En Alpha Blondie, de legendarische Alpha Blondie uit Ivoorkust. En eigenlijk Papa Bekoi is een dorp oosten. Ja, een grandman of een leidende figuur in een dorp. Dus era wijsheid voor Apadisi. En roep op tot eenheid naar eenheid en moreel gedrag. Dus daarna aanwijsheid voor Pepe Bekoi en We Back Into Time. And this one is the lead taxman from South Africa. No, don't do me that. This one, yeah. You stand alone. Geweldig tune, als je mij vraagt. Want echt al lieve, het lieven. En nu is zo aanstonds Brazilië, Haiti.

actuele situatie. En eigenlijk, ik had dat gewoon als prophecy. Want a nation of war against nation. En turn alles aan upside downs. Put a pressure on the poor people. En it's a small world. This one is Bugle alongside Capleton. Small World Hope.

is een aparte album als je mij vraagt. Exile. And this one was Never Give Up. And One More Chronics.

0: lief.
1: En vergeef me. Want ik kijk ook naar Brazilië tegen Haiti 2-0.
0: No.
1: But we there in the

Dank de Vader voor levensadem. Ja, man, ge Almighty tangi na apresi voor alibi blo. Heel de mosai voor everything. Ge alasani. Want ano tramayo efferwag aan te win one praise of noem maar op. Gezondheid belangrijk moro ala trasani. En want zonder gezondheid next no man kom forward. I want me to say my people. It's Reggae Jam, and this one is.

What a long. Maar de wedstrijd van Brazilië en Haiti is ook spannend, ja. We are give thanks to the great Rita Mali, and we are moving forward. This one is Time Chains, Loyal Flames. We living in a time chains. Maar I know I think ik hier en de mensen. Papa Toutje botak de mensen.

0: nigga.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Het is vrijdagavond en jij bent nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Goedenavond lieve luisteraars, mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vrijdagavond en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Sritisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij en luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. We gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Nou, de recap van onze top 10 hoor je al de hele week door hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Supernova van Loewe. Op nummer 9 stond Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 8 kwam nieuw binnen Two Face van Bigaluga en Nano. Op nummer 7 hadden we Frenna met Starlife. Op nummer 6 stonden Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 5 stond Kakalika van Dope Nation. Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Psycho met Checkmate. Op nummer 2 Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. En onze nummer 1 van de vorige week was Money Mohia van Rotman Money. Yes, dat was onze top 10 van de vorige week. Ben jij benieuwd wie deze week eruit is, wie nieuw op onze lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Yes, dan is het de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, Nathalie LaRose en Benjamin Faya gaan deze week een plekje achteruit. Ze stonden op 9 de vorige week. Ze staan deze week op nummer 10 met Not Nice.
4: Nummer 10.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. De volgende pokoe laat me denken aan een heel gezellig feest waarbij een ieder gewoon lekker op de dansvloer is en lekker geniet van de muziek. Nieuw op nummer 9 op de Phenomenal Top 10, Kankan 3 met Konami.
2: Nummer 9.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week, nieuw op de lijst, Konami van Kankan 3.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Deze gasten gaan 3 plekken achteruit, de vorige week op nummer 5, deze week op nummer 8. Ik heb het over Don't

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week, Kakalika van Dope Nation. De volgende pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 8. Het gaat een plekje vooruit en staat deze week op nummer 7. Ik heb het over Two Face van Biga Luga en Nano.
2: So if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about it. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good.
3: Number 7.
4: Yo, Nano.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two against the focus.
1: Yo, El Sapo Delori, you see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 7 van deze week. Two Face van Biga Luga en Nano. 91.7, je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6 en Frenna gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week op 7, deze week op nummer 6 met Starlight. 1, 2.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week, Star Life van Frenna. Een plek vooruit voor dit mooie lied. De vorige week op nummer 6, deze week op nummer 5. Ik heb het over Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
1: Nummer 5.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Dat is onze nummer 5 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Om eerlijk te zijn, dacht ik bijna dat hij de nummer 1 positie zou behalen, omdat hij de vorige week op nummer 2 stond. Maar dat is niet het geval. Hij gaat juist 2 plekken achteruit deze week. Op nummer 4, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Can I get some money yet?

0: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. We zijn intussen beland bij de top 3, maar jullie weten het. Ik herhaal even snel wat wij tot nu toe gehad hebben voordat ik doorga met de top 3. Op nummer 10, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Kankan 3 met Konami. Op nummer 8, Dope Nation met Kakalika. Op nummer 7 hebben we Two Face van Bigaluga en Nano. Op nummer 6, Starlight van Frenna. Op nummer 5, Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. En op nummer 4 hebben we Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
0: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
1: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 3, Psycho met Checkmate.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week. Checkmate van Psycho.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Onze nummer 2 vind ik persoonlijk ook een heel erg mooi lied. Die vibe zit er lekker in. En die beat is natuurlijk ook heel erg mooi. Hij komt van plek nummer 4. Hij gaat dus 2 mooie plekken vooruit. Op nummer 2. Kwanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Blaze, Faya, Kiba en Limitless met Kwaso. Nou, dan is het spannend moment weer aangebroken. En als je iedere week luistert, dan weet je precies wie wij deze week op nummer 1 hebben. Het is nog steeds de populairste pokoe hier op Lim. Het is dus de meest afgedraaide song op dit moment. Hij is onverslagen en ik denk dat je heel hard je best moet doen om zijn spot over te nemen. Voor de tweede week op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10, Money Mohia van Rodman Money.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
0: Number 1.
2: NMP Records.
3: ¿Qué más agangado? Digo que di mandar un futuro aquí no va a acabar de oeti. O tobati mo blessi fiyeti por ronta.

0: God is the greatest.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Money Mohia van Rodman Money. Wij hebben deze week een nieuwe pokoe op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook eentje eruit is. Uit de lijst deze week Loewe met Supernova. Hij stond in totaal 12 weken op de lijst, waarvan 3 weken op nummer 1. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond kan je nog altijd naar de herhaling luisteren om 12 uur. Of morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag. Nou, vanavond een hele spannende wedstrijd, want dan speelt Brazilië tegen Haiti. En ik ben erg benieuwd naar wat het wordt. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op LIM FM. Tot de

0: Rustig, tikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika.
1: Vai, omwika, man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, ugo snel, tik alasan. Hey, wakti. Uku wanta ku dabe. Okay, Arkino, taye back, wo tikke mi.
0: Ja, want daar kwa fuma ko tikku san.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be the abo working for Improcer NV.
2: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve me.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProser, safety through innovation.
1: Sugar daddy.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen rustig, rustig.
1: Omwikkaman.
0: Oh, in omwikkaman. Waar omwikkaman?
1: Ruwakadabe, ai, go.
0: Hey, dik alasan, ogo snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi?
0: Ja, want dan wat voel maak wat teke usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. If I been there, I be working for Improser NV.
3: Ik ben vijag, man. Lim FM feeling it deep in my body of music.
4: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.

como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.

ci vediamo

Van Valera.

Sleep.

Ma che scale

infància, d'infadesa. Si no me la recordo.

0: Gut sein. Gott segnen.
1: Tramtangi, masyarakatu, fudiu giu piking, ao kasi disi fucarna bosko pukong, ena bosko putak so, in het rechtsaal van het geweten wordt.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag. God.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God en ik ben Pastor Ingrid Kortstam, uw gast voor deze ochtend. Ik dank de Heer voor zijn liefde, voor zijn genade, voor zijn goedheid en voor zijn trouw. Ik dank hem dat u en ik de nacht veilig hebben doorgebracht, dat we wederom zijn ontwaakt in het land der levenden en dat we wederom mogen zeggen, Heer, dank u wel dat we een nieuwe dag mogen zien. Ja, een nieuwe dag mogen we zien door genade. Het is allemaal genade. Weet u, in Efeze 2, vers 8 en 9, zegt Gods woord, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Weet u, lieve mensen, het is genade dat we mogen ademen. Het is genade dat we mogen opstaan. Het is genade dat we mogen het daglicht, het nieuw daglicht mogen zien. Het is allemaal genade. En deze genade die God over ons heeft uitgestort in Christus Jezus, maakt dat we behouden zijn. En niet gewoon behouden, maar wanneer we het geloof in Christus Jezus belijden, dan weten we dat we gered zijn. Het woord zegt het, door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Christus is geloof. Christus is een gave van God aan deze wereld. Opdat elk mens dat op deze aarde geleefd heeft en nog leeft en nog zal leven, door hem behouden kan worden. Dat is goed nieuws. We hoeven er niet voor te werken, we hoeven er niets voor te doen. Het enige dat we doen, is aan de Heere te zeggen, Vader, dank u wel, dat ik in geloof het offer dat u voor mij gebracht heeft, op Golgotha's kruis, mag accepteren. De Bijbel zegt, wanneer we met ons hart geloven en ons mond belijden dat Jezus Heer is, dan zijn we gered. Zo gemakkelijk heeft de Heer het voor ons gemaakt. Maar toch zien we heden ten dagen mensen die zeggen dat ze niets van Christus willen weten. Dat ze hem niet willen belijden. Maar als wij niets van Christus willen weten, dan zegt Gods woord, dan doen wij ons leven geweld aan. Ja, u hoort het goed. We doen ons leven geweld aan, omdat de zegeningen die Christus voor ons heeft weggelegd, niet tot ons kunnen komen, omdat we hem afwijzen. Als iemand u afwijst, heeft u nog plezier om de persoon te zegenen? Menselijkerwijs, nee. Maar ondanks wij als mens Christus hebben afgewezen, is hij toch voor ons aan het kruis gegaan. Is hij toch die weg gegaan die ons kan behouden van de eeuwige dood. Als we niet in hem geloven, zegt Gods woord, dan zijn we reeds veroordeeld. Maar als we in hem geloven, worden we niet veroordeeld. En dat is genade die God ons geeft. Het is een vrij geschenk. We kunnen er niet voor werken. We zijn het eigenlijk niet eens waard. Maar het is vanwege God zijn liefde, God zijn barmhartigheid, dat hij naar de mensheid heeft omgezien. Dat hij u en mij zag achter het kruis. En hij zei, Vader, ik ga naar het kruis. Omdat ik Ligia, Humro, Vivian, Gilbert, Esdi,
Ingrid, noem maar op. Omdat hij ons zag. En hij wist dat wij zonder zijn hulp het niet zouden maken. Daarom, lieve mensen, is het heel belangrijk dat we beseffen wie Christus is. En wat hij voor de totale mensheid heeft gedaan en betekent.

Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loos niet verwerkt. Al wat hij onderneemt, geluk. Weet u, lieve mensen, dit is een psalm die ons duidelijk laat zien dat er twee wegen zijn. En wij mensen hebben een vrijwil gekregen om een keuze te maken op welke weg wij willen wandelen. Als we zeggen dat alles genade is, dan wil dat zeggen, we hebben genade gevonden in Gods ogen om de juiste keuze te maken. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg des zonders, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeins bij dag en bij nacht. Hier gaat het om iemand die eigenlijk een keus maakt. De Bijbel zegt, gelukkig is de man, de mens, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dus met andere woorden, de mens die Christus Jezus tot zijn hoeksteen, tot zijn rots, tot zijn fundament gemaakt heeft, is een gelukkig mens. Waarom is hij of zij een gelukkig mens? Omdat we weten dat de rots Christus Jezus alleen maar goeds voor ons heeft. God is liefde en in hem is geen zweem van ommekeer. Hij is liefde. Dus al wat de hemelse Vader voor ons heeft weggelegd, al wat Christus voor ons heeft weggelegd en voor ons gedaan heeft, is uit liefde. En als zijn liefde in onze harten is uitgestort, dan kan het niet anders dat we zijn karakter moeten displayen, zullen moeten vertonen. Want wanneer Christus in ons hart komt, in ons leven komt, dan legt hij het zaad, het onvergankelijk zaad in ons. En wanneer we God de ruimte geven om in ons te werken en door ons heen te werken, zal het leven van Christus in en door ons heen gaan groeien. We zullen merken dat we zaken anders aanpakken. We zullen merken dat we andere verlangens hebben. We zullen merken dat we minder geneigd zijn om ruzie te maken, maar dat we in nederigheid de een de ander uitnemender kan achten dan zichzelf. We zullen merken dat, zoals Psalm 1 het zegt, dat we aan des Heeren wet onze welgevallig hebben en diens wet overpeinzen bij dag en bij dag. Wil het zeggen dat we de hele dag in die Bijbel moeten zitten? Nee hoor. Maar wanneer Christus in ons leven komt, zijn geest in ons hart wordt uitgestort, dan is het woord in ons. Christus is het woord. En dan vanuit die genade die we dan ontvangen hebben, zullen we merken dat we aan hem denken. Zullen we merken dat we alles met hem willen bespreken. Zullen we aan hem denken. We zullen merken dat er een loflied uit onze mond komt. We zullen merken dat in plaats van dat we de ander een krenkend antwoord willen geven, dat we een zacht antwoord geven. Trouwens, als ik kijk naar Spreuken, hoofdstuk 15 dacht ik moet het zijn, dan staat er ook daar een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toren op. Wat willen wij? Willen we mensen zijn die met wijsheid en genade kunnen spreken? Of willen we mensen zijn die krenkend kunnen spreken? Of willen we dat onvergankelijke zaad, Christus Jezus, welke in ons hart is uitgestort, de gelegenheid geven om van binnenuit te groeien in ons en ons te transformeren? De keuze is aan u en

Vader, ik wil u danken deze ochtend voor wie u bent. Ik wil u danken, Heer, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade. Ik wil u danken, Heer, dat u ons de ogen opent in deze tijd. Om te laten weten dat alles genade is. Dat u het offer al voor ons gebracht hebt. En het enige dat we hoeven te zeggen is, Heer Jezus, dank u wel. Kom in mijn hart. Ik aanvaard het offer dat u gebracht hebt op Golgotha's kruis. Ik geloof erin. En dan weet ik dat ik ook gered ben. Heilige Vader, we danken u. We zeggen u dank u wel. Voor zoveel genade. Dat het uw genade is. Dat we behouden mogen zijn. Niet uitwerken. Zodat niemand van ons kan roemen. Zo zeggen wij u dank wel. Voor deze dag. Zegent u in ieder. Zegent u alles wat we ondernemen. En ik dank u dat uw zegen met een ieder mag zijn. In Jezus naam. Amen. Geliefden. Dit was Word of God. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam. En ik zeg God bless you. En tot de volgende week. Amen.

0: Guabranti, you follow?
1: Mbeji hankara da shitino.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.

0: steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op LIM FM, 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op LIM FM.
1: LIM FM, de andere radio.
2: Let's go. Sounds good.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coldiepsing winkels.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Lim FM, de andere

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 20 juni, Soto, barbecue kip met huzarensalade, bami met pichil en indo kip en gebakken kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.
5: Que massa ganga do. Diu ogo di manda o fukuru aqui não acaba do eti. O tawaki mó blessi fi eti furonta. Ok?
6: Ok.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shell, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if you bossen €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
0: Mama!
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: André Erik alias Winter als
1: bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 20 juni, soto, barbecue kip met huzarensalade, bami met pichil en indo kip en gebakken kandratiki. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedemorgen, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het jongerenprogramma op Lim FM 91.7. Dat is als je luistert via de radio. En Lim FM Su, dat is als u kijkt via Facebook. We zullen vandaag weer eens praten met enkele jongeren over maatschappelijke kwesties en problemen en of problemen die deze doelgroep raken. We zitten vandaag niet alleen, we zitten vandaag met Jelani Hooghart en naast daar zit Russell Makwasi. Zeg ik het goed?
1: Helemaal.
0: Oké, nou guys, even snel. Wie is Russell? Laten we bij jou beginnen. Wie is Russell?
1: Nou, Russell. Ja, ik ben Russell. Nou, van huis uit ben ik docent.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en daarnaast doe ik sociaal projecten. En ik ben iemand... Ik ben veelzijdig.
0: Ja.
1: Ja, ik ben veelzijdig.
0: Je bent veelzijdig. Je bent overal.
1: Ik ben overal zo'n beetje.
0: Ja.
1: Overal waar ik kan helpen, waar ik mijn bijdrage kan leveren.
0: Ja, maar ik zie je vaak genoeg met jongeren bezig. Dat is jouw passie?
1: Helemaal, dat is echt mijn passie. Vanaf kleins af. Eigenlijk ontdekte ik het toen ik 18 was. En ik voel me gewoon geroepen om daar te zijn waar de jongeren zijn.
0: Mm-hmm.
1: Om graag naar ze te luisteren.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Nee, nice. En naast jou zit Jelani Hooghart.
2: Yes. Goedemorgen, ik ben Jelani Hooghart. Ik ben student op het FAR Instituut. Tevens ook jeugdraadslid, namelijk voorzitter van onderwijs, vaste commissie onderwijs en ontwikkeling of sport. Ja, sport. Onderwijs en sport. En in de daily life heb ik ook gewoon, ik doe gewoon zelf ook aan sport. En ik heb heel veel jongeren om me heen die, met wie ik dan communiceer en bezig ben.
0: Ja, ja. Waar is die passie begonnen?
2: Zo. I always had a loud voice, om het zo te zeggen. Ik heb altijd ervan gehouden om op te komen voor mensen, om te praten, om te luisteren als iemand iets had wat ze hadden, dat ze dwars zat of zo. Dus toen ik het is eigenlijk ook bij de jeugdraad begonnen, toen ik zag van er is een jeugdorgaan waarmee ze bezig zijn met zulke zaken, heb ik mezelf opgegeven en we zijn nu al 3 jaren bezig met de jeugdraad. Dus het wordt elke keer beter. Je leert elke keer meerdere mensen kennen.
0: Je beweegt je tussen de jeugd. Ja, je leert mensen kennen. Je hoort hun verhalen aan. Yes. Wat doet dat met je?
2: Nou, ik zie, je hoort van alle kanten dingen. Je hoort soms echt van die negatieve, maar je hebt ook van die positieve dingen. Je hebt ook jongeren die het echt zwaar hebben. En dan heb je anderen die alles met een korreltje zout nemen.
0: Een beetje nonchalant.
2: Ja, een beetje nonchalant zijn, omdat ze het van huis uit al hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar zo kan je zien dat everybody deals with something. En onze jeugdigen hebben ons echt nodig, wat dat betreft.
0: Ja, ja. Russell, zie je dat ook zo? Onze jeugdigen hebben ons echt nodig, wat dat betreft?
1: Helemaal. Ik sluit mij aan. Klopt, mm-hmm. Helemaal. Kijk, je beweegt tussen jongeren en geloof me, Jamal. Soms vraag je af van, is de overheid echt op de hoogte? Snap je? Maar ik ben blij vanaf vanmorgen nog las ik iets van, ze zijn bezig om met alle jongere organisaties te zitten, te praten, te communiceren en kijken hoe we samen voor oplossingen
0: kunnen zorgen.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk. Dan zullen we overgaan tot ons eerste onderwerp, of althans stelling. Onderwijs is de basis voor ontwikkeling van elke natie. Suriname zou meer moeten investeren in het onderwijs. Vooral met het oog op oil en gas. Nou, zullen we starten bij Jelani. Jelani, ik heb net van je begrepen dat je heel erg dichtbij zit voor wat betreft informatie over onderwijs. Vertel ons.
2: Vooral de laatste periode is het echt heel erg slecht gegaan in het onderwijs. Chaotisch, kan je zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Soms denk ik dat wij als samenleving de school of onderwijs niet zien als prioriteit.
0: Mm-hmm.
2: We denken meer aan andere zaken, maar wat we vergeten is dat de school je eerste basis is. Op school haal je de meeste kennis, of laten we zeggen alle kennis. Van thuis haal je ook een beetje, maar school leer je echt de basics. Hoe je moet praten, hoe je moet lezen, wat je houding moet zijn. Dus het is belangrijk dat we meer investeren in school en in studie. Het is jammer dat we nu anno 2026 nog moeten zitten met leerkrachtentekort. Met dat kinderen niet naar school gaan omdat er last is van water of leerkrachten staken. Zulke problemen zijn niet meer nodig. We leven al zo lang. Jaar achter jaar komt er een nieuwe minister, een nieuwe regering. Alles. But there is no change. Het lijkt alsof het elke keer gewoon erger wordt.
0: Mm.
2: Dus ik vind het jammer. We moeten meer investeren in ons onderwijs.
0: Ja. En jij zit op FHR. Het is nou eenmaal zo hoor. Ik ga die vraag toch stellen. Dus jij maakt minder van zulke problemen mee.
2: Ja, ik maak ze niet mee. Ja. FHR heeft dat niet. Het is echt gewoon elke dag school. Everything is business. Je weet je, alles gaat hoe het moet gaan. We hebben geen achterstanden. Je weet, het is gestructureerd. Het is gestructureerd. Maar in ons openbaar onderwijs zie je dat niet. Er is geen structuur.
0: Ja.
2: Als ADEC zelf die leerkrachten staken, hoe gaan we krachten staken? Hoe gaan we verder?
0: Ja.
2: It cannot go that way.
0: Ja, inderdaad.

0: Toch? Kijk, bijvoorbeeld, ik verzorg nu een vak studieloopbaanbegeleiding. Helemaal niet wat ik gestudeerd heb.
1: SLB.
0: SLB.
1: Ja.
0: Toch? Ik was op een middelschool, ik moet wiskunde verzorgen. Het is mijn vakgebied, snap je me? Dan snap je op welk niveau ons onderwijs nu zit. Geloof me, we hebben nu combinatieklassen. Jij geeft Nederlands. Over Turken hoor je, je moet ook natuurkunde geven. Dus, vraag. Zit even rustig en denk goed na. Want je hebt je gespecialiseerd in een bepaalde vak of vakken. En nu geef je gewoon iets anders. Zo chaotisch is het momenteel in ons onderwijs. En geloof me, oktober, dan ga je zelf zien. Want zoveel collega's gaan weer wegtrekken. Geloof me, het is gewoon... Het is uitdagend voor de regering. Ik weet het. Maar precies waarover we het spraken. Investeer in het onderwijs. Geef mensen het gevoel dat zij erbij horen. Geef ze het gevoel van, hey guys, we hebben jullie nodig. Dit is de basis. Maar als dat er niet is, geloof me, oktober zal je zelf zien. Geloof me, nu al hebben we een tekort, check oktober.
1: Ja, maar...
0: En weet je, ik onderbreek je niet. En weet je wat ik zo erg vind? We hebben steeds congressen.
2: Ja, maar er komt niets uit de bank.
1: Ja, er komt niets van terecht.
0: Niets van terecht. En okay. Dat doet je pijn. Het doet me echt pijn.
1: Heb je zelf geparticipeerd?
0: Ja. Ja, je gaat daar zitten, je gaat praten, je uit je, maar op den duur denk je van... Oh, je weet toch, op den duur denk je van, hey. Ja.
1: Mm-hmm, ja. En de studenten, de leerlingen zelf?
0: Door die hele situatie heb je nu ook zoiets van, hey, ik zie het niet meer zitten. Hun houding ook, die leerlingen, die studenten, hun houding van, hey, nee. Weet je? En het is zo erg soms dat werk is worden gestuurd voor studenten om... over te dragen aan studenten. Zo erg is het. Ik zeg je, zo erg is het nu.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, nee. Jelani,
2: ja.
1: Wat zie jij bij je medestudenten?
2: Bij die medische...
1: Maar helaas zit je wel op FHR. Maar ja. laat me die vraag anders stellen. Want in jouw functie, jouw positie... ben je wel vaker in contact met jongeren...
2: Yes.
1: En met studenten, met leerlingen. Wat hoor je allemaal?
2: Laten we zeggen, leeftijden tussen 12 en 18 jaar. Ze hebben de mindset dat je niet meer naar school hoeft te gaan om rijk te worden. Dat is de mindset from now. So like, ja, ik hoef niet naar school te gaan om geld te maken. Mm-hmm. Weet je? Want de school leert me toch niet. Ik haal toch niet eruit. Ik hou niet van de school. Ze zijn gedemotiveerd. Een van de dingen die studenten, vooral jongens, ook demotiveert. Ik ken veel jongens die hun haar zouden willen laten groeien. You know? Like mooie kapsels, hoog en zo. Of dat ze kukukbak kunnen vlechten of zo. Maar er wordt nog steeds op zulke kleine dingen gelet. Jongens moeten hun haar knippen, netjes. Zeg het?
1: Ja, dus netjes fascineren, et cetera.
2: Ja, maar als je het vlecht, is het ook netjes. Dus dat is ook iets waar jongeren zeggen van... Hé, ik kan niet naar school gaan. Want gewoon letten ze op mijn haar. Laat ze me iets goeds leren. Mm. Weet je? Dus dat is ook een van de punten waar ik vind van... We moeten dat loslaten. Kijk, je gaat niet naar school om...
1: Mode te maken
2: of
1: dat
2: zo.
1: Dat zou ik net zeggen.
2: En je haar leert niet voor je. Jij leert, jij als persoon. Dus dat ze letten op haar, vind ik nog steeds onacceptabel. Ik vind het niet nodig. Let op iets anders. Dan liever leer je ze hoe ze netjes eruit moeten zien met dat haar. In plaats van dat je ze gaat zeggen van, hé, ik wil dat haar niet zien. Laatst nog zag ik een video waar inspectie naar school was gegaan. Dat ze al die jongens in het toilet
1: Ja, ik heb het ook gezien.
2: Dat ze haar hadden.
1: Ja.
2: Dus ja... Dat zijn ook een van de dingen waarmee ze zitten.
1: Ja, dus inderdaad, ik kan je ergens wel begrijpen. Maar aan de andere kant vind ik wel dat er ergens een streep getrokken moet worden. Want soms zie je video's, laat me me beperken tot die video, die jij ook hebt gezien, van die jongens, volgens mij van de Milo school, die in het toilet zijn gaan schuilen, omdat inspectie... Op school was, inderdaad, toch? Maar dan zie je dat ze een bepaald gedrag vertonen, broek is gezakt.

0: maakt en al dat soort zaken, dan denk ik wel van, hé, we moeten ergens wel een lijn gaan trekken, want anders loopt het uit de hand. Uiteindelijk zullen we geen controle meer hebben op deze jongeren. Hoe zie jij dat?
1: Ik ben helemaal eens daarmee, dus dat gedrag keur ik niet goed.
0: Ja.
1: Maar, het gewoon het feit van dat haar, maar als het gaat om hoe die studenten naar school gaan en hoe ze eruit zien. Sommige docenten maken zich ook niet meer druk. Ze denken van, boy, ik ga naar school komen, ga die kinderen les geven, dan ga ik daarna naar mijn huis, want ik word niet genoeg betaald. En dat vind ik ook jammer. Twee van onze belangrijkste factoren, zoals gezondheid en onderwijs, er wordt geen aandacht aan ze besteed. Elke, diezelfde twee partijen zijn steeds op straat om te protesteren of zo. Terwijl dat twee van de belangrijkste dingen zijn. Je gezondheid en je studie. Dat zijn je basis. If you don't have that, kan je nergens naartoe gaan. Want als je ziek bent, hoe kom je naar het werk? Of hoe ga je naar school? Dus ik vind wel dat we meer moeten investeren daarin.
0: Rustig.
2: Ja.
0: Ik zie je nadenken. Je meisje tak.
2: Kijk,
0: je hebt zelf met studenten gewerkt, dus.
2: Ik heb een andere zinswijze, hoor.
0: Ja.
2: Bij mij, als ik in de klas kom, ik maak altijd goede afspraken.
0: Mm-hmm.
2: Geloof me. Eén ding is centraal bij mij. Je moet netjes eruit zien. Je haar moet netjes geknipt zijn. Ook al wil je een soort model, maar zorg ervoor dat het netjes is. Toch? Broekzakken en dat soort dingen. Je komt niet in mijn klas. Je gaat mijn lessen niet volgen.
0: Okay.
2: Absoluut niet. En gelukkig ben ik ook op een school, maar directeur laat het ook niet toe. Ook als zou inspectie komen, ook als zou de minister komen. Regels zijn regels. Maar op den duur, wat creëer je? Wat je nu toelaat, op den duur moeten onze jongeren gaan werken. Je wordt aangenomen in een bedrijf. Wat krijgen we? Je gaat voor een sollicitatiegesprek, je wordt niet aangenomen. We moeten onze jongeren wel leren van hoe dingen horen
0: in die maatschappij.
2: In die maatschappij. Want uiteindelijk, je bereidt ze voor de maatschappij. Je bereidt ze voor, dus bij mij in de klas, geloof me, iedereen weet het. Je moet netjes eruit zien, je weet wat het is. Oktober, je krijgt een reglement. Als je niet op je school wil zijn, moet je naar een andere school gaan. Sorry. Ja toch? Ga waar je alles kan doen. Maar als je niet daar op school wil zijn waar ik ben, ga ergens anders.
0: Ja, maar stuit je niet op weerstand. De student niet kon je opstaan.
2: Het tegendeel. Ouders vinden het top.
0: Oké.
2: Okay. Sowieso.
0: Dus wacht niet. Dus zo'n student komt van huis met een gezakte broek, als het ware, hoor. Ik neem dat als voorbeeld. Mm-hmm. En je wijst hem erop en zijn ouder is blij. Dus,
2: Nee, ik heb het niet daarover. Ouders zijn juist blij dat we strengere regels hebben.
0: Oh, dat
2: daarvoor
0: bedoel je.
2: Daarvoor heb ik het. Van, hé, mijn kind gaat daar op school. Hé, zo wil ik het.
0: Oh,
2: snap je?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja. Nee, maar goed, maar ja, inderdaad. Nou goed. Dan het andere gedeelte van het onderwijs. We moeten meer investeren. Kijken we naar studiemogelijkheden in Suriname. Ja, sluit het aan op de wereld van nu? Jelani?
1: Iedereen heeft een ander perspectief over AI, maar it has its good side and its bad side.
0: Mm-hmm.
1: Ik had laatst een training gevolgd van volgens mij de Lions, waarbij ze AI training hadden verzorgen.
0: Mm-hmm.
1: En je kan echt zien dat je goede dingen eruit kan halen. Het maakt je wel lui, hoor.
0: Dat geef je
1: van,
0: toe.
1: Daar niet van. Het is something to be lazy. Want je kan het bijvoorbeeld zelf van, kijk, lees een boek voor me. En dan geeft het je uitleg over dat boek.
0: Mm-hmm.
1: Dus het maakt je wel lui. Maar er zijn andere manieren hoe je het kan gebruiken, waarbij je informatie kan halen waarover je niets weet. En hoe meer informatie we plaatsen in AI, hoe meer het gaat verwerken en het zelf gaat aanpassen. Want het weet niet veel. Maar hoe meer we het gebruiken, hoe meer het gaat weten.
0: Mm-hmm.
1: Vooral over Suriname en over andere dingen. Dus misschien op AI-gebied kunnen we klein beetje meer leren en ook ICT, want most things are now technology.
0: Mm-hmm.
1: Weet toch, alles is digital. Ik vind het nog steeds vervelend dat we ouderwet zijn en nog steeds dingen met papier willen doen en zo. No, alles kan je via een scherm doen. Is echt gewoon tik, tik, tik, tik, tik gedaan. Dus we moeten ons meer gaan focussen op ICT. Ik weet dat het moeilijk gaat omdat we geen resources hebben ervoor, but we need to try. Want uiteindelijk gaan wij als land achter zijn in the future. Want dan heb je die je hebt die studie niet, als je dus naar het buitenland zou gaan en alles is digital, heb je die studie niet van hier gehad. Dus dan ga je daar helemaal opnieuw moeten aanpassen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat we meer daarin moeten investeren. ICT en digital.
0: Ja, AI. Russell, kom je dat ook tegen in de klas?
2: Ja, je komt het sowieso tegen. Maar in alles moet je balans hebben.
0: Ja.
2: Kijk, bijvoorbeeld. Je geeft bijvoorbeeld een opdracht en studenten moeten hun verslag inleveren. En dat verslag wordt inderdaad ingeleverd. Maar als je kijkt, precies hoe het staat, alles met vraagtekens, alles. Dan geef ik je verslag terug. Dan zeg ik, zorg ervoor dat je het morgen correct inlevert.
0: Zo?
2: Ja, sowieso. Kijk, daarover had ik het van. Alles moet je op balans hebben. Want op den duur, ICT is belangrijk, sowieso.
0: Mm-hmm.
2: Je weet het. Ik persoonlijk, als ik naar Nederland ga, de meeste winkels, supermarkten accepteren bijvoorbeeld geen cashgeld meer, snap je?
0: Mm-hmm.
2: Dus daar zie je van, hey,
0: die digitalisering.
2: Precies. Daar zie je van, hey, Suriname, we raken inderdaad achter. Want als je buiten Suriname bent, dan zie je van, hey, nou. Dus sowieso. Maar normen, waarden, regels, geloof me. Ik blijf erbij. Alles moet je balans hebben.
0: Ja, maar hoe ga jij om met AI zelf? Dat AI, los van je scripties en zo. Hoe zou het geïmplementeerd moeten worden in het onderwijs?
2: Kijk, precies wat ze zei. Wat ze aangaf. Het maakt je lui. Toch? Want tegenwoordig, iedereen wil dat gebruiken. We willen het niet gebruiken. Snap je? Maar ik bedoel, onderwijs moet nu op hun beurt van, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Snap je? Want die jongeren tegenwoordig, hoe je het keert of draait, ze zoeken de makkelijkste wegen. Toch?
0: Mm.
2: Dus onderwijs moet nu, dus je moet echt gaan focussen van, hey, hoe ga ik dit aanpakken, zodat dit ook kan werken op de school, of voor studenten, jongeren.
0: Ja, en de verdere digitalisering, want ik neem aan, ik ga ervan uit dat je leerlingen of je studenten nog steeds met een pen en papier in de klas komen.
2: Ja. Helemaal. Ja. Anno 2026, snap je? Dat is, we hebben bijvoorbeeld, ik geef maar een simpel voorbeeld. We hadden een stagiaire vanuit Nederland. Hij heeft 3 maanden lang stage gelopen bij ons op school. En hij zei, wauw, dit ben ik niet meer gewend. Hij vond het jammer, heel erg. Maar ja, zo zie je van, hé, hey, we zijn achter.
1: We zijn echt achter.
0: Ja. Maar Jelani, jij gebruikt ook AI op school?
1: Jazeker.
0: Oké.
2: Tenminste, eerlijk.
1: Ik gebruik AI, ja. Maar je moet het goed gebruiken. Je moet geen misbruik ervan maken. Kijk, net als wat u zei zo net, die verslagen. Die verslagen die ze met alle vraagtekens en zo. You need to use your common sense. Ja. Je moet het weghalen. Je moet het verwoorden. Je moet AI zien als een informatiebron.
2: Precies.
1: Je moet het niet gebruiken als een. Hoe zeg je? Dat is wat je gaat gebruiken. Je moet gewoon voor informatie en dan vertaal je het of je
0: verwerkt het verder.
1: Ja, je zet je eigen woorden. You do your own thing. Maar copy-paste, dan ben je echt gewoon lui. En dat helpt het niet. Maar het is gewoon om informatie te krijgen. Net als je het uit een boek zou halen, kun je het nu gewoon out of the web halen.
0: Maar vormt het geen bedreiging voor de ontwikkeling van onze jeugd? Je rekent dat dit ding op Komoro doen. Ik zeg het maar even grof.
2: Nee hoor, nee. Sowieso niet. Nee.
0: Waarom niet?
2: Kijk, dat precies wat ze aangaf. Je gaat het gebruiken als informatiebron. Maar Migado, als je klaar bent met dat ding, pak je verslag. Kijk naar je verslag van, hé, klopt alles.
0: Ja.
2: Toch? Dus op den duur, en dat leggen we die studenten ook uit. Als je klaar bent, je bent bezig. Want we weten precies wat ze gebruiken.
0: Ja.
2: Toch? Kijk naar dat ding. Sommigen. Meester, alsjeblieft. Snap je? Dan kan je geen voldoende krijgen. Dus als we wel erop letten of we geven ze de juiste informatie hoe dat ding moet, dan komt het allemaal goed.
0: Ja.
2: Want we zijn niet alleen in de wereld. De wereld gaat steeds verder. Hè?
0: Ja.
2: Wij kunnen niet hier blijven, Jamal.
0: Maar daarnet zei je een mooi ding, als we erop letten. Maar zo mij let op de student.
2: Ja. Weet je, is moeilijk. Daarom zeg ik van, als de overheid gaat investeren in onderwijs, dan hebben we dit soort. Weet je, we hebben niet meer echt gemotiveerde leerkrachten. Geloof me, ik zie het, ik hoor het elke dag. Ik vind het bij mijn boel aan mijn kost doen, dat ben ik erger mee. Ik ga mijn extra tijd echt niet, Jamal. Die leerkracht, wat ze nu denken van, hey, na 1 uur moet ik naar mijn volgende job gaan.
1: Ja.
2: Dat is maar nog een ding.
0: volgende job.
2: Ja, natuurlijk, sowieso. Anders hoe rijd je het? Ze redden het niet.
1: Ja. Ze doen meerdere jobs.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar ik denk niet dat Jelani dat meemaakt op FIR.
1: Nee, maar zij werken door, hè. Dus okay. We beginnen, ze hebt twee tijden. Je hebt ochtendcollege en avondcollege. Dus soms heb je docenten die 's morgens lesgeven en 's avonds lesgeven. Dus zij werken ook al.
0: Ja. Nee, maar om terug te komen, Russel, ja. Op dat van studiemogelijkheden. Dat je, weet je, wanneer zo'n student een bepaalde droom heeft.
2: Ja.
0: En de banen bestaan er misschien niet in Suriname of er bestaat geen studie in Suriname. Ja, om het te doen, dan kan dat best demotiverend werken. Ik denk maar even snel na. Ik denk, om notaris te worden zelf moet je nog naar Nederland gaan om die studie daar te volgen.
2: Ja, nog steeds, ja.
0: Ja, je kan het niet in Suriname doen. Hoe kijk je daarnaar?
2: Kijk, is best wel lastig. Niet elke ouder of niet elk gezin kan dat permitteren.
0: Mm-hmm.
2: En niet elke student komt in aanraking in... Hoe zeg je dat? In
0: voor een beurs?
2: Voor een beurs, voor een studiebeurs. Ja. Snap je? Is best wel lastig. Wat ik nu zie op de MILO-scholen, mm-hmm. Ze hebben nu die AVO-richting.
0: Mm-hmm.
2: In leerjaar 10, wat we gewend waren, de tweede klas,
0: mm-hmm.
2: En dan maken ze een examen. En aan de hand van dat examen wordt bepaald waar die leerlingen gaan. Dus bijvoorbeeld, jij bent goed in handel, er wordt zo'n leerling echt ontdekt, dan ga jij direct in van handel.
0: Ja.
2: Ja, nu momenteel. Gisteren was er ook nog een informatiebeurs. Gisteren waren we daar met de studenten. Het is wel heel erg interessant.
0: Ja, maar dan wachten. Als je richting handel gaat, wat volgt daarna? Want daar heb je toch die standaardscholen, HAVO, VWO, IMIO, NATIN.
2: Ja, dus dat is nu de vraag. Want bijvoorbeeld, ze gaan richting handel. En vervolgopleiding.
1: Is er
2: nog niet? Geef me aan. Snap je? Dus dat steekt je op de duur weer, snap je? Dus het is best wel lastig, Jamal.
0: Ja, ja. Nee.
2: Onze leerlingen zijn beperkt.
0: Mm.
2: Toch? En dat is best wel lastig.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: En ze worden overbelast met, ik wil niet zeggen onnodige studies, maar na de lagere school, je basis, waar je alles krijgt. Zou ik de MULO-school zou ik ze 1 jaar geven, toch om nog steeds alles te krijgen, maar daarna moeten ze die keuze al kunnen maken. Want als je pas op de universiteit gaat besluiten wat je wilt worden, it's too late. Vooral als je bijvoorbeeld de S-pakket had, maar nu weer finance studeren. Je hebt geen boekhouder gehad. Je hebt geen
0: economie.
1: Ja. Je hebt geen bedrijfsrekenen gehad. Dus je weet niets van rekenen. Maar je vindt finance nu interessanter dan wiskunde of natuurkunde. Dus vanaf daar moeten ze die keuze al krijgen. Want als je naar FAR gaat, is er geen, en je bent S-pakket, je hebt een S-pakket, is er geen richting voor je daar. Je kan wel naar, er is wel een doktersopleiding als je het goed hebt, maar wat als je arts wil worden? Wat als je in business wil gaan?
0: Mm.
1: Dan heb je die dingen niet gehad. En daar struikelen mensen ook. Want dan kunnen ze niet bijbenen bij die economische vakken. Dus vanaf daar, vanaf de MULO-school, moeten we echt gewoon al die scheiding maken van finance of dit of dat.
0: Ja. Ja, ik weet, in mijn periode was het A en B, that's it.
2: Ja.
1: Ja.
0: En dan maak je dan de keus waar je wil gaan.
2: En nu heb je ook een C-richting.
0: Ja, dus dat snap ik nog steeds niet hoor. Ik weet niet wat zo'n C-richting inhoudt.
2: De C-richting zijn voor de talen.
0: Mm-hmm.
2: Ben je goed in die talen? Dan ga je naar C-richting.
0: Ik ben goed in Nederlands.
1: Maar dat wordt voor vervolg.
0: ja.
1: Opleiding is er en voor die talen.
2: Dat zeg ik nog steeds niet.
0: Wat, word je dan tolk of zo?
2: Jamal, als je aan mij vraagt, ik weet het ook niet hoor. Want als zelf de minister aangaf van ja, ik ben niet bekend met de C-richting, snap je?
0: Mm-hmm.
2: En ja, natuurlijk komt het niet van hem, maar ik bedoel van, come on.
1: Om zo overdragen
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ik bedoel, come on, ja.
0: Ja. No. Dan dat andere stukje, er is ook iets, zoiets van, wat ik de laatste tijd ook heb gemerkt, is dat gedrag dat vertoond wordt. We waren daar net al een beetje mee bezig. Toen hadden we het over bepaalde normen en waarden en kledingsvoorschriften en hoe een leerling zich dient te representeren in de klas naar de leerkracht toe op school. Maar wat we ook zien is heel veel vechtpartijen.
1: Ja, heel veel geweld.
0: En heel veel geweld, studenten gewoon in schoolkleding die op de vuist gaan met elkaar.
2: Ja.
0: Ja, ik heb begrepen dat leerkrachten voor al die dingen worden opgeleid. Je krijgt alles op de opleiding. Hoe je met het gedrag moet omgaan. Faikara, mooi woord, bakka. Pedagogie.
2: Ja, pedagogie.
0: Ja, psychologie. En al die mooie woorden.
2: Inderdaad. Kijk, je krijgt het op de opleiding. Dat, kijk, als leerkracht, zoals je weet, je bent gewoon van alles. Toch? Mm. Je moet optreden. Je moet observeren. Soms ben je gewoon agent zelf, je bent dochter, je bent gewoon van alles in één. Snap je?
1: Je bent ouder.
2: Ja, je bent ouder. Toch? En ja. Maar, er is geen controle. Toch? Er is geen controle.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt het wel gehad. Niet al zodanig, maar je hebt het wel gehad. Maar wat er geen controle is, dan...
0: Over welke controle heb je?
2: Ik bedoel, wie let nu erop van, die leerkracht gaat erop letten van, weet je, over dat gedrag van dat kind, weet je?
0: Je bedoelt, je hebt die tijd niet om dat te doen?
2: Ja, ze hebben die tijd niet. Of ze willen die tijd niet maken. En het komt in de follow terug vanwege de situatie.
0: Ja.
2: Ja, vanwege de situatie.
0: Ja, Jelani?
1: Wat ik zou zeggen. Er is altijd gevochten op school. Altijd waren gevechten, maar nu is het gewoon erger. Nu is het gewelddadiger. Nu komen ze met messen, kapmes, groeperdraaier. En ik denk van, mooi. Die ouders kijken niet wanneer waar we je kinderen uit huis gaan. Hè? Ze zien niet dat hun kind met een mes uit huis gaat. Je zoekt je kapmes niet in de keuken. Ik mag er even dit.
2: Nee, maar soms gaan ze ook kopen toch?
1: Oh ja, dat kan.
0: Ja, maar soms gaan studenten of leerlingen ook op een ander tijdstip uit huis.
2: Ja, dus sommige ouders gaan eerder. Ja. En soms zijn die kinderen weer eerder thuis dan die ouders.
0: Ja, dus,
2: je kan het meenemen en zet het weer gelijk. Yes,
0: ja, dus mama en papa weten niet.
1: Niet wat er gebeurt. Maar de politie was een tijdje ook bezig met zulke
0: voorlichtingssessies. Ja.
1: En ze waren ook bezig jongeren op te pakken en zo. En, maar ik zie dat het toch niet heeft geholpen. Het lijkt alsof ze het leuk vinden. Je weet toch, ai? Moet je dit idee? Of ik denk dat ze ik denk dat ze niet doordenken. Ze denken niet naar het gevolg. Ze denken niet wat er kan gebeuren. Als ik nu iemand kap, word ik opgesloten. Ze beseffen niet dat hun hele leven naar de kloten gaat, kan je zeggen.
0: Ja,
1: weet je?
0: Om het grof te zeggen.
1: Om het grof te zeggen. Weet je, ze hebben... Ze denken alleen aan hun macho zijn. Weet je, die ego van... no was man ook tegen me dat. Ik ben een gangster. Weet je? Dus ik denk dat we daaraan moeten werken. We moeten tot ze praten. Ik probeer het. Laatst nog was er iets tussen twee meisjes gebeurd. Ze hebben gevochten. En dan appen ze in de appgroep van... Ja, met de lelijke gezicht en zo. Ik heb gezegd, hallo, je schaamt je niet eens dat je hebt gevochten? Is het normaal? Is dat de new normal of today?
0: Ja.
1: Dat is het niet. Als je hebt gevochten, ik wil dat je moet kunnen inzien van, ik ben fout geweest. Op dat moment heb ik mijn emoties laten overnemen, maar ik ben fout geweest. Je moet je fout kunnen inzien. Je moet weten van, I did wrong en ik moet mezelf verbeteren. Als ik boos word, laat me praten tot mezelf. Laat me tot 10 tellen. Weet je, because people will reach beat you. En je hele leven gaan mensen op je afkomen met een heleboel dingen om je boos te maken, om je zo ver te krijgen. Maar die zelfcontrole moet je hebben om te zeggen van, hier stopt het en het gaat niet verder. Jij bent een kleuter, ik ben een volwassene. Laat het met rust. Maar die jongeren hebben dat niet. Die don't realize it.
0: Ja, maar hoe ga jij er zelf mee om? Reach beter.
1: Zo.
0: Je lacht erom, hè?
1: omdat soms in het verkeer maken mensen echt boos. En ik weet niet waarom, die pissed me off so bad. Maar in het verkeer kan ik echt van 0 naar 100 gaan. Vooral als iemand gewoon inhaalt en precies voor je stopt. Als je een auto niet slaat van achter, ben jij fout. En dan wat moet ik doen? Ik moet niet zeggen. Nee, mensen moeten geduld hebben in het verkeer. En het is vervelend hoe ze anderen hun leven in gevaar zetten. So that irritates me. Het maakt me boos. En het brengt me echt gewoon van 0 naar 100.
0: Dat alleen?
1: Ja, most of.
0: Nooit in een gevecht geweest in je leven?
1: Ik was een dagje, maar dat was volgens mij 4 jaar geleden of zo. Was ik op het basketbalveld. En ik was boos. En ik was internationaal. Ik was in Guyana. En ze speelden vreselijk vies. Je weet, echt fysiek. Ik zei, nou, maar heb je het niet? Eén kleine stoot fout. Ja. Weet je? Maar daar was het echt fysiek. Ze schoppen je, slaan je, elleboog. En I was mad. Dus ik heb een bal gegooid op dat kind. Maar het is daar gestopt. En vanaf toen heb ik nooit zulke momenten meegemaakt. People can't reach beat me that bad.
0: Oké. Yeah. Russell?
2: Over?
0: Reach beaten, ja.
2: Kijk, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld op de lagere school heb ik gevochten.
0: Oké. Je bent een choir boy?
2: Niet echt choir boy, maar het was gewoon te veel geworden.
0: Oké.
2: We hebben gevochten. Je weet na school iedereen, Rosso, dat ga je geweldig doen, toch?
1: In de ego.
2: Op den duur moest mijn moeder een groot geldbedrag gaan betalen, want op den duur waren we tegen iemands auto, weet toch, ruit, bos, alle de
0: woorden. Ja. Nee, geweldig, man.
2: Nee, niet dat ik geweldig was, ik wil ook nooit geweldig zijn, maar op dat moment was het gewoon te veel geworden. Dus mijn moeder moest naar school, wat lastig was, ik vond dat ook geen, ik had ook geen oude ding, want die opvoeding wat ik thuis heb, weet je, dan verwacht mijn moeder dat niet van mij.
0: Mm-hmm.
2: Toch, maar het was gewoon een moment opname hoor.
0: Ja. Maar je kiest van hem?
2: Niet van mijn moeder, maar van mijn tegenpartij. Want mijn ogen was er. Ik had echt blauwe ogen voor een hele week. Dus Amal is meer. Ik dacht, ik moet voor mijn mama voor mij omgekeerd.
1: Dat was je moeder niet. Ik weet niet dat je last heeft.
2: En die zijn ook beste maatjes geworden.
0: Oké.
2: Ja, echt.
0: Ja. Maar dat, waarom doe je bos?
2: Eigenlijk. Ik sloeg die jongen tegen die auto. Oh, en op een gegeven moment, die man draaide naar mijn bakken. En mijn hoofd kwam tegen de zak.
0: Oké.
2: Ja,
0: dus ik van, is bankeri.
2: Dat zei ik toch. Mijn hoofd hier, mijn ogen. Dus het was echt heftig. Echt heftig.
0: Maar je hebt er wel eruit geleerd.
2: Sowieso. En vanaf, geloof me, vanaf toen, nooit meer gevochten.
0: Nooit meer?
2: Nooit meer in mijn leven. Nooit meer. Weet je? En ik praat ook tot mijn studenten van, er zijn gevolgen. Snap je? Er zijn echt gevolgen. En toen de tijd, vroeger als je hebt gevochten, scoten nog weer kotjari. Ik dacht, jongens, maar nu, als je dit soort dingen gaat doen, je wordt opgesloten. Je hebt iemand echt ongeluk gegeven. Je schrot toch?
0: Ja, maar de sansamesjes is zo niet dat iemand valt flauw op een berm. De wapens die die studenten brengen. Laatst misschien Milo-leerlingen met zulke lange houwers.
2: Ja,
0: net voor de school, volgens mij 4 of 5.
1: In een zogenaamde gang.
0: Ja, gangs en al dat soort
2: zaken. We hebben gewoon werk hoor, Als nazi hebben we werk.
0: Maar je niet naar de gang op school?
2: Nee, eerlijk te zijn, ik heb het nooit persoonlijk meegemaakt. Wel, wat één ding heb ik wel meegemaakt. Ik hoorde wel van een andere leerling van, Metter, zo'n leerling heeft een mes bij zich. Ik heb het wel slim aangepakt hoor.
0: Oké.
2: Sommige dingen moet je slim aanpakken. Karamanko, weet je, een soort van, we hebben gesproken. En hij luisterde graag, we hebben gesproken, hebben een bepaalde vraag gesteld. En hij heeft wel toegegeven van meester, weet je. En dan hebben we gewoon een lang verhaal kort gemaakt. Ik breng dat nooit weer naar school, wordt afgepakt.
0: Je hebt het afgepakt?
2: Ik heb het besproken met de leiding, sowieso.
0: Hebben zij het afgepakt?
2: Ja.
0: Oké.
2: Sowieso. En hij heeft geleerd eruit. Mm-hmm. Snap je? Hij heeft echt geleerd eruit.
0: Geen ouders opgeroepen?
2: Sowieso. Maar directeur heeft bij de ouders, de vader, zowel die moeder opgeroepen, toch? Mm-hmm. En ze waren dankbaar. En uiteindelijk was zo'n student ook dankbaar, snap je?
0: Mm-hmm.
2: Want dan was je denk, ik poer me eten, want ik ga. Want, ja.
0: Ja, verleden, je hebt putting in de idee. Dat is. Dat is dan die zou je doen, je van. Ja.
2: Het
0: heeft nadelige gevolgen.
2: Helemaal.
0: Ja.
1: Overal, dus overal, wereldwijd, is er een soort van negatieve wolk. Kijk, laatst waren er 2 reclames waar mensen worden aangereden. Die auto wordt ontploft en mensen worden uitgesloten. Zo ziet die reclames van die eruit. Het is niet meer zo friendly als Chuko of Chubby en zo. Tussen met die tekenfilmfiguren. Dat was friendly, you know?
2: Yeah.
1: Nu is het zo negatief. Hoe zeg je het? Geweld en zo. Niets is meer lief of leuk.
0: Ja. Misschien dit meer kindvriendelijk, hè?
2: Ja.
1: Misschien daarom ook. Alles op alles in die films, TikTok, Facebook, alles is zo anders. Mm-hmm. Weet je? En die kinderen, of die jongeren kijken daarnaar en ze zeggen van, hey, dit is tof. Ik ga het ook doen. Ik ga kijken hoe het voor mij is. Weet je? Dus het moet daar beginnen. Die switch moet de hele wereld beginnen.
0: Ja, nee, ik kan je best snappen. En inderdaad, sta ik achter je wanneer je dat aanhaalt. En ik lees daar een van mijn vragen hier. Jongeren in Suriname worden te veel blootgesteld aan negatieve invloeden door entertainment.
1: Ja.
0: Ja, Russell?
2: Zo, nogmaals.
0: Jongeren in Suriname worden te veel blootgesteld aan negatieve invloeden door entertainment.
2: Ja, ik heb het zelf de mening toe gedaan. Het gebeurt, weet je. Onze jongeren zijn gewoon geneigd om het negatieve te nemen.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, weet je wat ik mis, Jamal? Ik mis vroeger had je echt programma's voor jongeren, toch? Dat jongeren echt konden debatteren. Er waren discussiemiddagen en dat soort dingen. Maar die dingen zie je niet echt meer. Toch?
0: Mm-hmm.
2: En ik denk, al die dingen hebben toen een rol. Ze hebben echt, in de tijd hebben ze een bijdrage geleverd. Maar als die dingen nu komen weg te vallen, dan heb je dit soort dingen. Snap je?
0: Mm-hmm. We zien wel een herintreden.
2: Kijk, als
0: van...
2: we nu bijvoorbeeld kijken naar Youth Voice, die dingen komen, dan ben ik echt blij. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld hoe je dat aan de ding. Ik ben super blij. Ik moet ook eerlijk zijn, ik zie vanuit de regering, ik zie wel dat ze wel stapjes maken om richting, weet je, van, vooral als ik kijk naar het ministerie van jeugd en sport.
0: Ja, jeugdontwikkeling.
2: Ja, jeugdontwikkeling, toch? Dan zie je van, ze doen het, ze maken toch wel die bewegingen naar die richting.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja, alleen nog kijken als het succesvol uitpakt.
2: Ja, yes. Ja.
1: En als ze die jongeren krijgen om echt hun motivatie en participatie erin te zetten. Kijk, hun reclames van Got Talent, ik volg het. Het is leuk, you know. Maar gaan die jongeren creatief genoeg zijn om niet die dansjes van TikTok precies te copy-pasten of zo? Gaan ze creatief zijn as to make it their own? Maak het je eigen. Gaan we steeds dezelfde dingen zien? Of will it be different? Exactly.
0: Ja,
1: of will it be different? Dus dat wil ik zien. Dus ik ben wel echt benieuwd naar Got Talent. Ik wilde zelf ook meedoen aan Got Talent.
0: Ja, ik ook.
1: Maar ja, er was COVID. Ja. Dus ik kan niet meedoen aan Got Talent.
0: Ik denk dat het bijna ieders droom was. Laat me zeggen, de mensen, de studenten.
2: Ja.
0: Die een beetje creatiever waren dan anderen. Om met God Talent mee te doen.
2: Ja.
0: Maar ja, misschien ben ik een beetje te vroeg geboren of te laat.
1: We hadden gewoon een beetje pech.
0: Ja, we hadden gewoon een beetje pech. Oh, we hebben zo pech. Nee, laten we dan doorgaan. We hebben nog een stelling. En die is, laat me even piepen. De criminaliteit eist een integrale aanpak. Door de slechte economische situatie zijn jongeren vaker geneigd criminele daden te verrichten. Ja, bij wie zullen we beginnen?
1: De economische situatie.
0: Door de economische situatie zijn jongeren vaker geneigd criminele daden te verrichten. En ik weet niet hoor, misschien ligt het niet alleen aan die economische situatie. Het is al inmiddels kampen we al heel lang ermee. Ja. Ik denk dat ook andere factoren bijdragen hieraan. Net als we daarnet zeiden, entertainment, die slechte beïnvloeding, de school, een tekort aan programma's.
1: Vrienden.
0: Dat zijn allemaal factoren. Dus ik denk dat het een samenloop is van verschillende factoren die bijdragen aan dit gedrag. En als het zo ligt aan die economische situatie, denk ik dat dat... dat denk je gelijk aan stelen of zo, toch? Dat, ja. Dat ze geld nodig gaan hebben. Ik denk dat dat eigenlijk misschien een last option is. Maar dan again, zeker niet als een optie. Want misaps massa abing moren erg, echt slecht. Maar toch is maar dat niks ervoor om te gaan stelen.
1: Hebben we het dan meer over die jongeren die stelen? Of over overal?
0: Ja, eigenlijk overal.
1: Okay, maar bij die jongeren, ik begrijp dat niet. Maar ik ben nooit in zo iemand in schoenen geweest. Maar die jongeren, waarvoor heb je geld nodig? Je moet naar school gaan. Als je snoeppauze hebt of als je iets op school wil kopen. Als je moeder je dat geld kan geven, she will give you it. Maar soms moet je ook gewoon kunnen beseffen van... Hé, op dit moment kan het niet. Laat maar rustig wachten. Ze gaat het voor elkaar krijgen of zo. Maar jongeren willen iPhone 17. Ze willen hoe neem het? De nieuwste Nike-pata's en zo. Nieuwste frisse kleren. Willen bij alle shows zijn. Dat is geen prioriteit.
0: Ja.
1: Dat is geen prioriteit. En het is ook zo dat ik jongeren van 12 en 13 jaar zie bij shows die tot 5 uur en 6 uur in de ochtend duren. En zo. En dan ben ik even like, hallo, moet je niet thuis zijn?
0: Mm-hmm.
1: Geef je hier aan geld uit? Wil je hier aan stelen? Of om relaties? Ja, ik moet iets voor mijn vriendin kopen, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Als ik mijn vriendin niet kan geven, dan gaat ze me laten. Dus ze zijn meer gericht op het...
0: Zaken die geen prioriteit hebben.
1: Ja, maar ook op het...
0: Materiële.
1: In plaats van gewoon, natuurlijk gewoon van, uit mezelf ga ik een bloem plukken en die bloem willen brengen. Nee, ze willen neppelbloemen die 1000 SRD kost en zo. Dus,
0: ja, maar in bereken, a concurrentie begint dus. die bloem uit de tuin van de buurvrouw gaat niet meer werken in deze tijd. Dus ja, bief, doet je niet zo creatief.
2: Kijk, als ik zo naar de stelling kijk, kijk, deels zeg ik in elk land.
0: Mm-hmm.
2: Op het moment dat het slecht gaat met de economie, heb je dit soort activiteiten.
0: Mm-hmm.
2: Geloof me, deels wel. Daar kom ik terug. Reden waarom ik dat zeg, je hebt bepaalde ouders die 3-4 banen doen per dag. Wie heeft controle thuis? Niemand heeft controle. Kind let op kind. Snap je? En op den duur. Een kind moet opgevoed worden.
0: Mm-hmm.
2: En op den duur als er geen controle is. Wanneer mama thuis, mama is heel erg moe. Kijk, ik zoek het niet ver. Ik kijk simpel bij mij in de buurt. Ik zie het. Als mama thuis is, mama heeft geen tijd. Mama is eten, baden, slapen. Snap je?
0: Mm-hmm.
2: Wat heeft je doet tot drie record? Je bent uitgeput. En dan ook al wil je. Snap je?
0: Mm-hmm.
2: Het lukt gewoon niet. En niet elke jongere denkt zo. Maar je hebt van die guys die denken van... Hey, ze willen stoer doen, snap je? Maar ze kunnen vast iets aan de macht, weet je? En dan heb je dit soort dingen. Maar deels wel hoor, deels wel.
0: Mm-hmm.
2: De situatie speelt een rol, sowieso.
0: Ja, ik wil toch even blijven bij dat stukje van liefde. Want het is vaker een onderwerp die we overslaan.
2: Ja.
0: Omdat we overslaan, sorry. Russell, jij bent vaker in contact met deze, met jongeren, toch?
2: Ja, ja, ja.
0: Jij zit met ze in de klas, ja, die pubers.
2: Ja.
0: Hoe gaan ze daarmee om?
2: Met liefde.
0: Ja.
2: Voor welke liefde heb je?
0: Liefde, puppy love, liefde tussen twee mensen.
2: Oké. Kijk.
0: Vriendin.
2: Ja, dat, kijk, bij... waarom ik lach? Omdat, kijk, bij ons op school ook, we hebben nu echt veel koppels.
0: Mm.
2: Echt koppels. En dan heb je
0: maar op wat voor school geef je les?
2: Op een middelschool.
0: Op een middelschool.
2: Ja, op een middelschool. Vraag me niet welke school, maar op een middelschool.
0: Ja.
2: Ja, en dan heb je echt veel koppels. En dan soms, weet je, soms zie jij die dingen, maar dan soms vraag je gewoon voor een gesprek van, hey, sommigen geven je gewoon aan van, meester, geloof me, onze relatie is gewoon als het gaat om onze studie. Maar dan soms vraag je van, maar, weet je, dan zeggen ze van, nee, we doen niets anders, hè. Is gewoon, als het gaat over studie, misschien naar een film gaan. Maar sommigen weet ik van, hey, weet je. Maar, en wat is het? En zelfs op de basisschool zie je van, hey, meisje van de vijfde, van de zesde, heeft een vriend op de middelschool. Weet je, jongen komt te, ja, kijk bij mij, ik heb, geloof me, ik zag een buurmeisje van mij, zesde klas, vriendje op Naarden. Moeder accepteert. Jongen komt bijna elke naschool, zit op het balkon. Mama werkt in het ziekenhuis. Wanneer ze thuis is, soms in het begin waren ze buiten. Elke naschool waren ze gewoon buiten. Op bent u, gaan ze daar binnen, weet je? Dan vraag je af als mama pas 6 uur thuis komt. En jullie zijn vanaf 1 uur binnen tot ongeveer 5:30. Dan denk je van, oh, migado, snap je? En mama laat het toe, mama laat het toe. Mama als vriendje thuis zit, want ik heb opgemerkt, mama brengt vriendje ook zelf naar huis. Ja, als die jongen geen bus kan vinden. Dat zijn dingen die ik meemaak en dan denk ik van, hey, ja.
0: Kijk, over het algemeen zou het niet zo verkeerd hoeven te zijn, toch? Maar ik denk, zesde klas.
1: En Nathan.
0: Ja, zesde klas, Nathan. Verschil, begin maar.
2: Onze jongeren zijn nu actief, dat weet toch allemaal.
0: Ja, op de basis, seksueel of ja, actief. Je mag het gewoon
2: snap
0: zeggen.
2: Je? En ook je dat niet meer onder stoel en tafel zetten. Ze, snap je?
1: Ik denk dat waarmee die moeder zich bezighoudt, is meer dat ze die begeleiding wil geven. In plaats van dat haar kind achteraf.
0: Ja.
1: Maar dan zou ik toch die begeleiding zetten van, hey, hij is een beetje te oud.
0: Ja.
1: Of, ik ben nog niet ready dat je nu al bezig bent met vriend dingen. Wat is zesde klas? Zesde klas. Ik was in de zesde klas. 12 of 11?
0: 11, 12
1: ja. Vriend, ik kan niet eens een telefoon. Nou, ik vind dat we dan hebben we echt de jeugdprogramma's nodig. Hebben we echt activiteiten nodig voor kinderen of voor jeugdigen, dat ze hun tijd kunnen besteden, want dan besteden ze hun tijd echt hieraan. En zo krijg je tienerzwangerschap. Want die moeder is ervan op de hoogte, maar is, net als wat hij zei, ze is ervan op de hoogte wat er tussen 6-1 en 6 gebeurt. Nee, je weet je, they try everything. Alles wat ze zien, gaan ze proberen. Zo, controle, het is er niet.
0: Ja, maar ja, meestal die fase is een puberfase, hè? Dus ze gaan willen experimenteren en een vlinder in je buik, dat alles, gedoe.
2: Ja,
0: dus iemand tikt dat je in kwalijk, maar aan de andere kant, het is een natuurlijk ding bijna.
2: Ja, maar ik snap je. Kijk, vroeger was het heel anders in onze tijd. Kijk, we gaan niet terug naar de tijd van toen, want hoe je het keert, we leven nu in deze tijd.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Maar bijvoorbeeld, in onze tijd bijvoorbeeld hadden we dit niet. Ik kijk naar mijn nichtje, ze heeft een telefoon, ze is 12. En die dingen was allemaal op haar mobiel. En op den duur, gevoelens komen naar boven.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Want je gaat dingen zien, denk je van, hé, je wordt die prikkels, Jamal.
0: Prikkels.
2: Dit ding speelt ook een belangrijke rol, geloof me. En mijn studenten zeggen me openlijk van, meester, ook al wilt u niet over die dingen praten zeggen, we hebben alle informatie, snap je? Dan gaan ze dingen doen.
1: Facebook.
2: Ja, wrong. Alles wordt gegooid op Facebook. Kinderen zien dingen, kinderen gaan dingen doen. Dus ja, maar iedereen zegt wel lief in de moderne tijd. Dus,
1: nee, dat is geen moderne tijd.
2: En daarom zeg ik, iedereen praat over de moderne tijd, maar dan hebben we ook deze dingen.
1: Want er worden gewoon video's geplaatst en dan werden ze like, ja, je kan me bellen als je zoiets wilt hebben. Ja. En dan weer van, like, onze kinderen worden exposed to that. Maar die keer van 13 jaar wordt exposed to that. En dan hebben ze het idee dat het de nieuwe normaal is. But it's not normal.
2: Precies.
1: En waar is die grens waar we zeggen van, hé, hier stopt het.
0: Tot hier
1: dit, is, dit is niet hoe het hoort. Weet je, ik wens ze soms zo echt dat het was als vroeger.
2: Ja,
1: ik ben niet eens in een strenge of echt ouderwetse tijd opgevoed. Maar ik vind dat ik kan me niet plaatsen bij die jeugdige van nu. Ik kan niet, als hun denken en zo, ik kan niet zeggen van, moet ik wel wat kan aan gaan denken. Ik kan niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik voel alsof ik te...
0: Ouderwets.
1: Ja, alsof ik te veel denk aan bepaalde dingen van
0: je houdt te veel rekening met de gevolgen en risico's. Je bereikt dat ik met douche was dan. Nee.
1: Precies.
0: Dit is niet de manier hoe we ons gedragen.
1: Precies.
0: Wat gaan mensen denken? Hoe gaan mensen naar ons kijken? Wat kunnen de gevolgen zijn? Je weet je, ik denk dat... misschien hebben we te veel zelfreflectie gedaan in onze tijd.
2: No.
0: Onbewust.
1: Je is gewoon in ons gehamerd dat je uiterlijk, wat mensen uiterlijk zien is waaraan ze als eerst denken.
0: Ja.
1: Als je op een schof, als ze op ze afgaat, gaan ze ook zeggen van, no, ik wil niet dat die ze praten. Maar als je naar ze gaat van, goeiedag, je weet toch? Kijk, ze zeggen, die mensen die oplichten zijn altijd mensen die netjes aankleden, toch?
2: Ja, ja.
1: Dus het is gewoon hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt. Zo gaat men naar je kijken, ja, zo gaat men je behandelen.
2: Ja. Ja.
1: Dus we moeten echt, daarop moeten die jongeren nu echt gaan letten. Want gewoon, they don't care. Ouderen, ze hebben geen respect meer voor ouderen. Ze hebben geen respect voor leerkrachten. Ze hebben van niemand respect. Ik ben bang om een groep van tieners gewoon te zien voor de winkel. Om ze iets te zeggen van, hey jongens, gaan jullie naar huis? Nee, ze takelen gewoon af.
0: No.
1: Even zeggen niet.
2: Ja, men is echt voorzichtig. Nee.
0: Laat me dit even erbij zeggen hoor, want... Misschien moeten we niet gaan generaliseren. De goede niet nagesproken. Ik weet zeker dat er een paar daar buiten zijn. Komt het ook een paar aantal met een goede inborst. En die goed proberen te doen. En die ook goed doen. Isabi, die volgens de regels en de bepaalde normen en waarden door het leven proberen te gaan. Dus dat die wel.
2: Ja, ja.
0: Maar er is zeker een groep. En die groep... neemt met de dag toe, of althans uit mijn eigen observatie blijkt dat er, hè?
2: Ja.
0: Dat groep dat ik omhoor op Biggie, dat ze anders gedrag vertonen dan dat wij gewend zijn. En een gedrag dat die, het kan best voor problemen gaan zorgen. Ja. Zeker voor die maatschappij. En net als wat je daarnet zei, ik ga ook niemand aanspreken voor de winkel. Ja. Ik denk het niet. Ik durf het ook niet.
2: Ja.
0: Ja,
1: volgens mij. Zo zou je het doen. Als je zo, want je bent trouwens in het dagelijks leven bezig met zulke jongeren. Of niet zulke jongeren, maar jongeren. Hoe zou je dus die jongeren approachen die dan voor de winkel staan en met een fles bier staan of zo? Want dat doen ze ook gewoon.
0: Ja.
1: They don't care. Gewoon een bier of een root boy of zo. Want alcohol is ook gewoon makkelijk te verkrijgen.
0: Ja.
1: Dus
2: Ik heb het nooit gedaan of nog nooit meegemaakt dat ik ze gezien heb. Wat ik heb meegemaakt, we moesten naar Nieuw-Amsterdam met de examenklasse, de vierde klasses.
0: Mm-hmm.
2: En op den duur, we stoppen nou een winkie, weet je, gaat dingen kopen, spullen. Zeg, hey guys, eerste stop, tevens laatste stop. Maar op den duur zie je die jongens willen gaan bier kopen en dat soort dingen. Ik zeg van, hey guys, nee, dit is het niet. Je bent buiten de school, maar je is nog steeds schooluren, snap je? En ze hebben wel begrip ervoor getoond van, nee, met haar werkelijk, snap je?
0: Wacht. Vierde klas?
2: Vierde klas, Milo.
0: Oh, Milo.
2: Milo.
0: Oh, ja.
2: Ja, Milo, snap je? Dus dan. En kijk net wat Jamal zei. Je hebt van die groepen die luisteren. En die weten precies hoe het hoort. Dus die goed die nagesproken hoor. Maar ze, net wat je ook zei, die andere groep. Die is sowieso groter.
0: Ja.
2: Toch, die is groter. Maar je hebt ook van die leerlingen of studenten die weten hoe het hoort. En die echt met haar, weet je, dan heb je wel dat gevoel van, hé, je hebt nog steeds kinderen die...
0: Die wel willen luisteren.
2: Ja.
0: Maar dat je het feit dat je staat dat je nooit jongeren voor de winkel hebt zien staan, drinken en roken.
2: Nee, even serieus, ik heb het nooit gezien hoor.
1: Echt waar?
2: Met schooluniform.
1: Ja. Met schooluniform.
0: Middelbare school, Michel, staan daartoe.
1: Ja.
0: Middelschool, Michel, staan daartoe.
1: Toen Time Smaller was, waren ze ook veel bij Time Small.
2: Dus je moet ik beter gaan opletten.
0: Ja,
2: beter gaan opletten.
0: Of je bent in een te mooie buurt opgegroeid.
2: Nee, maar ik weet, ik doe mijn dingen. Beter gaan opletten. Echt waar.
0: Nee, wat beter.
2: Maar het gebeurt wel, ik weet het gebeurt wel.
0: Ja, dat gebeurt inderdaad, want ik heb het ook vaker gezien.
2: Ja, toch?
0: Maar ja, je berekent dat die verzegging niet, ik loop gewoon weg, Isabi. Alleen maar om niet in problemen te komen.
2: Ja,
0: of taxma ook in Biggie Taki. Oeruman zei je Lucosa, nee, die verdient hoor.
2: Ja.
0: Nee, maar het is inderdaad. En ik heb een mooie ervaring, en het is niet mooier. Maar deze jongeren groeien op. De Gwintwasani, jong geleerd is oud gedaan.
2: Ja.
0: De Komoro Biggie naast hem gedrag door vertoon.
2: Ja.
0: Voor de winkel staan, Drimwasan.
1: En dan heb je zulke mensen. Ze gaan na het werk niet eens naar huis. In hun werkkleding gaan ze ook gewoon naar
2: huis. Dat zie ik wel vaak.
1: Ja.
2: Met mensen in werkkleding voor de winkel. Dat zie ik wel vaak hoor.
1: Je hebt geen huis.
2: De Vidoro of zo, weet je.
1: Ze gaan baden slapen.
2: Ah, want dan ben je uitgeput, je weet
0: niet. Ja.
1: Of je bent dronken.
2: Je bent dronken,
0: ja. Ja, nee. Maar goed. criminaliteit. We hebben het een beetje gehad over, over liefde en zo. En dat ander stukje. Want we tak abra liefde en leeftijdsverschil. Maar er, en tienerszwangerschap kan er ook bij komen kijken hoor. Maar om toch te blijven bij criminaliteit. Soms doen jongeren, en ik denk veel al jongens, ja, zaken uit liefde. Toch voor een dame, want die berekent dat ze is van jou en je moet ervoor wennen. Want volgens jou is dat wat de maatschappij voorschrijft.
2: Ja.
0: Het hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Maar dat gebeurt. Het gebeurt.
2: Ja,
0: en tegen een baan bij Wansan, daar worden ze ineens creatief. En dan willen ze op andere mogelijkheden aan geld komen. Op andere manieren aan geld komen. Russel, je met dit aan dat toe? Heb je ervaring? Heb je dat meegemaakt bij een van de vele studenten van je?
2: Dat ze andere dingen gaan doen om aan geld te komen.
0: Ja.
2: Ja, ik maak het vaak mee.
0: Mm-hmm.
2: Mind you, ik heb het meer met jongens hoor.
0: Ja.
2: Ja, weet je. En bijvoorbeeld, we hebben periode terug gehad door iets van die sukru, something like that.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, dat heb je focus. Dat was aan dat zeer onderling. En dat weet je van.
0: Op school?
2: Niet op school, maar gewoon in de buurt, snap je? En dan heb je zoiets van, hey, die man op de money. En als je gaat vragen, dan zeggen ze open, hey, met de wipje of zo leren, snap je?
0: Mm-hmm.
2: En dat is ook zeer van, hey. En net wat je zei, soms denk je van, hey, maar dan even tegen die man die zo wat hoort of van hem doen, maar een kostje, snap je?
0: Ja.
2: En dan denk je van, hey, kijk, in mijn tijd bijvoorbeeld, na school, wat ik deed, ik maakte schoon voor mensen, toch?
0: Mm.
2: Had ik mijn geld. De metter of je vrouw, als er iets gekopieerd moest worden, had ik altijd mijn geld. Toch? Mm-hmm. Maar ik doe dit aan dat, maar jongeren tegenwoordig, is het zo nodig dat ze gaan schoonmaken voor iemand? Weet je, makkelijkste wegen willen ze aan geld komen.
0: Ja, toch? Ja. Maar ja, ik heb ook schoen gemaakt voor mensen.
2: Ja.
0: De betaling was niet goed.
1: Ja. Maar daar zitten ze zo. Ze zeggen van, zijn er mijn broeken drangen dat ik zo jeans en money?
0: Ja.
1: Weet je? Zelf gewoon huistaken doen gaat moeilijk bij jongeren van.
2: Ja.
1: Was vader kreeg je 50, hij zei die 50, hij zei die maar.
0: Dan ben ik eens moneren.
2: Maar ik snap het niet.
0: Ja, dus huiselijk.
2: Binnen het gezin zijn, als je moet vader, en wie betaalt je dat geld?
1: Je moeder toch?
2: Oh nee, dat heb je niet gekend. Je moet dat doen.
1: Nee, dus het is een way om ze te leren van je moet werken voor alles dat je wilt hebben in het leven.
2: Nee,
1: dat is een way.
2: Echt niet bij mij hoor. Mijn kind gaat vader gewoon, maar ik ga geen geld geven. Nee, echt niet.
1: Het is een manier van, if you do something,
2: het belonen dus.
1: You get something.
0: Ja, nee.
2: En dus altijd als ze gaat vader, gaan ze geld krijgen.
0: Ja.
1: Ja, toch, maar niet altijd. Oh, is niet
2: Oh nee, als je dat zegt,
1: dan wil ik. Of had ik dat erf, kreeg je 100 SID. Dus ik heb dat wel gehad hoor.
0: Oh nee.
2: Oh, ik heb het niet gekend hoor. Ik heb het niet gekend.
0: Je mag een glaasje stroop drinken.
2: Yeah. Of je gaat mee naar oma als we straks gaan.
0: Ja,
2: als je dat gaat doen, dan kom je mee.
0: Dan
2: ben je wel mee, want oma je retorisch zit niet aan bij de, dan wil je wel gaan. Maar snap je? Maar ik snap het ook.
0: Ik snap het wel hoor. Maar bij mij, als aanwerk, het is, hoe zal ik het goed zeggen? Het werkte andersom. If you're not doing, dan word je gestraft.
2: Ja.
0: Die dat je een beloning krijgt.
2: Heb ik ook gekend,
0: Je wordt dan gestraft.
2: Ja, heb ik ook meegemaakt.
0: Dus dat moest dan je aanzetten om toch je handen uit te steken. Want eerlijk gezegd, mijn bil op de
2: social. Oké, ja, maar kan ik even? Kijk, dat wat ze zei, maar in een andere vorm. Bijvoorbeeld, mijn collega geeft handelskennis. En ze heeft alle leerlingen beloofd. Als jullie allemaal een voldoende hebben gehaald, krijgen jullie KFC van mij, dus
0: zo?
2: Van die leerkracht.
0: Mm.
2: Ze heeft echt beloofd.
0: En?
2: Na die SO, ik schrok, alle kinderen hebben goed gewerkt.
0: Okay.
2: Ze gingen zelf na, juf, kunnen we in de middaguren samen bezig zijn? En mind you, waarover ik nu praat, is iets van 2 weken terug. Iedereen, die juffrouw van biologie, op school bij ons altijd, als ze SO's hadden voor biologie, iedereen 2, 3, 2, 3. Jaren zo geweest. Directeur zei, maar hey, hoe kunnen we dit probleem oplossen? We hebben andere docenten gehad dit schooljaar. En ze heeft aan die kinderen gezegd, we gaan ervoor. als jullie een voldoende hebben gehad, jullie letten op in de klas. Iedereen voldoende.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen een voldoende. Ze heeft gekookt, ze heeft nasi, bami, kip zo in de oven. Iedereen. En dan zag je ook van, hé, maar dan ben je denk ik, hey, ga ik dit doen? Nee, you know, you know. Ik wist het af en toe steeds. Ik bedoel van, oké, is wel een manier. Maar dan kan je dus ook weten van, zonder dat moet je ook voldoende kunnen halen. Snap je? Want dezelfde leerkracht gaat niet steeds kunnen koken en snap je?
0: Ja, dus,
2: maar nu snap ik het waarover ze het eigenlijk gaat.
0: Maar die beloof wat je was aan.
1: Je
0: moet dat doen.
2: Dus op de nu zijn we op directeur, maar ze hebben wel goed gewerkt, want min of was ook blijven. Hé, na jaren hebben we dit, snap je?
1: Het heeft meer te maken met die extrinsieke motivatie die je dan aan zo iemand geeft. Want zelf ouderen hebben het op de werkvloer bepaald. Mensen gaan alleen naar het werk omdat ze geld verdienen. You know, het komt niet van hunzelf. Het is niet intrinsiek. Het is echt gewoon van, ik ga naar het werk because I need the money. Dus voor die studenten is het dan misschien ook van, ik ga participeren omdat ik weet dat ik iets eruit ga krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En soms hoeft het niet. Kijk, nu tellen die dingen daar niet meer. Lollipop en dingen. Het is echt lager dan school. Maar daar zelf gaan ze naar kijken van je vrouw een lollipop.
0: Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Lollipop of een snoepje.
2: Je vrouw gaat altijd een snoepje.
0: Ja, of ze plakte een sticker.
2: In je schrift. Waar je cijfer toch?
0: Ja, dus die dingen ken ik. Of wanneer je 10 had, dan maakte ze zo'n mooie tekening.
2: Nu erover praat. Onze tijd was ook leuk. Het was leuk. Ik kan het terugvinden.
0: We waren dankbaar.
2: Echt waar.
0: We waren dankbaar en tevreden met het weinige. Want bisap sticker of een mooie tekening. Of daar schreef ze een tekst voor je goed zo.
2: Dat je goed.
1: En dat was je motivatie van.
2: Ja.
1: En wil het me niet, nooit heeft geholpen. Maar,
0: het heeft mij wel geholpen.
1: Het was een motivatie, weet je? Ja. Je wilde dan ook zo een sticker krijgen. En ook een 10 halen of zo.
2: Ja.
1: Maar nu waren KFC.
0: Ja, KFC.
1: Weet je?
0: Maar om mee kwam ik, we hebben een grote sprong gemaakt van een snoepje naar KFC. Wat wordt het over 10 jaar?
2: Ja.
1: Een telefoon.
0: Nou. Dat is. Ja, nee. Ik weet niet hoe dat zal werken. Een telefoon geven aan. Alleen maar om goed te werken, normaal.
2: Nee,
0: nou. Normaal. Want uiteindelijk doe je het voor jezelf.
2: Precies.
0: Dat voor jezelf naar school, toch? Want wanneer je bent afgestudeerd, heb ik je ook op bak. Dan helaas, misschien verdien je zelf meer.
2: Maar dat gaat niet werken. Op den duur ga je van die ene school naar die andere school en daar doen ze het helemaal niet. Snap je? Dus dan moet je verder uit jezelf. Snap je? Dus het is een momentopname. Ik zei mijn collega, het is gewoon een momentopname. Want op den duur gaat dat kind van die school.
0: Mm.
2: En daar waar dat kind gaat, doen ze het niet. Dafa.
0: Dat ook komt bakken.
2: Je bij je dat weer?
0: Ja, nee. Nou, we zijn best afgedwaald hoor, want ik wilde Jelani nog vragen. Dan.
1: Criminaliteit, hè?
0: Wat?
1: Hadden we het niet over criminaliteit?
0: Ja, criminaliteit, hè? Ja. Dus die vraag die ik aan Russel stelde was: een jongere die heel veel doen voor liefde.
2: Ja,
0: jongeren die heel veel doen voor liefde, die creatief bezig zijn. Ik zeg creatief hoor, maar ik denk dat iedereen weet wat ik bedoel.
2: Ja, ja, ja.
0: Bezig zijn om aan geld te komen. Jelani, je hebt vaker jongeren om je heen, van die jonge mensen. Mm-hmm. Wat doen zij? Hoe gaan zij hiermee om?
1: Zo, met liefde. Ze volgen alles van social media toch. Dus ze willen alles doen om aan dat geld te komen. Maar je hebt ook jongeren die zeggen van, boy, ik kan het op dit moment niet doen hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan, soms vind ik het jammer. Ik vind het echt jammer dat die andere partij is van, oh, oké, dan wil ik je niet meer.
0: Yeah.
1: Want je kan niet profiteren. Dan wat heb ik aan je? Oh, jullie zijn nog jong. Sommige van ze zijn nog geen 18 jaar. Waarom wil je hebben over wat kan je op tafel zetten en zo? Waarom wil je het daarover hebben? Waarom wil je het hebben over kosten en zo? Als je iets leuks wil doen, ga op Wakapassie lopen. Je hoeft niets te kopen. Of dan koop een soft in de winkel. Is nu ook duur of zo. Of koop een stroop. Dan maak je stroop, dan drink je dat. Maar ze moeten cocktail drinken en zo. Dus ik denk dat ze daarom met die mindset zitten van, hey, alafasi, mim door of abamoni.
0: Ja.
1: Weet je? En dat is wat hij ook zei over dat van zoekroep verkopen en zo. ik weet niet hoe we zulke jongeren moeten zeggen van, hé, we hebben een andere manier hoe je het kan doen. Want wat is die andere manier? Los van dat je voor schoonmaken ook gewoon, wat zeg je het? Gereedschappen moet hebben. Nee, weet kijk,
0: soms
1: broskotter,
0: heb je, soms
1: hark.
0: Mijn grootste uitdaging op dat gebied was de betaling. Ik weet nog, mijn buurman had zo'n erf, hij had het betegeld, zijn erf toch? Ja. Maar een appartement eigenlijk.
2: Ja.

0: Ja, ga je werken voor een KFC?
1: Dus één dag voor... Dus.
0: Ja, ik snap
1: het. Nee, niet voor een KFC.
0: Maar die jongeren nu, ze zien dingen ook anders. Hè? Kijk, bijvoorbeeld, ik neem mijn brood mee naar school en mijn thee, mijn stroop. En dat vinden ze van matter. Hoe kan dat? Zij gaan elke dag naar mijn...
1: Ja, ik ga je ook vragen, hoe kan dat?
0: Snap je?
2: Hoe kan dat?
0: Waarom? Waarom vraag je me?
1: Ik kan geen brood maken 's morgens.
0: Waarom?
1: Ik weet niet, ik sta gewoon te laat op.
0: Nee, maar nee, ik heb gewoon wel de tijd van. Als ik weet van...
1: Of ik neem... Oké, ik neem die hele pak met brood mee en een potje pindakaas.
0: Maar dat heb je toch meegenomen, toch?
1: Ja, maar die hele pak, maar het is een beetje lastig om ermee te lopen.
0: Nee,
1: toch?
0: Maar jongeren moeten nu gaan leren... Kijk, als je elke dag over straat eet, ook voor je gezondheid is niet goed voor je gezondheid. Ja.
1: Geloof me.
0: Als je dingen vanuit huis, dan weet je wat je eet. Wat, op den duur, wat hebben we alleen maar zieke mensen in de maatschappij. Ja. Is ook niet zo fijn dat je elke dag bij mij ingaat. Ik neem mijn brood mee, ik neem mijn thee mee. Weet je hoe prettig dat aanvoelt? Weet je hoe prettig het is?
2: Daar gaat het
0: ik heb mijn dagen dat ik laat opstaan. Oké, maar dan is het één keer per maand. Dan koop ik iets bij mij. Snap je? Maar dan weet ik van, ik neem mijn dingen vanuit huis mee.
1: Ja.
0: Maar als ze dat zien, dan denk ik van, hé, met dit, normaal. Ik heb ook mijn dag, ik breng brood, pindakaas.
1: Ja, nee, ik kan je begrijpen,
0: echt,
1: hoor.
0: Wel, ik
1: maar,
0: doe het.
1: Ik weet het, hoor. Bij mij is het gewoon, ik heb meestal een ochtend humeur en...
0: Maar,
1: gewoon geen zin om niets te doen. Ik moet gewoon... Mijn doro roken klaar. Nee, of mijn doro scoren of ergens klaar. Ik heb echt geen zin om...
2: Brood te
1: gaan maken en al dat soort.
2: Daar gaat het ook om die prioriteitskosten.
0: Ja.
2: Bij Mae elke dag kopen. En dan ga je natuurlijk steeds geld nodig hebben. Omdat je steeds aan de verkeerde dingen uitgeeft. En stelen is sowieso geen optie. En misschien doen ze het niet buiten, maar ze gaan in hun moeders portemonnee.
1: Oh,
2: dan nemen ze 100 en ze is ook stelen.
1: Ja,
2: is ook een vorm van stelen. Of ze gaan in de winkel, dan nemen ze een pak, een bol. Schuilen ze het omunoshi. Is stelen. Toch? Over het niet alleen te hebben over geld of sieraden of zo.
0: Ja.
2: Het is nog steeds stelen. Ze moeten echt gewoon weten wat is prioriteit.
0: Ik werk. Je weet, ik doe zoveel dingen. Jamal. Denk je dat ik dat geld niet heb? Ik heb dat geld.
1: Mm-hmm.
0: Of laat me zeggen, je hebt het niet altijd.
1: Yeah.
0: Maar dan nog weet ik van, hé, ik neem gewoon mijn broer van huis mee. Snap je?
1: Je zit boven je vermogen.
0: Precies. En dat wil ik juist. Dat wil ik bewust maken van, hey, kijk. Je zou niet ook dat we je geweldiger spelen. Dan meer heb ik zoiets. Zoals heb ik mijn geld daar. Maar ik kies ervoor om niet bij mij te gaan.
1: Ja.
2: En je moeder doet zoveel moeite om brood te
0: snap
2: kopen.
0: Je?
2: Dat je mee bij de poli. Of honger om eten bij mij te gaan kopen.
1: Ja. Nou, maar eerlijk is eerlijk. Ja, misschien ben ik bij de poli met tas.
2: Dat ook.
0: Ik heb het ook gedaan toen er tijd. Snap je?
1: Ja, ik wil niet zoveel van brood, pindakaas. Dus Elisabeth en Natas daar... Op een onbewaakt moment, en dan gooi ik het weg, verstopte ik het een beetje in die ton. Soms laat je het in die tas, daar staan in boeken, dat je dan niet eet.
2: Dat is het ding.
0: Ja.
1: Nee, dus dat kan ik, ik zal niet zeggen, ik kan het begrijpen, ik weet ervan. Dat is dat weer, toen is mijn brood met kaas of zo. Dan koop ik wel liever wat bij mij. Maar ja, niet altijd is het zo geweest hoor. Want als je ook geen geld hebt, kan je het ook niet doen.
0: Ja.
2: Maar
0: als je geen geld hebt, kan je het niet doen. Maar het is ook niet zo gezond dat je les volgt zonder dat je eet.
1: Ja.
0: Maar als je hebt dat geld niet, je neemt ook niets mee. Op en nu ga je alleen maar slapen. En dan je neemt volle les en resultaat is, snap je?
1: Ja.
0: Dus we moeten wel onze jongeren bewust van maken van, hé, snap je? We hebben ook studentenleerlingen die hun brood meenemen. Of ze nemen fruit mee in hun bakje. Dat zie je ze van... Serieus?
1: Ja.
2: Of hun moeder.
1: Ja,
0: hey, Jamal. Tijd moeten we maken, hè.
1: Ja.
0: Geloof. Niemand heeft tijd.
1: Ja, inderdaad.
0: Tijd moeten we maken. Kijk, ik had geen tijd, maar ik ben vandaag hier.
1: Ja.
0: Ik heb tijd gemaakt. Je hebt me gisteren gebeld.
1: Ja.
0: Tijd hebben we niet, maar je creëert ruimte.
1: Ja, je creëert ruimte.
2: En het is maar een 5 minuten ding om brood te maken.
1: Ja, klopt. Het klopt. Het is maar 5 minuten.
0: Ik voel je.
1: Maar mijn tijd is precies op elke minuut geregeld. Ik weet precies dat als ik 2 minuten te lang op toilet zit, tak me lati.
2: Ja.
1: Dus okay, alles is goed afgestemd op elkaar.
0: Maar waarom heb je dat stukje niet meegenomen in je schema?
2: Dat je op dat moment geen honger hebt. Dus pas ja, morgen is dat nog jong.

0: Pas wanneer we
1: dat eten. Laten we zeggen, jij eet elke dag Hoeverstraat.
0: Nou, niet elke dag. Niet elke dag.
1: Weet je hoeveel?
0: Soms, kijk, ik heb een raar eetpatroon. Ik zeg, ik geef het eerlijk door. Soms eet ik 's morgens heel veel. Of pas in de middag. Of soms eet ik pas in de avond. Toch? Ik heb in gelukkige omstandigheden om lekker eten te kunnen halen elke dag. Ja. Dus daar niet van. Dus ja, ik heb een raar eetpatroon. En laat me daarop houden. Ik heb een heel raar eetpatroon.
2: Een keertje een berekening maken van je maandelijkse uitgaven alleen aan eten.
1: Nee, maar hij heeft dat geld, ik weet het helemaal
2: niet. Ja, maar toch, wanneer je ziet hoeveel je eet hebt gegeven, ga je echt even wow, ik kan dit geld anders investeren, ik kan het anders gebruiken.
1: Bij mij gaat het er meer om van, ik hou niet van hem steeds buiten te eten. Mm. En ik zie het ook, weet je hoeveel jongeren nu diabetes zijn.
0: Geloof daar zeg je wat. Want...
1: Nee, ik zeg het door, we kopen, we eten. Ja. Weet je hoeveel jongeren op school zijn, weet je, op kantoor, daar heb je van die... Hun medicatie toch?
2: Oh ja,
1: moet in de koelkast blijven. Weet je hoeveel jongeren...
0: Als er salinaspuit
1: of... Ja. Weet je hoeveel jongeren diabetes zijn? We lachen erom, we praten zo van... Elke dag ga je over straat eten. Wat zijn die gevolgen?
0: Ik kan je best snappen hoor. En inderdaad, het klopt wat je zegt. Want ik heb een aparte liefde voor cola.
1: Kijk, ik
0: ga elke dag cola drinken.
1: Ik bijvoorbeeld...
0: Ik ga echt...
1: Jamal, ik bijvoorbeeld... Bewust drink ik geen cola. Mm-hmm. Je gaat me met mijn water zien, serieus.
2: Cola is gewoon niet lekker.
1: Maar gevolgen ook. Soms niet ben je nog jong.
0: Ja.
1: Sommige dingen ga je nog niet.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: En cola, voor jou is het ook niet zo goed, hè? Gewoon als man zei, is het ook goed.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar goed, we praten op een ander moment.
0: Ja, nee. Ik hou van cola. Ik kan het elke dag drinken. Ik bedoel van, als ik moe ben, drink ik cola. Als ik me ziek voel, drink ik cola. Ik kan 's morgens cola drinken, 's middags, 's avonds, any time of the day. Vooral als het koud is, maar ik weet het niet hoor. Maar ik probeer het de laatste tijd echt een beetje te verminderen. Ook Dawet, ik heb ook een aparte liefde voor Dawet. Ik kan elke dag een flesje Dawet kopen. Maar ja, iedereen heeft zijn verslaving. Ik denk dat mijn verslaving is. En natuurlijk, ik ben er bewust van, dus ik probeer wel eraan te werken.
2: Maar we hadden het net over de economische situatie.
0: Ja, precies.
2: Als we het hebben over de economische situatie en we hebben het over die jongeren die diabetes zijn, dan hebben we wel een slechte economische situatie. Is het goedkoper om eten over straat te kopen dan...
0: Ik wilde daar net inhaken bij dat wat Russell zei. Want hij zei van, ja, jongeren kopen eten over straat en al dat soort zaken. En dat tangalaswek is diabetes. Mm. Maar er zijn ook gewoon, hoe moet ik het zeggen? Er zijn ook gewoon jongeren die gewoon niets te eten hebben. En ook niet eten.
1: Ja.
0: Toch? Dat is ook een probleem waarmee we zitten. En ik praat dan uit mijn eigen ervaring.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Ik heb het op school gezien.
1: Yeah.
0: Waar kinderen gegeten hebben. En gewoon met een fles water op school komen. En dat is voor de hele dag.
1: Ja, maar...
0: En tot op de lagere school, middelschool volgens mij, lagere school denk ik. Zag ik nog dat de school moeite maakte om zo'n kind te voorzien van voeding.
1: Maar dat
0: zo'n kind een broodje... Of nasi, of eten. Maakt niet uit, bami van mij. Anyway, de school kofferde dat. Daarnaast soms, maar dat is heel soms hoor. Kreeg ook bakoeven en dat soort zaken. Maar de school zorgde wel voor dat zo'n kind kon eten. Dus,
1: maar dat heb je nog steeds. Op de basisschool kregen ze brood. Elke dag.
0: Elke dag.
2: Yes.
0: Ja. Oh ja, er was zo'n broodjesprogramma.
1: Ook op de middelschool kregen ze nu. Dus eerlijk te zijn, als een leerling niet eet, dat wil zeggen, je wil dat brood niet.
2: Ja,
1: ze krijgen wel. Ik weet niet van de middelbare school, maar ik kan je zeggen op de basisschool, VO, AVO, ze krijgen wel brood hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja, de overheid.
0: Iedereen?
1: Ja, iedereen.
2: Nou, op bepaalde scholen
1: niet,
2: een beetje mis.
1: Oh.
2: Maar
1: de president heeft wel aangehaald op alle scholen.
2: Dat ze het
1: de basisschool, wel de middelschool.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Okay.
1: Is dat programma vanuit Brazilië hebben ze hier gedaan?
0: Oh,
1: ja.
0: Die zo mooi naar een Poolse familie of zo.
2: En kijk, net als wat we waarover zo net hadden. Vroeger waardeerden we dingen meer dan dat jongeren het nu waarderen. Dus als je dat brood krijgt, eet het.
0: Ja.
2: Weet je, ze zien het waar. Ik lust, net als wat ze net zei, ik lust geen broodje pindakaas. Maar dat krijgen ze, brood met pindakaas. Weet je? Dus...
0: Ja, meer gaan waarderen. Ja,
2: gaan waarderen.
0: Ik weet nog vroeger... Oké, misschien heeft dat niet zoveel te maken met waarderen. Maar vroeger waren we al blij met een zakje stroop.
2: Ja, of
0: vla. Ik weet niet, een zakje stroop had je toen. Ja, nasi in een zakje.
1: Ah, heel lekker, hè?
0: Ah, heel lekker. Ik heb dit in dat...
1: Echt lekker.
2: Dat, ben je zo oud?
0: Nee. Ik heb het wel meegemaakt.
1: Ik heb het meegemaakt, sowieso.
0: Ik ben ook niet zo oud, hè?
1: Ik heb het meegemaakt, sowieso. Maar nu verkopen ze dat niet meer, zeg je dat?
0: Ik heb het lang niet gezien.
1: Zie het niet meer.
0: Oké, nog 2,50 kan je zo nasi in een zakje kopen. En 3,50, 4,50 kan je in een hamburgerbak...
1: Oh.
0: Een portie nasi kopen.
2: Is het 150?
0: Nou, niet zo duur. Maar 100 is er, 80 is er, kost zoiets hoor. Is wel inderdaad in prijs gestegen. Maar ja, terug naar criminaliteit, want we dwalen af constant. Mm-hmm. Terug naar criminaliteit. Waar waren we weer gebleven?
1: Met jongeren. Over liefde toch? Je zei
0: Ja, die ze doen alles zo'n beetje voor de liefde.
2: Maar los van die liefde ook, hebben ze ook gewoon een mindset van ik wil snel rijk worden. En ik wil vanaf jongs af al rijk zijn. Dat is ook hun mindset van they set goals van op mijn 25ste wil ik al een yacht ownen, bijvoorbeeld. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Op mijn 25ste wil ik al een yacht ownen. En zo komen de meesten ook met gedachten van drugs en zo. Weet je, dat ze drugs gaan verkopen of als ze de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, drugs smokkelen.
0: Mm-hmm.
2: Dus al deze dingen zijn ook, hebben ook te maken met criminaliteit.
0: Ja. Nou, ja, ik weet daarvan, hoor. Als ik zeg dat ik niet weet daarvan, dat je ook mishap dat wanneer je zo jong bent, dan hoor je die verhalen wel. Dat ik wil dat hebben, ik wil dat bereiken. Nou, moet het wel toren, of moet doen DC, of ga dat doen. Ik bedwing dat Adil was, dan kunnen we alles doen wat we willen. Dus dat hoor ik wel.
2: Maar nu hebben ze die lef om het echt te doen. Ze doen
0: nou,
2: het.
0: Toen hadden ze ook lef om het te doen. Bepaalde dingen. Er zijn bepaalde zijn goed vanaf gekomen. Maar ja, het is niet iets dat je ondersteunt of motiveert, hoor.
2: Helemaal niet.
0: Nee, het is in tegendeel niet goed te noemen. Maar ja, helaas worden ze als helden gezien.
2: Als helden?
0: Ja, onder hun. Hoe zeg je dat, hun leeftijdsgenoten?
2: Ja, zwaar. Ja. Maar het is iets dat allang de ronde doet.
0: Mm.
2: Dus dat allang speelt. Maar ik weet niet precies van waar het komt. Van waar halen we drugs? Want je weet, die plekken staan bekend. Like,
0: ja.
2: Die agenten, ze weten waar er allemaal... drugs wordt verhandeld en zo te weten waar het gekookt wordt, alles. Maar we doen niets eraan of zo?
0: Nou, van waar het komt, nou, ik weet het niet zo precies. Ik weet wel waar het verkocht wordt. Natuurlijk, je bent Surinamer, je kent een aantal plekken. Toch? Soms zie je iemand die je kent, toch? Isabi? Maar wat doet de politie daaraan? Ik weet het niet. Weet je, ik zie plekken waarbij het openlijk gebeurt. Isabi? Je kan langsrijden en je kan het zien dat er drugs wordt verkocht.
3: Als je me niet vraagt, ga ik even precies.
0: Ja, toch? Je ziet de plekken. En dan denk je, dan stel je jezelf wel eens de vraag, wat doet de politie?
3: Ze zijn wel op de hoogte.
0: Ziet de politie het wel? Snap je?
1: Ze weten het, geloof me.
0: Ze weten het volgens jou, Russel?
1: Volgens mij weten het.
0: Ze weten het. Waarom worden ze niet aangepakt?
2: Sommigen doen misschien ook mee.
1: Had je die gezien gisteren op Facebook? Agenten met drugsdingen?
0: Maar ja.
1: Dat ze opgepakt zijn.
2: Maar ja.
1: Heb ik je veel gezegd.
0: Nee. Ja. Ja. Nee, goed, laten we verder gaan. Maar dat is zeker ook een probleem, hoor. Drugsgebruik onder jongeren.
3: Ja.
0: Zeker ook een probleem, dat wat we haar wan jonko of wat doet die zee, wat doet dat die.
3: Ja, maar
0: dat
3: wel
0: een stoer
2: doen toch? Ik denk dat... Nee, ik ga het niet
0: zeggen. Ja, die had het niet zeggen.
2: Ik ga het zo laten.
0: Moet je het zo laten?
2: Ja.
0: Oké, een beetje te gevoelig?
2: Niet gevoelig, maar...
1: Ik ben zo off, denk ik.
0: Nee, ik laat een beetje water voor jou. Ja.
2: Ik zou het niet zo goed kunnen verwoorden. Misschien had men het verkeerd interpreteren of zo. Nee. I will leave it out.
0: All right.
2: Yes.
0: Russell, we forceren iets in zo. Want jij bent de man die... Oké, ik zie dat het een beetje minder gaat. Wachten. Nee. Maar inderdaad, drugsgebruik onder jongeren, die is... Die neemt wel toe. Ik weet nog dat ik ooit eens een training heb gevolgd van de OAS. Substance use. Ik hoop dat ik het goed zeg hoor. Middelengebruik onder jongeren hoor. Want zo wordt het wel eens aangeduid. En het is zeker een... zeker een probleem. Oh, stuurde net de app. Ja, dit is ook mooi om te zien. Mekaar helpen.
2: Nee. Altijd met mijn water.
0: Ja, dus zo'n training van de OAS, substance use onder jongeren, dat is toegenomen. De reden, de aanleiding daarvoor, hoe het komt dat jongeren vaker drugs gebruiken. En dat heeft veelal te maken met wat ze zien, toch, in de media. Er wordt muziek erover gemaakt, films, Facebook, Instagram, Snapchat, snap je? En soms gebeurt het ook heel erg onschuldig.
1: Ja.
0: Denk maar, als je in de club bent en zijn er van die ballonnen. Je weet niet wat zo'n ballon inhoudt, maar omdat je vrienden het doen, iedereen in de club doet het, dus je gaat het ook proberen. Toch? Lachgas, toch? Je gaat het ook proberen.
1: Ja.
0: Je ziet, het heeft geen gevolgen voor je peers, voor je leeftijdsgenoten. Dus je gaat het ook proberen.
2: Maar daarom horen 15- en 16-jarigen, naar mijn mening, niet in de club. Ze zijn nog te jong om die verantwoordelijkheid te processen van... Ik hoef die peer pressure. Ik hoef het niet te doen. Weet je? Ik hoef niet erbij te horen. Doe jij je ding... Kill yourself slowly, maar ik hoef het niet te doen. Daarom ben ik de mening toegedaan dat 15-jarigen, dus onder 16, hoort niet in de club. Zijn nog niet ready ervoor.
1: Maar
0: ik zou zeggen vanaf 18 hoor. Ja, Russell?
1: Nee. Wat ze zegt, kijk, er is geen controle. Want als mijn oom een neefje van 13 stuurt om sigaretten te kopen, en hij komt gewoon thuis met een pak sigaret, die Chinees op de hoek verkoopt het gewoon, dan er is geen controle. Er is gewoon geen controle. Maar als je geen controle hebt, dan heb je dit soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dat er ook zoveel alcohol gebruik is.
1: Ja.
0: Ja. En ook gewoon op school, hoor. Gewoon op school, ik heb het vaker gezien.
2: Die Osadia hebben ze vaker gewoon, weet je. Ja. Mensen zien het als een sap. But it's not a juice. It has a lot of alcohol in it. Ik heb het zelf ook gedronken en ik kon het niet eens drinken.
0: Wat heb je gedronken?
2: Ik heb het geprobeerd. Die Osadia.
0: Wat is dat?
3: Oh, die
2: Het is in een plastic fles. Mm-hmm. Het heeft verschillende kleuren. Groen, geel.
3: Roze.
2: Ja, groen, roze, blauw.
3: Ja.
2: Maar ik kon het niet drinken, omdat het is echt sterk.
0: Oh, volgens mij weet ik al. Ze maken zo reclame ervoor.
1: Open het, hè?
0: Ja.
1: Studenten.
0: Ja. Lijkt inderdaad op sap.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar het is geen sap. Nou, ik heb het nooit geproefd. Ja, ik ben ook niet zo'n drinker. Maar Russell, hoe kijk jij daarnaar? Snap je?
1: Jongeren die...
0: Ja, het is drugs gebruiken onder jongeren.
1: Sowieso.
0: Los van verkopen, dat had je al aangehaald.
1: Ja.
0: Maar dat ze het zelf gebruiken.
1: Het wordt sowieso afgekeurd.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat wat ik zei, in je eentje kan je niets doen. Gezamenlijk aanpak, zowel de school, ouders, de overheid, snap je? Kom met een beleid, kom met programma's voor jongeren. deze tijd moeten we geen informatie achterwege houden voor onze jongeren. Want ja, die dingen zijn er, ze doen die dingen.
0: Ja, nee. Je had het ministerie van Onderwijs had wel zo'n programma, hoor. Ik haal het in elke discussie aan.
1: Ja.
0: Om alleen maar omdat, weet je, wanneer men zegt ze doen niets.
1: Ja. Nee, ze doen, ik zei vanaf het begin, zei ik, ze doen wel.
0: Mm-hmm, maar niet voldoende.
1: Maar niet voldoende, en vooral in zo'n tijd, toch? En meestal, wat doen we? We doen dingen voor een poosje en daarna gaan we weer en daarna doen we het weer. En daarna doen we het weer en daarna...
0: Ja.
1: Of als er iets gebeurt, dan komen we plotseling met iets en dan plotseling gewoon, snap je?
0: Oké.
1: Maar ze doen wel, ze doen wel. Ze doen hun best.
0: En dan even een andere zaak. Jongeren die in het crimineel circuit geraken en die bijvoorbeeld opgesloten worden. Laat me dit even uitzetten. Ja. Toch? Die bijvoorbeeld opgesloten worden. Hun kansen om terug te komen in de maatschappij. Soms worden ze vaak genoeg geconfronteerd met een bepaalde... Hoe zeg je dat? Discriminatie.
2: Ja, behandeling, discriminatie.
0: Ja, behandeling, discriminatie.
2: Once you're in the system, you can get out of it. Maar als we zulke jongeren bijvoorbeeld in opa Dolly zetten of zo, dan moet die begeleiding erna komen. Weet je, je kan ze niet zeggen van oké, nu ben je vrij, doe wat je wil. Ze zijn, als je bijvoorbeeld 10 jaar bent opgesloten of zo, het leven verandert. Alles, als je andere ontwikkelingen en zo. En als zo iemand moet komen in een wereld dat ze denken dat nog was als hoe ze waren toen ze zijn opgesloten, raken ze ook in de war. En dan gaan ze gewoon denken van, boy, ga zelf doen wat ik had gedaan. Want daar is mijn gewoonte om daar te zijn. En zo blijft iemand in het systeem. Ze blijven daar. Ja. Dus in de criminaliteit of zo. Omdat ze die begeleiding of die push niet krijgen wanneer ze uit de gevangenis zijn. Het wordt ze niet...
0: aangeboden?
2: Ja, of verteld van, hey, dit zijn je kansen of zo. Ga weer naar school. Soms zijn ze op eerste klas Milo zijn ze opgesloten. En wanneer ze weer uit de gevangenis komen, moeten ze al in de vierde klas zitten. Middelbaar. Mm. Of derde klas middelbaar. En dan zo iemand, hij is oud of zij is oud. En wil daar niet weer teruggaan in de schoolbanken. En met kinderen van een jongere leeftijd te maken hebben. Daar, voor zulke jongeren moeten we dan een
0: speciaal
2: studie.
0: Programma.
2: Meer een studie.
1: Maar kan ik even?
0: Ja.
1: Maar wat ik wel weet, hoor. Ik weet dat ze wel naar school gaan via daar.
0: Ja.
1: Ze gaan wel naar school. Want kijk, bijvoorbeeld, mijn neefje was opgesloten. En tegenwoordig, het heet niet echt meer opa Dolly of strafinrichting. Die naam is veranderd, hè?
0: Jeugddoorgangscentrum.
1: Ja, behalve dat het heet Huis van Correctie.
0: Oh, Huis van Correctie.
1: Ja, ze hebben het al gelanceerd. Huis van Correctie.
0: Een vocabulaire ontwikkeld.
1: Ja, dus men praat niet echt meer van een strafinrichting voor jou, maar Huis van Correctie. En ik zie wel dat ze instanties gaan, ze geven informatie, ze gaan naar plekken. Ik weet
0: dat bijvoorbeeld Rumas.
1: Ja, Rumas is bezig met die jongeren ook, toch? Die jongens.
0: Ja, maar bij mij gaat het meer om die discriminatie die zij ervaren erna. Hoe gaan ze dan terug in die maatschappij? Weet je, zonder dat men vreemd is.
1: Ik denk dat ga je nooit kunnen weghalen. Hè. Als je iets gedaan hebt, het heeft zijn gevolgen, toch? Maar jij moet gewoon verder. Jij moet gewoon verder gaan. Want als jij mijn buurman bent, maar je bent opgesloten. En ik weet wat je gedaan hebt. Wanneer je terugkomt, wie is mooi, dan mag ik even. Hey, Jamal door. Snap je? Maar misschien voor dat moment. Maar later, het leven gaat gewoon door. Dus wie soort. Ook al, dit probleem gaat bijna nooit opgehouden worden. Ik denk dat jij moet ervoor zorgen van, hey.
0: Dat ik een keer liep werken.
1: Ik een keer liep gewoon. Maar dit, in elk land heb je dit. Alles maar lukken. Hey, man is door, joh. Snap je? Man is bekeerd, man, joh. Als je weet, keerde was hij mens.
0: Nee. Nou goed, we koersen richting het einde. Jelani, wil je nog iets meegeven? Ten aanzien van dit onderwerp, of misschien het vorige ook?
2: Ik zou zeggen aan alle jongeren, probeer minder over te nemen van social media. Ik weet dat het heel erg beïnvloedbaar is en dat je graag alles zou willen hebben wat je ziet op social media, maar probeer je meer te focussen op de reality van Suriname vooral. Suriname is nog niet daar. We kunnen daar komen, maar we zijn nog niet daar. En als je je gaat inbeelden dat je alleen zo'n wereld leeft, kan het een beetje mislopen. Dan kunnen je dromen niet uitkomen als je zou willen. Aan de jongeren wil ik meegeven van, focus je meer op je studie, op je school. Denk niet dat de school je nergens gaat brengen, because het is je eerste basis. Met de school ga je verder kunnen komen dan je denkt. Soms heb je die kennis niet dat je kan vinden van de straat, maar op school wel. Dus je moet ze gewoon beide samen. You need to rock with them. En ook met sport. Sport leer je nieuwe mensen kennen. Je leert je anders opstellen, gedragen. Dus doe ook aan sport. Blijf in beweging. Zoek iets om te doen. Sommige verenigingen houden rekening met mensen die niet zo sterk zijn met het financieel gedeelte. Dus zoek iets om te doen. Zit niet de hele dag thuis, dan scroll je op TikTok. En dan reken je op andere mensen om je bezig te houden of je entertainment te zijn.
0: Oké, nice. Russell?
1: Wat ik wil meegeven aan mijn jongeren. Kijk, Suriname staat nu voor uitdagingen. Volg die dingen. Check. Soms zijn er organisaties, soms zijn er informatiesessies. Als we nu kijken, oil and gas. Toch, probeer die dingen te volgen. Laat die dingen
0: jij bent actief daarin. Hè?
1: Ja, laat die dingen je motiveren. Van hey, Suriname, hey, we hebben rijkdommen. En als we praten over oil and gas, iedereen focust op de toekomst. Jij behoort ook tot de toekomst. Waarom kies je niet ervoor om te focussen? We hebben een kans, toch? We hebben een kans en wat ik wil meegeven, jongeren, grijp die kansen met beide handen.
0: Maar Russell, eenmaal je hier zit, want ik weet dat je ermee bezig bent, maar het is allemaal mooi gezegd, toch? Ja, grijp de kans, oil and gas, en de inkomen, je moet binnen zijn, je moet deel ervan uitmaken. Maar hoe maak je deel ervan uit? Hoe kom je binnen? Hoe profiteer je mee? Jij zit dicht bij het vuur. Dat zijn vragen waarmee mensen zitten.
1: Kijk, als we praten over oil and gas, Jamal. Kijk, als wat ik doe bijvoorbeeld. Ik heb eerst gekeken, hey, waarin ben ik goed? Als die mensen gaan komen, als die buitenlanders gaan komen. Heb ik sowieso bijvoorbeeld. Kijk, ik verhuur bijvoorbeeld auto's. Heb ik zoiets van, hey, ik kan klanten vinden. Ik kan meer investeren in mijn business. En dan kan ik geld naar binnen krijgen. Mm-hmm. Dus misschien ben je goed in bijvoorbeeld in Nederlands. Er gaan buitenlanders komen. Geef sessies over Nederlands. Is een voorbeeld.
0: Nederlands lessen.
1: Aan die mensen die zullen komen. Ze hebben het ook nodig. Toeristen gaan komen, bijvoorbeeld. Dus er zijn zoveel mogelijkheden.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn echt zoveel mogelijkheden. Maar je moet kijken, hey, waarin ben ik goed? En dan...
0: Je hoeft niet per se te wachten op de overheid.
1: Nee, je hoeft niet per se te wachten op de overheid. Geloof me. Want dat van oil is voor iedereen. Geloof me, is voor iedereen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nee.
0: Ja, tot slot je boodschap, Russell.
1: Tot slot, guys. Laten we ervoor gaan en laten we Suriname trots maken. Mm. En ik weet, er zijn uitdagingen. Ik weet, het is niet altijd makkelijk. Maar geloof me, als we ervoor gaan, komen we wel eruit.
0: Ja. Ja, nee, mooi. Nou goed, Russell. En, voor mij is het vast, ja. Jelani, we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil jullie dan bedanken dat jullie vandaag met ons hebben gezeten. En dat jullie toch je gedachten, je perspectief op zaken met ons hebben gedeeld. Dus nogmaals dank. En ook nogmaals dank aan de kijkers en de luisteraars dat ze vandaag, zaterdag 20 juni, weer met ons hebben gezeten om deze vraagstukken te bediscussiëren en erover te gaan. Hè. Ik bedank u nogmaals. Het is inmiddels 11:45. Blijft u afgestemd voor het nieuws van zaterdag. En dat zijn natuurlijk de hoogtepunten van de afgelopen week. Uit het nieuws, uit Bakken en Toren, uit Retrospectie en onze andere live uitzendingen. Ik groet nogmaals. Ik ben Jamal, dit is Slim FM. En tot een volgende keer.

0: Yeah, we feel thing, nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want everyone on professional junta. Na en browser im deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na a de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boo ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 20 juni. Soto, barbecue kip met huzarensalade, bami met pichil en indo-kip en gebakken kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Vandaag is zaterdag 20 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u de hoogtepunten van de afgelopen week uit het nieuws, Bakkanatori en retrospectie vandaag gepresenteerd. Onlangs heeft de Raad van Commissarissen bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname onder leiding van Emmanuel Scheek een verzoek gedaan aan de president om de directeur Wendy Yapayou te schorsen of te ontslaan. Volgens de Raad kan zij haar wettelijke taken niet goed uitvoeren omdat de directeur weigert medewerking te verlenen aan een quickscan-onderzoek. Dit nadat vermeende onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast heeft de Raad ook gevraagd naar een kladonderzoek. We spraken hierover met de directeur van de TAS, Wendy Yapayou.
1: We zijn op dit punt beland omdat ik op een gegeven moment een opdracht kreeg vanuit de president-commissaris met de secretaris van de Raad, meester Nipte in de CC, dat er een quickscan zou komen bij de TAS. En dat er een bedrijf was gekozen door de Raad om die quickscan te doen. Ik kreeg een lijst aan documenten die ik allemaal zou moeten sturen naar het bedrijf voor de quickscan. Met een melding ook in de mail dat de kosten voor die quickscan ten laste van de begroting van de TAS zouden komen. Ook onder welke begrotingspost ik het zou moeten zetten. En de duur van de quickscan zou 6 weken zijn. En dat ik dus de informatie zou moeten sturen. Mm-hmm. Ik heb toen een reactie daarop gegeven. En onder andere gevraagd naar de overeenkomst. Of het bedrag wat deze quickscan gaat kosten daar het van het de begroting van de TAS moest komen en dat ze dus zo moeten betalen. Ook gevraagd naar de terms of reference. Een geheim, hoe gaat er omgaan gaan worden met geheimhouding, vertrouwelijkheid van de stukken, etc. En ik heb tot op de dag van vandaag op die vragen geen antwoord gehad. Dus op een gegeven moment, na 2 keer te hebben gevraagd naar die informatie, heb ik toen wel geweigerd om informatie te delen aan het bedrijf. Omdat ik ga geen informatie delen, want met het delen van de informatie bevestig ik ook aan het bedrijf dat zij de opdracht mogen uitvoeren als ik niet eens weet wat het me gaat kosten. En als ik niet weet hoe er met de informatie die aan het bedrijf gegeven wordt omgegaan zal worden.
2: Ja.
1: En toen werd ik beschuldigd van weigeren van opdrachten van de RVC uitvoeren. En ik kreeg een heleboel onredelijke deadlines plotseling op mijn bord. Maar toen had ik ook al in de tussentijd de president ter aandacht gevraagd hiervoor. En ook gevraagd voor een onderhoud. En ik heb dus gisteren een uitnodiging gehad van de president.
0: Ook door de directeur zijn er brieven gestuurd naar de president. Zij plaatst namelijk kanttekeningen bij bepaalde leden van de raad. Volgens Yapayou is er sprake van mogelijke belangenverstrengeling. Zowel Yapayou als de raad zijn afgelopen donderdag opgeroepen door de president. Na het gesprek stond de president-commissaris van de raad, Emmanuel Scheek, LIM FM kort te woord.
3: Het is een normale procedure binnen de toezichthoudende taak van raden van commissarissen en raden van toezicht. Dat wanneer jij als raad opmerkt of doorhebt dat jij niet effectief jouw werkzaamheden conform de wet opgedragen. Of in het geval van een private onderneming conform de statuten opgedragen kan doen. Of dat je daarin belemmerd wordt. Dat jij daar gewacht van maakt en waar nodig de instrumenten die er zijn aangrijpt om dat toezicht en de controle te effectueren. En in het geval bij de TAS wil dat zeggen dat je dus de bevoegde autoriteiten daarvoor aanschrijft, rapporteert en vraagt dat je in de gelegenheid gesteld wordt doordat zij hun taak conform de wet uitvoeren. En dat hebben we dus ook gedaan.
2: Ja. We hebben vanmorgen gesproken met de directeur en we hebben begrepen dat u een extern bedrijf wilde aantrekken om, om de organisatie door te lichten als het ware. De directeur heeft daarbij vraagtekens geplaatst en zij wilde weten hoeveel dat gaat kosten allemaal, wat de kosten zouden komen voor de tas en volgens haar is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling.
3: Nou, dit is het eerste wat ik hoor over mogelijke belangenverstrengeling. Het is nooit ter sprake geweest in geen enkele raadsvergadering. We hebben ook geen schrijven ontvangen van de directeur daarover. Ik begreep dat er schrijven is gegaan naar de minister en of de president. Daar hebben we ook geen inzage in gehad, dus ik kan daar geen uitspraken over doen. Het enige wat ik kan zeggen is wat ik weet en dat is dat de raad besloten heeft dat vanwege een gebrek aan informatie of de informatiepositie die de raad behoort te hebben, het nodig is om een onderzoek in te stellen zodat de status quo van de organisatie vastgesteld kan worden en zodat we van dat nulpunt verder kunnen gaan met onze toezicht en controle.
0: Hierna vroegen we aan notaris Anneke Tjenalin als het mogelijk is dat een directeur van een staatsbedrijf een quickscan onderzoek door de Raad van Commissarissen voorgesteld mag weigeren op grond van vermoedens die bestaan over belangenverstrengeling bij leden van de RVC. Zij antwoordde als volgt.
1: Dan krijg je eigenlijk de discussie wie mag wat binnen zo'n onderneming. De RVC die krijgt de wettelijke taak is toezicht. In het kader van het toezicht mag een RVC zich altijd laten bijstaan door deskundigen. Dat mag te alle tijden. En een directeur zou niet kunnen zeggen, ik geef geen toestemming, terwijl FNC wel de bevoegdheid heeft om externe deskundigen in te schakelen, of de bevoegdheid heeft om onderzoeken te plegen of te laten plegen, kun jij als directeur niet zeggen, ik weiger. Indien en voor zover de directeur vindt van ja, maar er is belangenverstrengeling, dan moet je nagaan, wat zijn dan de geëigende methoden om te zeggen, ik ga daarover mijn beklag doen. Ik ga daarover iets zeggen, maar je kunt niet zonder meer zeggen, ik weiger om toestemming te geven, want dat kan niet. Want de RVC heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen of te laten doen. Want zo komt men aan de informatie. Eerst natuurlijk probeer je intern vrijwillig te kijken van oké, je spreekt de verschillende afdelingen aan, je hebt het gesprek met de directie, je vraagt de interne documentatie aan. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. En de vervolgstap is indien en voor zover noodzakelijk dat er externe deskundigen ingeschakeld kunnen worden om eventueel nader onderzoek of nader analyses of om die raad bij te staan. En een directeur kan dat niet zonder meer wijzigen. En als er gesteld wordt dat er is belangenverstrengeling, dan kan je dat ook niet blootstellen, dan moet je dat aantonen.
2: Ja.
1: Ik kan niet zomaar zeggen van oké, die directeur heeft dus gedaan, punt. Of die RVC heeft zo gedaan, punt. Toch, als ik er iets stel, moet ik ook met de punten aankomen. Toch, op basis waarvan ik vind dat dat het geval is. En dan zal objectief bekeken moeten worden. Is daar überhaupt sprake van? Of is het een manier van traineren? Toch, van oké, ik geef geen goedkeuring. Maar het is niet aan een directeur om te zeggen, ik geef wel of geen goedkeuring. Als een RVC zegt, ik schakel deskundigen in.
0: Vorige week vrijdag heeft de president, Jenny Simons, een viertal ambassadeurs beëdigd. Het gaat om Gilbert van Lierop met als standplaats Marokko, Ashna Kanhai met als standplaats Genève, Zwitserland, Stefanus Noordzee als niet-residerend ambassadeur van Argentinië en Stefanus Meijer als niet-residerend ambassadeur van Israël. In het volgende fragment hoort u de president die zich kort richtte tot de nieuw beëdigd ambassadeurs.
4: Ambassadeurs, ik doe een beroep op u om een transparante en optimale communicatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking te onderhouden. Tot slot wens ik u succes in de uitoefening van deze aan u toevertrouwde taak. Eén die als vereiste met zich meedraagt visie, inzicht en toewijding. Ik spreek de hoop uit dat u allen uw mandaat tijdens uw ambtstermijn met de nodige professionaliteit en vastberadenheid zal vervullen. Voorts dank ik ook uw familie en de geestelijke op wie ik tevens een beroep doe, u te blijven ondersteunen in deze uitdagende opgave.
0: Met de benoeming van Steve Meyer als niet-residerend ambassadeur van Israël zijn onder bepaalde delen van de samenleving vraagtekens geplaatst. Steve Meyer doneerde afgelopen donderdag zijn eerste salaris als ambassadeur aan Huize Tiel Tiel. Lim FM maakte van deze gelegenheid gebruik om de ambassadeur te horen over de kritiek uit de samenleving.
5: Ik ben het al een beetje gewend. Ik zeg altijd één ding. Men gooit nooit stenen op bomen die geen vruchten dragen. Je gaat alleen stenen gooien op bomen die heerlijke en lekkere vruchten dragen. En veel vruchten dragen. Dus ik neem niet zoveel aanstoot daaraan. Wat ik vaak heb gemerkt is ook dat de mensen die negatieve kritiek hebben op mij en allerlei soort zaken schrijven op social media en comments, dat zijn meestal, of bijna kan je zeggen in 100% van de gevallen, zijn het mensen die mij niet kennen. En alle mensen die mij kennen, en dat is 90% van al die comments, zijn alleen maar positieve comments van de mensen die mij wel kennen. Dus ik lig er helemaal niet wakker van. Ik begrijp het. Sommige mensen haten mij, misschien vanwege het evangelie. Dus het is helemaal geen probleem. Hoe meer zij mij uitschelden en vloeken, hoe meer ik hun zegen. Ik zegen degene die mij vloeken.
2: Ja. Vele vragen zich ook af. Is meneer Steve Meyer wel competent genoeg voor deze functie?
5: Ik denk niet dat de president mij zou vragen als hij niet de overtuiging had dat ik competent genoeg was. Nogmaals, ik hou er niet van om te schermen met mijn opleiding, met mijn basis, met mijn accomplishments in deze natie. Maar ik heb een PhD, een philosophical doctor degree. Ik ben 2 keren benoemd door ministers van Israël tot Goodwill Ambassador van Israël. Ik ben reeds 12 jaren geweest. 12 keren ben ik gegaan naar Israël vanaf 1993 dat ik ga naar Israël. Ik heb dat hele land van het noorden, het uiterste noorden, de Golanhoogte, heb ik bewandeld. Tot naar het uiterste zuiden ben ik geweest in Eilat van Israël. Ik ken de cultuur van Israël. Ik ken het volk van Israël. Ik ken de regering van Israël. Ik ben in het parlement, in de Knesset geweest van Israël. Ik heb vele vrienden en netwerken in Israël. Ik kan veel voor Suriname betekenen met de relatie met het land of de staat Israël.
0: Afgelopen maandag 15 juni is de begrotingsbehandeling van start gegaan in de Nationale Assemblée. De start is echter niet vlekkeloos verlopen. Zo hebben verschillende parlementariërs hun misnoegen geuit over het niet volgens afspraak aanwezig zijn van de regering. Hierdoor ving de vergadering later aan dan gepland. We laten u horen, fractielid van de ABOP, Ronnie Brunswijk.
6: Voorzitter, ik denk dat de regering geen belangstelling heeft voor haar eigen begroting. Zo zou ik dat moeten stellen. Maar we vinden het een kwalijke zaak dat zo wordt omgegaan met het parlement. Het is niet dat het niet gepland is. Het is iets dat maanden besproken wordt. Zelf om wetwijziging is gekomen om deze begrotingsbehandeling. En het lijkt of de regering geen belangstelling heeft voor haar eigen begroting. Ik spreek mijn afkeuring uit, meneer voorzitter, en ik hoop dat de regering geen loopje neemt met het parlement.
0: Ook de fractieleider van de VHP, Aziz Gaidin, heeft zich hierover uitgelaten.
7: Nog steeds is de regering niet compleet zoals afgesproken is, voorzitter. Dus ik wil u verzoeken, want u vormt als voorzitter van het parlement ter bescherming van ons college, dat wij straks wel zullen horen hoe druk de regering het heeft,
8: ja.
7: Hoe ernstig en wat er allemaal gedaan wordt, voorzitter.
8: Ja.
7: Maar dit, zo'n start kunnen we niet toestaan en wij vragen dat u hoorde, voorzitter, dat we wel met een complete regering

0: voorzitter. En dan hoor ik iemand hier aangeven dat hij het erg vindt dat we 2,5 uur gewacht hebben. Want die klopt natuurlijk. Het is inderdaad 1,5 uur. Maar het is niet de eerste keer. Ik heb ook in het parlement gezeten jaren. En zelfs die voorgaande regering waar het lid van was, is vaker niet op tijd hier aanwezig geweest. Ik zoek geen excuses. Ik wil alleen aangeven dat ik begrijp welk politiek spel op dit moment gespeeld wordt. En natuurlijk moet iedereen gehoord worden. De camera's zijn aan. Iedereen wil gehoord worden. Prima.
1: We vervolgen de begrotingsbehandeling met fractielid van de NDP, Sylvana Afonsoa. Zij vroeg de regering om meer controle op de verschillende sportfaciliteiten, in het bijzonder de sportvelden. Zo gaf zij aan dat deze sportvelden zijn uitgegeven aan derden voor beheer en onderhoud. Echter wordt er niet altijd geld verdiend met deze faciliteiten afgedragen aan de regering.
2: Voorzitter, voordat ik verder ga, wil ik dit van de sportaccommodaties benadrukken. Want we hebben geld gezet op de begroting om de sportaccommodaties te renoveren. Het ministerie weet niet eens meer hoeveel sportaccommodaties en kunstgrasvelden ze hebben opgezet in Suriname. Ze hebben vreselijk veel opgezet. Ze worden gegeven aan beheerders. Ik weet niet hoe die beheerders worden geïdentificeerd, waar ze die beheerders vinden. Maar in elk geval, de overheid krijgt geen kopercent terug vanuit die beheersorganisaties. En wat doen we? We zetten weer zoveel geld op de begroting om al die dingen weer te gaan renoveren. Het moet, ze moeten gerenoveerd worden. Want de buurtbewoners, de samenleving moet daarvan kunnen genieten. Voorzitter, ma amonisa desma et tekna desma tenego play bal na bakayuru. Insuma saka amonego. Ik heb de minister van Jeugdontwikkeling en Sport al aangegeven dat we de middelen willen zien. Want dit geld kon ergens anders naartoe zijn gegaan. Maar bijvoorbeeld Nis, her de show draai in Nis. Paar money day. Elk weekend, elke dag in de middag betalen mensen om te sporten. Op die kunstgrasveld. En dan heb je dit en dan heb je dat. Maar dat geld, de overheid weet niet waar dat geld gaat. Maar de overheid zet weer geld op de begroting om die dingen te gaan renoveren. Dus de overheid zet geld op de begroting, zodat mensen, privé mensen, ervan kunnen genieten. Geld kunnen innen, dat je doet den privé zijn nanga money en de overheid moet weer opnieuw gaan betalen. Ik wil een concreet antwoord van de overheid als het hier omtrent gaat, want amoni moest verantwoord toe.
1: De regering moet wel overwogen besluiten nemen. Aldus Amrani Djarbanden, fractielid van de VHP. In haar spreekbeurt heeft Djarbanden zich kritisch geuit over het besluit van de regering om grondconversie stop te zetten. Zij stelt dat de staat hierdoor miljarden SRD's aan inkomsten misloopt.
3: Je kan niet zomaar allerlei maatregelen treffen zonder dat daarbij alle vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Je mag de betrokken belangen niet onnodig schaden. Dus het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Voorzitter, op grond hiervan zou de regering eerst kunnen bepalen bijvoorbeeld dat vanaf heden aanvragen tot grondconversie voorlopig worden stopgezet ter evaluatie. Maar u kunt eerdere verzoeken tot grondconversie ingediend volgens de wettelijke voorgeschreven regels en kosten gemaakt volgens de wet niet stopzetten of terugdraaien. Het zijn deze handelingen van de voorzitter van de regering die indruisen tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. De abrupte stopzetting van de afhandeling van reeds ingediende, ik praat niet over de goedgekeurde verzoeken tot grondconversie, is verkeerd en pure machtsmisbruik en discriminatoire. De mensen worden gedupeerd terwijl ze helemaal geen schuld hebben. Voorzitter, en wat mij vooral verbaast over het

0: gewelddadig besluit van de regering Simons is het feit dat de grondconversie tot nu toe meer dan een half miljard SRD heeft opgebracht voor de staatskas. En nog steeds miljarden kan opbrengen voor de staatskas om de begroting te kunnen financieren.
1: Niet iedereen kon zich terugvinden in het betoog van Jarbandan. Tijdens de interruptieronde gaf Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP, aan tegen grondconversie te zijn.
2: Waar ik het niet met er eens ben, is dat van grondconversie. Ik heb dat nooit een goed besluit gevonden, voorzitter. Omdat ik vind dat grond als een belangrijke hulpbron, natuurlijke hulpbron, niet uit handen gegeven mag worden door de staat. De staat moet eraan blijven verdienen. We geven het weg. En ik heb heel wat mensen zeggen om de landbouw. Ik heb kool nooit beter zien groeien op grondhuur. Op eigendom dan op grondhuur. Het grond is grond. Dat ding is een zakelijke titel. Dus dat, ik denk er zijn heel wat haken en ogen geweest. Want het besluit is heel snel genomen vorig jaar. En wij waren ook in de regering, maar ik ben het nooit mee eens geweest. Er waren haken en ogen. En daarom vind ik het terecht dat het wordt geëvalueerd. En indien mogelijk wordt stopgezet. Ik wil stop als aan iemand in Europa. De land die het aan verdient naar grond. Jaar in jaar uit later. Grondhuur is een prima titel. Prima. Geweldig. 1982 de Eldegrieten. Geweldige wetgevingsproducten, voorzitter. En we moeten daaraan vasthouden. En de staat moet aan grond blijven verdienen. Maar goed, ik kan niet. Want de staat heeft money van nodig om de begroting te financieren, voorzitter. Dus op dat punt ben ik het niet eens met de spreekster, maar voor het overige kan ik haar betoog wel volgen. Dank u wel.
1: Ook Ronnie Assabina, de fractieleider van de BEP, heeft zich hierover uitgelaten. Volgens hem is dit instrument misbruikt om friends en family te bevoordelen.
3: Wanneer wij hier in het parlement info vragen aan de regering, voorzitter, moet de regering geen loopje met ons nemen, voorzitter. Door die informatie tegen beter weten en niet te verstrekken, voorzitter. Hier komen aandansen, voorzitter, met grondconversieopbrengsten, zogenaamd in de orde van 700 miljoen, voorzitter, is op zijn minst een drogreden, voorzitter. Is een rooggordijn. Wat we hebben gezien is dat een toevallige president in zijn eentje, voorzitter, ik zou bijna willen zeggen met een olifantenhuid, voorzitter, alle autoriteiten, staatsraad, voorzitter, DNA heeft genegeerd, voorzitter, en in zijn eentje de grondconversie heeft doorgedrukt, voorzitter. Ja, de DNA en staatsraad hebben in koor gezongen, grondconversie wel, maar voor bebouwen en bewoning, voorzitter. Wat heeft de president gedaan, voorzitter? Er is gewoon uitverkoop gehouden is van onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter, in deze grond, voor het grootste deel aan buitenlanders. En stichtingen, voorzitter. Coöperatie. Weet u wat? Hoe is het te rijmen, voorzitter? 1 vierkante meter grond te Elisabethshof, voorzitter. 25 SRD. Goedkoper dan een flesje water, voorzitter. Ja, voorzitter. En wat, vanaf 15.000 vierkante meter naar hoog is het meer dan 15 SRD per vierkante meter, voorzitter. Kunt u zich voorstellen, voorzitter? We praten hier over landverraders, voorzitter. Zorg dat ik het woord in de mond neem. Terwijl onze eerste bewoners in dit land, voorzitter, ze zijn titellozen. In plaats dat je een titel, probeer je mensen te verrijken door ze sterker en titels te geven. Grondconversie, doel, voorzitter, naar de olie en gas. De massa kon de biggie shake naar de wandati. Die gronden zijn verkocht, voorzitter, zijn beschikbaar gesteld om grote nyans te maken. Dat is de reden van grondconversie.
1: We laten nu ook horen de bijdrage van Mahinder Yogi, fractielid van de VHP.
4: We zijn in de hoogste college van staat. En het is goed, voorzitter, om emoties even te laten parkeren, voorzitter. En de waarheid aan de orde te stellen. Zoals hier net aangegeven is de oorsprong van grondconversie inderdaad de agrarische verordening van 1936. Waar het werd toegestaan dat mensen 10 hectare grond in eigendom konden omzetten. Met de aanname, decreet, landhervormingswet van 1982, werd dat terzijde geschoven. In 2003, onder aanvoering van president Venetiaan, is de organieke wet grondconversie hier in het parlement in concept ingediend en behandeld, voorzitter. En het werd mogelijk gemaakt om grondhuurgrond en erfpachtgrond om te zetten in eigendom. Voorzitter, regeringen die daarna zijn gekomen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. 2016, 2019, zelfs in juni 2020, voorzitter, zijn grote lappen gronden,
5: ja, maar dat is...
4: duizenden hectare, voorzitter, mag ik even uitpraten?
5: Maar dat is niet omgezet, de orde.
4: Omgezet in eigendom.
5: De orde gaat over citeren, correcte citering,
4: voorzitter,
5: en namen noemen.
4: Voorzitter, de staatsbesluiten zijn er.
5: Ja, ja.
4: If you want it, Tamara met Karengi.
5: Is duidelijk.
4: Dus de staatsbesluiten zijn er. Dus
5: het gaat om de verkeerde citering. Ja.
4: Mag ik afronden? Voorzitter. Dus het is niet zo dat grondconversie een uitvinding was.
5: Ja, van de maar dan gaat u nu een betoog houden, toch? U gaat een betoog houden.
4: Het is misschien niet hoefdraad. Het is misschien in die periode, voorzitter.
1: Bronto Sumaharjo, de fractieleider van de Partij Lahore, tevens voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, ging in zijn spreekbeurt verder in op grondconversie. In het volgende fragment hoort u meer.
6: En ik ben verheugd dat deze regering heeft aangekondigd de wetten in zaken grond te moderniseren. Voorzitter, over grondconversie. Mijn partij is niet tegen grondconversie. Integendeel. Grondconversie, voorzitter, moet wel zijn voor Surinamers. Want dit land is van Surinamers. Maar wat deed de grootste coalitiepartij toen? Ze hebben tegen het advies van de staatsraad in, tegen het advies van het parlement in, is er een manier gecreëerd door middel van een presidentieel besluit voor buitenlanders om via stichtingen grond in eigendom te hebben. Voorzitter, drugsvrienden, waarschijnlijk, ik weet niet. Dat wordt gezegd, de samenleving zegt dat, zoals de heer Wang dat zou zeggen. Maffiavrienden, heeft de samenleving gezegd. En allerlei lusche figuren hebben de kans gekregen om grond te kopen. Voorzitter, vervolgens bouwen zij huizen op dat stuk grond en verhuren dat voor ongekende hoge bedragen aan ons eigen volk. Voorzitter, en dan kom ik een lijst tegen, voorzitter. Ongelooflijk. Tientallen namen van hoofdbestuursleden, van bestuursleden van de grootste coalitiepartij. Toen namen, voorzitter, als Stichting Liefde Laat Huilen. Nee, jij laat me huilen omdat je 50 stukken grond voor nog geen $1,000 hebt gehad. 50 stukken grond, voorzitter, op één stichting. Dan heb je een andere stichting. Maandag begint lekker. Ja, elke dag begint lekker als je voor zo weinig geld grond hebt gehad. Voorzitter. VHP, voorzitter, VHP, voorzitter. Dat bedoel ik. Dat was de reden, enkel dat was de reden, het volk gebruiken als schild om friends en family rijk te maken. Voorzitter, tientallen stukken grond vandaag gekregen, morgen geconverteerd, overmorgen verkocht.
1: Langzaam maar zeker komt het goed met het Marwina ziekenhuis. Woorden van de directeur Henk Afiankooi. Volgens Afiankooi heeft hij bij zijn aantreden in 2024 een niet goed draaiend ziekenhuis overgenomen. In gesprek met Lim FM gaf Afiankooi aan dat er de afgelopen periode hard is gewerkt om het Marwina ziekenhuis weer op poten te krijgen.
7: Hassan, nog ben mooi. Dus als je lette wat daar gebeurde, omdat gewoon er was, minuutdag verwaarlozen, maar er was niet zoveel aandacht voor het ziekenhuis. Dus met die weinige middelen die ik heb, heb ik er eerst als basis geprobeerd door donatie en vrienden alvast een paar dingen te doen, zoals zo schoonmaak, hoe je hebt crema-pressie, want dat is eerst als een ziekenhuis. En dat is aardig gelukt, gesprekken met het personeel. Zo probeer ik Futjara Sango, totdat we ook, dus van wat het was en dus ik praat nu van het verschil. En zo mijn begin ook dat ik zou kan doen, ono, zonder weinig middelen. Dus zo Futjara was spoedpost die nu goed gebruikt wordt. waarbij die mensen na 3 uur terecht kunnen bij het ziekenhuis voor hulp. En als dat niet kan, we geven ook direct medicijnen. Want bij Marwina ziekenhuis zelf heb je 2 artsen die daar wonen permanent. En je hebt de internist die iedere vrijdag daar aanwezig is. Eigenlijk is de totaal verantwoordelijk voor wat medicijnen en al die dingen betreft. Die artsen die daar wonen zijn dagelijks met hem in contact in gevallen van calamiteiten. Dus zo, Oluko, daar Ocharwa contacten en netwerken. Hoeveel een kinderarts, 2 kinderartsen, dokter Kloof, een van de beste in Suriname. Alles dat er aan de dappen. En dan mij doen we ook, als hij niet komt, is er een andere arts van Cubaanse coma. Zij is Chara San Wakamu in dappen. Zo, we hebben ook een afspraak met de Fransen. Dat is een lange afspraak, maar met het bestuur, hoe breng je uit? Gisteren nog waren in Frans-Guyana. De leidenarts voor de mannen Fransie, 1 keer of 2 keer in de maand. Maar ik hoor Poli dat bij toe, of hoe je hebt dus maar, Sabi. Gisteren hebben we gesproken over andere artsen die daar zullen komen, zodat die hun kunnen geloven.
1: Aan Sadi, parlementariër en voorzitter van de organisatie van boothouders die de route Leonsberg, Nieuw-Amsterdam onderhouden, heeft onlangs aan de bel getrokken bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme over de dringende problemen in de sector. Sadi gaf tegenover LimFM aan dat er bijkans 5 jaar geen subsidie is uitgekeerd aan de boothouders. Hierdoor waren bepaalden zelf genoodzaakt hun boten te verkopen.
8: Als voorzitter van de vereniging afgekort VBDC zaten we al 5 jaar terug te struggelen met het afgelopen regering. Er is nooit compensatie gegeven op de achterstanden van hoeveel jaren terug van de verhoogde benzine is nooit gedaan. Ook de prijsaanpassingen is ook niet gebeurd. En ja, het geduld die de jongens hebben is natuurlijk op. Maar weet u wat het probleem is? Waarom de boothouders die pressiemiddel niet kan uitoefenen of willen? Het zijn 2 zaken. Wil je de prijs aanpassen? Kan het volk nog betalen? Want als het volk niet kan betalen, zit jij ook. En daarnaast zitten de mensen met een gigantische verhogingen van smeermiddelen tot onderdelen, tot noem maar op. Heel wat van die jongens hebben hun boten al moeten verkopen of te zitten te rotten daar bij, langs die handelsstijgen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn nu 1 jaar verder. Er is een paar keer gesproken met de minister over de situatie van de Amersteiger. Niet op Meerzorg, maar op Leonsberg, op Marienburg. Het regadeert 2 ministeries, OW en TCT. Dus het gaat om 2 zaken. De deplorare staat van de Amersteigers en de aanpassing van prijzen dat nog steeds niet gebeurt. Plus de... Als er vragen is van subsidie, hoe wil je dat subsidiëren? Wil je de personen die gebruik maken direct subsidiëren of indirect? Dat waren een paar keer gesprekken gevoerd. En ja, nu zijn die jongens op een punt, zei die we kunnen niet meer. En het probleem wanneer die jongens een dag staken, los dat je moet je voorstellen wat voor chaos er zal ontstaan daar op Meerzorg.
1: Gisterochtend kreeg LimFM een rondleiding in het National Indoor Stadion, NIS. We spraken daarbij met de directeur Dino Kantenburg. Kantenburg, die al bijkans 4 maanden aanzit als directeur, gaf tegenover LimFM aan dat er een dringende behoefte is aan financiële middelen om het gebouw op te knappen. Daarnaast is de directeur voornemens om de naam van het stadion definitief te wijzigen naar de Anthony Nesty Sporthal.
9: Ik zie heel veel mensen reageren op social media, Tibi Podnis. Ik heb comments gelezen van ja, die man is respectloos bezig, want de plek heeft geen Nes meer. Begrijp je? Maar als je naar KKF, ik denk wat uitrecht, ze drapen in die stang en dan weet je Nationaal Indoor Sporthal. Dus ik heb gezegd, Laten we het uiteindelijk veranderen, bij Amma moest veranderen. Je verstaan en. Ik heb ook weer gelezen, zang de speelwas, maar dan ook van ja, maar dan wiens in deze, wiens, corrigeren. Wat voor toegevoegde waarde zal dat hebben voor de plek? Maar soms moet je de mensen geven wat ze toebehoren. Ja. En we moeten niet gaan onderschatten, de naam Anthony Nesty is een heel grote naam in het buitenland. En in de toekomst, in voor schriftbriefing, wat grote fondsen, onze landen. In het buitenland, voel, ondersteun me, denk dat je met de naam waar Anthony Nesty geschreven staat door Opoboros Nelgi Uno.
10: Yeah.
9: Dus de praktisch zal het in de toekomst heel veel vonnis gaan betekenen. En los daarvan, die man is een legend aan mijn liberté, Oesaf, aan mijn geschiedenis. Dus een koe voor eeuwig aan mijn werkelijke naam op papier.
10: Ja, yeah. Dus eigenlijk al officieel staan, uiteindelijk Anthony Nesty Sportal.
9: Anthony Nesty Sportal. Nu is het nog in een volksbond. Ja, ik heb wel vernomen dat je een beschikking deed, maar ik heb het nogmaals tegen Purama uitreksel aan bedrijfsregister drapje allemaal nog corrigeren. En dan aan papieren dat je doet business.
1: Gisterochtend heeft de ontruiming van het goudswinningsdorpje 21 Bergi plaatsgevonden. Districtscommissaris van Boven Suriname, Ruud Bailey, zei aan MFM dat deze ontruiming noodzakelijk was vanwege de chaotische situatie in dat gebied. Zoals de aanwezigheid van illegale wapens en bordelen en ook de onveilige werkomstandigheden. De burgermoeder omschreef het gebied als te zijn een Wild West.
11: In eerste instantie was er een stichting die daar het beheer had. Van Murumuru Kriki. Maar later is dat overeenkomst is te komen te vervallen met Xi Jinping. En later werd het rommelig. Dus andere mensen klaagden van, dus de bewoners, er zijn vier dorpen daar, die eigenlijk ze zeggen van dat ze zeggenschappen hebben op dat van Muru Kriki. Maar het is een gebied van Xi Jinping. Het is onder concessie, maar dat begrijpen de mensen niet. Ze zeggen nog steeds dat ze eigendom zijn van het gebied. Maar daarover hebben we ook al gesproken met de traditionele mensen daar. En nu begrijpen ze het wel. Wat we nu hebben gedaan, is dat er de vier dorpen traditioneel gezag. Ze hebben gesproken met de mensen en ze hebben mensen aangewezen van de vier dorpen. Bij de vier dorpen mensen gehaald en daar hebben ze weer een andere stichting gezet. Die eigenlijk nu beheer moeten hebben op Murumuru Kriki. Wat wij van de overheid hebben gedaan is, omdat het zo rommelig is geworden, er was een jugu, dan dit, dan dat, hebben wij gezegd van luister nou, er zijn ook andere mensen, los van de mensen van Matawai zelf, zijn er ook andere mensen daarbij gekomen. Oké, geen nood. De mensen zeggen, dus oene yaginoas, maar ze mogen wel. Maar het is rommelig geworden, want wij hebben begrepen dat ze ook aan zoveel dingen doen. Er zijn cabarets daar, er zijn wapen in de stad, het is zeer gevallen. En wij van de overheid zeggen, wij hebben gezegd van, we gaan alle mensen die daar zijn, we gaan ze ontruimen. En alles ontruimen, alle kampen zelf gaan we afbreken. En dan gaan we even weer kijken hoe we de mensen gaan accommoderen om voor een mogelijke registratie opnieuw te registreren. En dus daarmee zijn we bezig. Niet dat we mensen gaan weghalen en dat we mensen broodeloos gaan maken. Nee, we willen die orde en veiligheid omdat er geen orde daar is en er is ook geen veiligheid.
1: Sergio Sylvester, burger van Kroni, maakt zich enorm bezorgd over de situatie in zijn district. Zo heeft deze burger middels videomateriaal aan LimFM getoond dat delen van het district al dagen onder water staan. Daarnaast verkeren de wegen in slechte staat, met grote kraters. Om aandacht te vragen voor deze problemen heeft Sylvester samen met andere bewoners afgelopen woensdag de hoofdweg van Kroni gebarricadeerd. In het gesprek dat wij met hem hadden, heeft Sylvester zich ook kritisch uitgelaten over de districtscommissaris Eric Boldewijn.
12: We zijn meerdere malen naar de burgervader geweest voor fit idee voor komakandra van ubeka losa a problema van watra op. meerdere malen aan mij tegen hoe dat een schriftbrief ik ga naar OE, schriftbrief ik ga naar kabinet van president, maar de man heeft gaan gehoor. Je ziet PSD, hoe dat je weet deze even naar dat je tegen hoe bakken voor de zoveelste keer, dat uno OJP, uno OJ ook naar pij bakken voor foto, gralanti, kantjes, wat weng, te apasita voor een noodbreek wet. Na dat je toch? Oké. Pe utaki dizi da if na dati foto neji ko hori skrif brifi da wo tapa pasi wan dis erg no alas ma oso dondro watra dis na de derde keer sa sma kweki e de furu e de agu no wan hulo kuneti si next isabi pe utaki wo tapa pasi pe utapa pasi sd isabi utapa pasi met reader fu a watra na apasi di abumbigi olo no momentil is erg P.U. tapapasi, maar P.U. bedenki taki wahogre cha wambung, ma ano chabuere wan DC cha inspecteur Fukompuru nu. Na ondersteun, we hebben hem zelf gezegd, het was tegen 7:30 morgens, die arei kon aroko utege, we ondersteunen. Yo na burgervader, uno na dem chin fu yo, we ondersteunen u met gralanti benkang. Chiswa weng tak, ey, uneye pa DC el lukusa dem chin finge du, ma op het laatst dan aman serif trai aman chasko to you inspect pe ufenu erg to taki no an bostures am tenar no den aman si luku no is de her di mi de tapa Facebook me luku de si fu para me kate ken big up de si para de si sara maka me kate ken big up ou tu isabi demanda te springa in direct guidance maf ding ma a de si fu koronija we hebben een nul voor een getal. Ja, nul voor een getal. Die man doet letterlijk niks voor Coroni.
1: Erik Boldewijn, districtscommissaris van Coroni, reageerde als volgt op de aantijgingen van Sylvester.
13: Ik ben later met de inspecteur geweest en er is netjes gesproken met hun, hoor. Heel netjes gesproken met hun. En ik kom hier van. Nee, ik kom weer helemaal aan de minister, de DC-politie voor ons te brengen. Maar man, dat is die mensen onheus hebben behandeld en zo, dus ik weet niet waarover het is. Maar je kan toch niet eisen dat de minister eerst naar corona moet.
1: Maar hebt u ze dat voorgehouden, DC? Hebt u ze dat voorgehouden?
13: Die meneer wilde niks horen. Ze wilden gewoon niks horen omdat ik daar samen met de inspecteur ben geweest. Kom je gewoon, ik moest niet met de politie daar komen. En we zijn geweest en netjes gesproken tot de heren. Heel netjes ook.
1: Maar hebt u daarna weer geprobeerd om met ze te praten?
13: Ja, ik heb ze gevraagd om te komen voor een gesprek. Die kom je gewoon, nee, hoe nog wat. Compensatie kon dan afkozen.
1: Maar DC, hoe staat het met het water daar? Wat is concreet afgesproken? Wanneer wordt dat opgelost? En ook nog het slechte wegdek?
13: Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met de directeur van Baitai. En die zegt dat de komende week richting Coroni komt om de weg te maken. Dat ze komende week in Coroni zijn. Heeft de directeur mij beloofd dat ze volgend week beginnen.
1: We spraken ook met de DNA-lid van Coroni, Leroy Doorson. Hij gaf in gesprek met Lim FM aan dat hij reeds aan tafel heeft gezeten met het ministerie van Openbare Werken en ook met een aannemingsbedrijf die de slechte weg moet gaan lappen. Inmiddels zijn deze lapwerkzaamheden aangevangen.
14: Het heeft de actie geduurd van, ik denk, als ik het goed heb, zo'n uurtje. En ik heb toen gelijk contact opgenomen met minister OW. Hij heeft me toen in contact gebracht met de directeur, wanneer mijn directeur Dermoene. En die heeft mij ook gelijk in contact gebracht met OD van CTW en de OD van ontwatering. En op dit moment zijn we wachtende, zodat hun zaken kunnen regelen. En dan wil ik voor direct voor de man kan je een oplossing kon geven. Maar ik moet er dit gelijk van zeggen. En dat moet tegen de man ook toe. Wanneer je als samenleving te kampen had met een regering die niet eens wist voor mij kan ik niet eens 100 meter voor zo'n zeer belangrijke weg, dan is het niet gelegen aan de regering die nu de verantwoordelijkheid is. Kijk, ja, maar aan geen kondre, absoluut preoccupatie. En je moet nagaan, te alleen kon, dan naar de sanitie heb ik ook gezien, want die breken poreus van asfalt en dergelijke. Isabi. Dus mijn actie de man, dat ik UEFA actie op. En ik zal ervoor zorgen, als parlementariër, enige, vanuit de NDP in het district Koroni, heb ik ze gevraagd, brada UEFA actie op. En ik zal ervoor zorgen, if ik nab naar mij, dat mij is zo goed dat ik bij de kosten tijd van veranderingen kom. Ik ben op dit moment rechtstreeks bezig met Baitali. En ze hadden me voorgehouden dat ze de afgelopen week zouden beginnen en dat mijn boren samenleven ook toevoer. En ik wil dat, niet dat ik word uitgehouden. Dus mijn tak naar de man, tijdens de man dat ik aan wiki DC ook klaar is aan u. Begrijpt u? En ik heb de DC ook voorgehouden van DC. U hoeft niet te vrezen. Mij is zorg dat naar samenleven voor u dat u kan komen tot een oplossing. En ik sta ervoor.
1: De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, pleit voor een adviesgroep die zich moet buigen over de vele nationale vrije dagen die Suriname telt. Volgens hem is het tijd dat de overheid nagaat welke vrije dagen behouden kunnen worden. We spraken hierover met hem naar aanleiding van het feit dat het Javaans nieuwjaar dit jaar als nationale gedenkdag niet gelijkgesteld aan een zondag is aangemerkt.
15: Ik denk dat de Javanisten niet de enige groep is die zeg maar pleiten voor een nationale vrije dag. In dit geval gaat het dan om Javaans nieuwjaar. Dit land is rijk aan verschillende etnische groepen. We zijn multi-etnisch, multireligieus, multicultureel. En dat is een grote rijkdom voor het land. Maar natuurlijk is het belangrijk dat wij voor wat betreft deze belangrijke dagen voor de verschillende groepen, dat er ook een besluit omtrent de dagen die men als hoogtijdagen aanmerkt, dat een goed besluit daarover wordt genomen. En ik weet ook dus dat er al wij als land heel veel vrije dagen tellen. Maar het zou goed zijn als de regering dan een adviesgroep nationale vrije dagen, in dit geval dus dan de president, nationale vrije dagen zou laten bestuderen en laten beoordelen om dan een goed besluit daarover te nemen. Ten aanzien van de Javanisten weet ik dat men al meer dan 2 decennia lang heeft gelobbyd en gevraagd dat Javaans nieuwjaar als een nationale dag wordt erkend door de regering. Dat is dan in 2022 voor het eerst gebeurd, ja, maar helaas nooit geformaliseerd, waardoor men nu eigenlijk weer helemaal naar het begin weer is teruggeworpen, om dan elke keer als Javaans nieuwjaar zich aandient, dat men dan een verzoek moet richten aan de regering om deze dag te erkennen.
1: Afgelopen maandag heeft het behoorlijk hard geregend. Hierdoor kwamen bepaalde delen van het land onder water te staan. We spraken de districtscommissaris van Paramaribo Zuid, Wennis Vijfhoven. Vijfhoven wees in het gesprek met Lim FM erop dat een van de oorzaken van het ontwateringsprobleem is dat bepaalde burgers bij de bouw de kokers niet met inspectie van het ministerie van Openbare Werken hebben geplaatst. Hierdoor kan het water moeilijk wegstromen.
16: De plekken waar we wel zijn geweest om duikers te vervangen, daar hebben we gezien dat droog is gebleven. Dat is een Evram Siegelweg daar in dat gebied. Niet overal natuurlijk, maar de gebieden waar we duikers hebben vervangen en waar de goten zijn opgehaald. Maar wat blijkt dat er nog enkele mensen verkeerd hebben gebouwd, geen duikers hebben geplaatst. Dus van deze plaats uit wil ik een oproep doen aan die samenleving. Dat indien je verstopte duikers hebt voor uw deur, dat u helpt die overheid om zichzelf schoon te maken. Lukt dat niet? Laat ons weten. En de mensen die bouwen zonder duikers. U moet de vergunning aanvragen bij OW om duikers te plaatsen. Mensen hebben door de jaren heen zonder een vergunning aan te vragen. Het kan zijn door onwetendheid. Maar het kan ook zijn dat ze het gewoon zelf hebben gedaan. Zonder het ambt aan te vragen. Dat ze ermee stoppen. U moet niet zomaar een duiker plaatsen. U zou de afdeling ontwatering daar een aanvraag moeten doen voor een vergunning om een duiker te plaatsen. We kunnen niet overal duikers plaatsen, maar waar we zien dat er de goten zijn verstopt en het, dat door een nieuwe duiker te plaatsen het probleem gaat verhelpen, daar kom ik wel in om duikers te plaatsen. Maar dat kan niet overal. Omdat er zijn kosten aan verbonden. En die middelen hebben we niet. Dus ik probeer mijn best te doen waar het kan. Maar ik kan niet overal. Dat doen de mensen moeten dan. Duikers. Want wanneer je een perceel koopt. En je moet je duikers plaatsen. Voor je inrit of zo. Dan moet je dan dezelfde duikers kopen. En door de jaren heen. Zijn ze ook verstopt geraakt. Door achterstallig onderhoud. En dan hebben we ook nog door het menselijk falen, waarbij wij zelf als burgers meehelpen door ons vuil zomaar en overal te gooien.
1: Ook Criola te Saramaka staat dit jaar weer onder water. Jayant Lal Bihari, volksvertegenwoordiger van de NDP uit het district Saramaka, heeft hierom getracht zelf een oplossing te brengen in dit probleem. Hij verklaarde verder tegenover Lim FM dat er enkele jaren geleden al een aanvang is gemaakt door de vorige regering om het probleem op te lossen. Echter is de aannemer die dit werk moest doen in gebreken gebleven. Daarnaast vindt hij het ook erg dat de toen toegezegde tegemoetkoming aan burgers die schade hebben geleden alleen is gegaan naar partijloyalisten van de vorige regering.
17: Dus waarvan ik wel op de hoogte ben, dat was de termijn van de vorige regering. Dat was de minister, volgens mij meneer Sjoedien als minister bij LVV. En toen werden er zaken geregistreerd door VHP-structuren. En VHP-structuren hebben mensen wel, bepaalde mensen wel bevoordeeld met mensen die niet eens een compensatie nodig hadden. En mensen die juist een compensatie nodig hadden, die hebben niet gehad. Dus dat is wel zo gebeurd. Dat weet heel Criola. En trouwens niet heel Criola. Het is in heel Saramaka zo gebeurd.
1: Het dit jaar weer zijn de mensen onder water. U hebt getracht een oplossing te brengen. Kunt u ons meer vertellen hierover?
17: Dus ik ga eerlijk met u zijn. Ik heb door en door mijn bijdrage geleverd. Ik heb een aantal keren machines ingezet om kanalen op te halen, dijken weer te herstellen, de dammen weer te herstellen waarbij er breuk waren of wat dan ook. En ik heb al die hele poos, sedert regentijd, heb ik door en door alles met hun gecheckt, met het bestuur van Criola en al die dingen. Maar op den duur is er zoveel regen van gekomen waarbij we echt niks meer konden doen. Het rivierwater was verschrikkelijk hoog. Ja, toch, we hebben gisteren een heel grote pomp geïnstalleerd. En als we berekenen, als het echt optimaal gaat draaien, moet het binnen 2 à 3 dagen moet het heel gebied weer droog liggen. Maar het rivierwater moet ook natuurlijk meewerken. Want als het rivierwater hoog is, gaan we uitpompen, maar het rivierwater stroomt daar weer binnen. Omdat er geen dammen zijn op bepaalde gebieden.
1: Cedric van Samson, fractielid van de VHP, heeft zich afgelopen donderdag kritisch uitgelaten in de Nationale Assemblée over de aanpak van de regering ten aanzien van de Van het Hogerhuisstraat. Volgens Van Samson heeft de regering een fout besluit genomen met het intrekken van het hoger beroep tegen Baitali. Hij is van mening dat de weg naar de rechter zijn beloop moet hebben.
18: waar is het begonnen, dan hebben processen een natuurlijke loop. Iedereen die een aanbesteding die meedoet en zich in zijn recht geschonden voelt, heeft dat recht om naar de rechter te stappen. En elke zichzelf en wet respecterende regering gaat zich daaraan onderwerpen. Dus wanneer er vanuit de verantwoordelijkheid, let af ons wat, wanneer er vanuit de verantwoordelijkheid van die regering, die weet dat er duizenden mensen over de Van Hoogeruitstraat gaan dagelijks, en dat die staat niet kan zitten en kijken dat om een geschil met één ondernemer zoveel mensen daaronder moeten lijden, is er toen vanuit een verantwoordelijke regering, een verantwoordelijke beleidsmaker, gekozen om het pad van rechterlijke arbitrage op te zoeken? En wanneer er gekozen is om dat hoger beroep, want de staat is in hoger beroep gegaan, let af en toe, om de belangen van het volk te kunnen behartigen, om die weg te kunnen maken. En wat gebeurt er nadat het volk zijn stem heeft uitgebracht op Kinky-assysteem? Wat is gebeurd? Men heeft ervoor gekozen om dat hoger beroep in te trekken, let af en toe. Dus wanneer we het volk willen komen uitleggen, Je wordt gestraft. Tegen je, dat is maar eerlijk. Sana fout, Samiki. Dat er is gekozen om een hoger beroepszaak, waarin eigenlijk een streven was, vernietigen van het vonnis. Waardoor er wel overgegaan kon worden tot het asfalteren, tot het behoorlijk aanpakken.
1: André Michikaba, die namens de regering sprak, antwoordde als volgt op het betoog van Van Samson.
6: En het lid Van Samson, en het is inderdaad gevaarlijk wat hij heeft gedaan. Hij doet hier suggereren alsof hij wist wat de uitslag zou zijn van dat hoger beroep, voorzitter. Voorzitter. Ja, dus ik denk, voorzitter. Ja, toen het lid sprak heb ik rustig geluisterd, voorzitter. Geeft u me de ruimte. Voorzitter, alsof hij een glazen bol heeft en voorzitter zou weten dat die hoger beroepszaak... dat de uitspraak in het voordeel zou zijn van OE. En dat is niet waar, niemand van ons kan weten, want de rechter is onafhankelijk en de rechter zou kijken naar de zaak. En we weten niet wat voor uitspraak er zou komen. Voorzitter, toen hebben wij het besluit genomen. En voorzitter, zoals gezegd, heeft de collega die op een gegeven moment de verantwoordelijkheid van OE gedaan wat hij moest doen. En ik ga ervan uit dat hij de details verder zal uitleggen. Maar het punt dat ik maak waarom ik het woord vraag, omdat we het lid hebben horen praten maar van de regering heeft toen, en ik bedoelde dus minister Noor Mohammed, die toen minister van OE was, heeft toen een hoger beroepszaak gemaakt. En de bewindsman, doelende op mij, heeft dat stopgezet. En hij doet suggereren alsof hij wist wat voor uitspraak er zou komen. Niemand wist dat, voorzitter. En wij wilden juist daar ingrijpen vanuit onze verantwoordelijkheid om de zaak inderdaad, voorzitter, naar normalisatie te leiden. Uiteindelijk, nogmaals, heeft de collega die nu de verantwoordelijkheid heeft, hij heeft de zaak verder geleid. Het punt waar we zijn beland kent iedereen, maar voorzitter, laat het duidelijk zijn voor die samenleving. Dat probleem van het Hoogeruitstraat is wat wij hebben geërfd. En gelooft u, maar het neemt tijd, maar wij gaan het oplossen, voorzitter. En ik roep iedereen op om inderdaad, voorzitter, laten wij niet politiek, want wanneer wordt gezegd, politiek bedrijven. Hetzelfde doet het lid. Laten we van geen kanten politiek bedrijven. Het is een belangrijke verkeersader van Suriname. En voorzitter, we moeten ervoor zorgen dat we het maken zo snel als mogelijk. En gelooft u me, collega Sang, voorzitter, werk dag en nacht om dat probleem te verhelpen. We vragen iedereen om mee te werken, voorzitter. Dank u.
1: Tot zover deze nieuwsuitzending op zaterdag 20 juni. Bedankt voor het luisteren.

0: Ja, we filting nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 20 juni. Soto, barbecue kip met huzarensalade, bami met pichil en indo kip en gebakken kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Het is vrijdagavond en jij bent nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Goedenavond lieve luisteraars, mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vrijdagavond en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. We gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Nou, de recap van onze top 10 hoor je al de hele week door hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Supernova van Loewe. Op nummer 9 stond Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 8 kwam nieuw binnen Two Face van Bigaluga en Nano. Op nummer 7 hadden we Frenna met Starlife. Op nummer 6 stonden Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 5 stond Kakalika van Dope Nation. Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Psycho met Checkmate. Op nummer 2, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. En onze nummer 1 van de vorige week was Money Mohia van Rotman Money. Yes, dat was onze top 10 van de vorige week. Ben jij benieuwd wie deze week eruit is, wie nieuw op onze lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Yes, dan is het de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, Nathalie LaRose en Benjamin Faya gaan deze week een plekje achteruit. Ze stonden op 9 de vorige week. Ze staan deze week op nummer 10 met Not Nice.
4: Nummer 10.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. De volgende pokoe laat me denken aan een heel gezellig feest waarbij een ieder gewoon lekker op de dansvloer is en lekker geniet van de muziek. Nu op nummer 9 op de Phenomenal Top 10, Kankan 3 met Konami.
2: Nummer 9.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week, nieuw op de lijst, Konami van Kankan 3.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Deze gasten gaan 3 plekken achteruit, de vorige week op nummer 5, deze week op nummer 8. Ik heb het over Dope.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week, Kakalika van Dope Nation. De volgende pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 8. Het gaat een plekje vooruit en staat deze week op nummer 7. Ik heb het over Two Face van Biga Luga en Nano.
2: I ain't with you, they start talking about you, but that's fine. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good.
3: Nummer 7.
4: Yo, Nano.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta to focus.
1: Yo, El Saco de Lori, you see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 7 van deze week. Two-Face van Bigaluga en Nano. 91.7, je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6 en Frenna gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week op 7, deze week op nummer 6 met Starlight.
4: 1, 2, 3.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week, Star Life van Frenna. Een plek vooruit voor dit mooi lied. De vorige week op nummer 6, deze week op nummer 5. Ik heb het over Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
1: Nummer 5.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Om eerlijk te zijn, dacht ik bijna dat hij de nummer 1 positie zou behalen, omdat hij de vorige week op nummer 2 stond. Maar dat is niet het geval. Hij gaat juist 2 plekken achteruit deze week. Op nummer 4, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Can I get some money?

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. We zijn intussen beland bij de top 3, maar jullie weten het. Ik herhaal even snel wat wij tot nu toe gehad hebben voordat ik doorga met de top 3. Op nummer 10, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 9, nu op de lijst, Kankan 3 met Konami. Op nummer 8, Dope Nation met Kakalika. Op nummer 7 hebben we Two Face van Bigaluga en Nano. Op nummer 6, Starlight van Frenna. Op nummer 5, Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. En op nummer 4 hebben we Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
0: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
1: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 3, Psycho met Checkmate.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week. Checkmate van Psycho.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Onze nummer 2 vind ik persoonlijk ook een heel erg mooi lied. Die vibe zit er lekker in en die beat is natuurlijk ook heel erg mooi. Hij komt van plek nummer 4. Hij gaat dus 2 mooie plekken vooruit. Op nummer 2, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Blaze, Faya, Kiba en Limitless met Kwaso. Nou, dan is het spannend moment weer aangebroken. En als je iedere week luistert, dan weet je precies wie wij deze week op nummer 1 hebben. Het is nog steeds de populairste pokoe hier op Lim. Het is dus de meest afgedraaide song op dit moment. Hij is onverslagen en ik denk dat je heel hard je best moet doen om zijn spot over te nemen. Voor de tweede week op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10, Money Mohia van Rodman Money.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
3: Number 1.
4: NMP Records.
5: Que massa gangado. Diogo de mandar o futuro aqui não acaba doente. O tabaco de mó blessing e fiente por ontem.

0: God is the greatest.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Money Mohia van Rodman Money. Wij hebben deze week een nieuwe pokoe op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook eentje eruit is. Uit de lijst deze week Loewe met Supernova. Hij stond in totaal 12 weken op de lijst, waarvan 3 weken op nummer 1. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond kan je nog altijd naar de herhaling luisteren om 12 uur. Of morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag. Nou, vanavond een hele spannende wedstrijd, want dan speelt Brazilië tegen Haiti. En ik ben erg benieuwd naar wat het wordt. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week, guys.

0: luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coldiepsing winkels.

Oddi, oddi, beste luisteraars en welkom. Mijn naam is Rashid Sultan. Het is weer eens tijd geworden voor een Q&A Insight WK update. En zoals u weet, het is vandaag zaterdag 20 juni. En dat wil zeggen dat we alweer op de 9e dag van het WK bezig zijn. En Balo Pleibaka, Fausabi, gaat weer flink gevoetbald worden vandaag. Maar voordat wij daarnaar gaan, doen wij nog even een terugblik naar de dag van gisteren. Daar hadden we weer een aantal interessante wedstrijden. Wat je ook natuurlijk moet weten is dat er volop gescoord wordt op dit WK. We zitten nu al op 96 goals uit 32 wedstrijden. Dat is een gemiddelde van precies 3 doelpunten per wedstrijd. Sixi Reddy Karta Fadon en liefst 78 gele kaarten. Allemaal statistieken, leuk om een beetje bij te houden. Je hoeft het natuurlijk niet te onthouden allemaal. Maar even Sabi gewoon allemaal actie door de dag heen. En je weet, het is altijd fijn, toch? Goed, wij hebben dan gisteren een paar interessante wedstrijden gehad. En we beginnen natuurlijk even kijken met de wedstrijd die wij hadden. Ja, we hebben Verenigde Staten natuurlijk gehad tegen Australië. En vele mensen hadden gedacht dat het een interessante pot gaat worden. Nou, dat is het op zich ook geworden. Maar Australië heeft te laat in de wedstrijd gas gegeven. Vind ik persoonlijk. Uiteindelijk Verenigde Staten win 2-0. Een stand die al bij de rust bereikt was. En het was weer een autogoal die de openingsscore maakte, zeg maar. En dat komt best wel veel voor op dit WK, op dit jonge WK, nog maar net begonnen WK, dat autogoalen laaien. Je vraagt jezelf af van, hé, maar kon dat niet voorkomen worden? Dat gaat allemaal zo snel natuurlijk in het spelletje en dingen lijken makkelijker dan het is. Maar het is moeilijker dan je denkt. Dus Verenigde Staten heel goed bezig. 6 punten uit 2 wedstrijden. Wint vrij overtuigend met 2-0 van Australië. En daarmee voegen zij zich bij Mexico en Canada. Als 3 gastlanden die het bijzonder goed doen in de groepsfase van het WK voetbaltoernooi.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: Dan gaan wij even snel verder. Schotland tegen Marokko. Nou, we weten nog dat Schotland de nodige moeite had om langs Haiti te komen. Het werd daar 1-0 voor Schotland. En Marokko speelde natuurlijk een hele goede wedstrijd tegen Brazilië. De Matcha Brazilië Waka hebben zoveel goede spelers. En veel mensen zullen ook wel voorspeld hebben dat Marokko was over Schotland. Wel, in het begin leek het ook daarop, want Ismaël Saibari, die heel erg op scherp is, Amanda Opa score 1-0 voor Marokko. Maar daarna had Schotland toch een beetje voor elkaar om de strijd spannend te houden. Ze zijn de rust ingegaan met 1-0 en de wedstrijd is ook 1-0 geëindigd. Schotland is zelf heel gevaarlijk geworden op bepaalde momenten in de wedstrijd tegen Marokko. Maar het mocht niet baten. Dus nu sta je op 3 punten. En je hebt natuurlijk nog Brazilië in het vooruitzicht. Dus dat ziet er natuurlijk niet zo goed uit voor Schotland. Marokko natuurlijk blij met 4 punten. Want ook Brasson, die heeft gewonnen van Haiti. Heeft gedaan wat het moest doen tegen Haiti. Het werd daar 3-0. Ook een score die bij de rust al bereikt was. De Brazilianen waren dominant. Maar tegen Haiti zou je toch nog iets dominanter moeten zijn. Dat is niet het geval geweest. Wel heeft Cunha 2 keer het verschil kunnen maken. Scoorde de 1-0 en de 2-0. En ook Vinicius Junior, die wist wederom, die werd goed vrijgespeeld. Kwam oog in oog met de keeper. En die gaf de doelman natuurlijk het nakijken. En bepaalde zo ook de eindstand. Endrick Finnebitty kwam erin, mocht spelen. Ook een Martinelli, die dacht dicht bij een doelpunt te zijn, maar bleek buitenspel te zijn. En natuurlijk een aderlating voor Brazilië tot op dit moment is dat Rafinha geblesseerd is uitgevallen. De buitenspeler van Barcelona, die komt plotseling niet meer verder. En natuurlijk zal bondscoach Carlo Ancelotti erg bezorgd daarover zijn. De volgende wedstrijd die hij heeft is Schotland. En daar heeft hij Rafinha misschien nog niet echt nodig. Maar wanneer het om de knockout stage gaat en je komt tegen sterke landen uit, dan wil je wel een Rafinha in je basis 11 hebben. Wel moet gezegd worden dat Rafinha no siki tangano, zoals wij dat hier in Suriname zeggen, hij is niet echt in vorm. Maar dat heeft misschien ook te maken met het blessuregevoelige seizoen dat hij achter de rug heeft gehad. Goed, dan gaan we snel even verder, want Turkije tegen Paraguay, dat was toch wel de grootste verrassing in Pool D. Want Turkije die verloor natuurlijk met 2-0 haar eerste wedstrijd tegen Australië. Maar dat ze geen kansen creëren, dat is helemaal niet waar. Want tegen Australië wisten ze kansen te creëren en ook gisteren wisten ze tal van kansen te creëren tegen het land van, even kijken, Paraguay, die kwam natuurlijk uit tegen Turkije. Turkije creëert kans, continu tegen Paraguay, maar het mocht niet baten. En je weet wat men zegt, wie niet scoort, wordt doorboord. Uiteindelijk wint Paraguay met 1-0. En ook daar is er een beetje smetje mee komen kijken met de overwinning. Want sterspeler Almiron, die keek tegen een rode kaart aan vanwege de nieuwe FIFA-regel. Beetje jammer, want misschien heeft hij niks bijzonders gezegd. Maar hij is vergeten dat hij zijn hand niet voor zijn mond mag houden en tegen een tegenstander mag praten. En dat heeft geleid tot een VAR moment. VAR Luca Toibong samen met een arbiter. En werd genadeloos een rode kaart gegeven. Bijzonder jammer natuurlijk voor Paraguay. Want ook zij moeten nog aan de slag in deze pool tegen Australië. En we gaan kijken wat het daar dan wordt. Voor vandaag hebben we natuurlijk nog een aantal wedstrijden op het schema. En het begint straks om 2:00. We gaan hem nu heel even uit voor een woord van de sponsor. En we zijn zo bij u terug. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: En welkom terug. Wij gaan gelijk van start met de vooruitblikken op de wedstrijden van vandaag. Vandaag hebben we zometeen, zo straks om 2:00 hebben wij Nederland tegen Zweden uit Pool F. Duitsland tegen Ivoorkust uit Pool E om 5:00. Eveneens uit Pool E Ecuador tegen Curaçao. Dat is om 9:00. En dan om 1:00 in de ochtend moet je ook wakker voor kunnen blijven. Heb je Tunesië tegen Japan. Dat is de andere wedstrijd uit Pool F. Nou, om te beginnen met Nederland tegen Zweden. Niet al te veel goed nieuws uit het kamp van Nederland. Want Quinten Timber, dat is de tweelingbroer van Julian Timber. De middenvelder, die kan er helaas niet bij zijn wegens een lichte hersenschudding. Die man kwam in een soort botsing met de andere speler. En het vervelende nu is de afgelopen uren geweest de vraag of Frenkie de Jong ook wel van de partij kan zijn tegen Zweden. Omdat hij ook betrokken zou zijn bij deze botsing. En Ronald Koeman heeft het niet echt gezegd welke plek het is, maar ergens onder zijn middel zou deze man flink geraakt zijn. Dus hopen natuurlijk dat Frenkie gewoon van de partij kan zijn. Nederland tegen Zweden zal natuurlijk geen makkelijke wedstrijd worden voor geen van beiden. Als je bedenkt hoe Zweden eigenlijk op het WK is gekomen. Geen enkele partij in de WK-kwalificatie gewonnen. Maar dankzij een goede prestatie in de Nations League hebben zij een herkansing verdiend. En middels die herkansing zijn zij nu op het toernooi. En hebben zij hun eerste wedstrijd reeds met 5-1 kunnen winnen van Tunesië. En dat wil zeggen, Oranje, opgepast. Want jij bent juist het land die nog niet op en top in vorm is en je bent zeker nog niet waar je zelf wil zijn. Van Nederland, Zweden gaan wij snel door naar Duitsland. Ivoorkust dat om 5:00 gespeeld wordt. Duitsland heeft, zoals ik daarnet zei, gehakt gemaakt van tegenstander Curaçao. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is even niet anders. En we hadden graag Curaçao gegund een beter resultaat neer te zetten. Maar het mocht niet baten. De Duitsers zijn genadeloos geweest. Maar ze komen nu uit tegen Ivoorkust. Eén van de sterkste Afrikaanse voetballanden. Een land dat laat zien dat zij met een concept voetballen. Heeft spelers die zeg maar het veld bemannen. Waarvan je kan zeggen dat zijn best wel grote namen. En Ivoorkust wist haar eerste wedstrijd met 1-0 te winnen van Ecuador. Dus beide landen hebben 3 punten. Beide landen willen natuurlijk aan kop blijven in de pool. Om in de volgende fase niet de sterkste tegenstander van de andere pool te treffen. En Duitsland gaat vandaag natuurlijk meer gas moeten geven dan tegen Curaçao. En of de generale tegen Curaçao wel een positief effect heeft gehad op de selectie van Duitsland, is nog even de vraag. Want nu ga je te maken krijgen met snelheid, kracht, ook nog een beetje goed conceptisch voetbal. En het is nog even de vraag hoe lang het gaat duren voordat Duitsland het net zal vinden tegen Ivoorkust. Of wie weet vindt Ivoorkust wel zelf eerder het net tegen de Duitsers. Van deze wedstrijd uit gaan wij naar Ecuador tegen Curaçao. Ecuador moet hier 3 punten pakken. En het wordt ook wel verwacht dat de Ecuadorianen aan het langste eind gaan trekken. Curaçao is op het WK. Dat is al eigenlijk de grootste overwinning voor dit eiland. En Dick Advocaat heeft het ook gezegd. Dit is een groot leermoment voor de landgenoten van Curaçao. Vanaf Ecuador, Curaçao gaan wij uiteindelijk naar de wedstrijd die om 1 uur in de ochtend wordt gespeeld. Dat is Tunesië tegen Japan. Zoals u weet heeft Tunesië zware nederlaag geleden. En ze hebben gelijk werk van gemaakt door de coach te ontslaan. Ze hebben een nieuwe coach aangenomen. En die moet nu samen met de spelers het karwei zien te klaren tegen Japan. Een land dat in hele goede vorm verkeert. En die Nederland kort voor tijd zeg maar, van 3 punten af heeft gehouden. Japan, een land dat zeker met een goed concept voetbalt. Ze laat duidelijk zien dat zij voor elke tegenstander zeg maar, gevaarlijk kunnen zijn. Ze hebben het tegen Engeland bewezen voordat het WK begon. Ze hebben het tegen Brazilië bewezen. Ze hebben het nu ook tegen Nederland bewezen een paar dagen geleden. Dus nogmaals, opgepast Tunesië. Want Japan komt natuurlijk voor de 3 punten. Zodat zij ook aan kop kunnen blijven. Of we goed kunnen meedoen voor de volgende verplaatsing naar de volgende fase van het toernooi. Dit was het dan voor wat betreft de QN Insight WK update. Ik wens jullie een hele fijne voetbalmiddag verder. Of je nou luistert naar Radio Lim FM. Of als je nou volgt via de televisie. Het is al met al WK plezier. Nogmaals, geniet ervan. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepzing winkels.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7. Bofu Sabi, ala satra bakana na Lim FM Kulturu Leri. Vanaf Tuyuru we leri fu makandra. Sabi, leri en prati Kulturu Leri na Lim FM na ngasher.
1: Odori Arkimang fu Lim FM. Mina misi Cher Hoogwoud en mi wizu wa Sweet Konaini. Na ini a programma We Kulturu Leri. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Ik ben Cher Hoogwoud en ik ben vanaf vandaag uw host van het programma We Kulturu Leri. Wij bedanken meneer Jeffrey voor zijn geweldige bijdrage de afgelopen 4 jaar. En ik wens u nog een van harte welkom in dit programma. Zo. We Kulturu Leri is een programma waar we samen onze culturele geschiedenis gaan ontdekken. We gaan het waarderen en we gaan het begrijpen. Het is een programma dat is gestart om verschillende culturele groepen een platform te geven, zodat we kunnen leren van elkaar, we elkaar kunnen begrijpen en we eigenlijk een paar moeilijke gesprekken ook met elkaar kunnen hebben. Ik heb altijd gezegd, wanneer het komt op cultuur, dat als we elkaar veel beter zouden begrijpen, dat we veel verder zouden zijn in ons lief geliefd land Suriname. In dit programma nemen we u elke week mee op een reis door onze culturele schatten. Vandaag beginnen wij met het fundament Suriname als multiculturele samenleving. Waarom dit programma? Veel mensen kennen delen van hun geschiedenis, ze kennen delen van hun cultuur, maar niet altijd het hele verhaal van onze voorouders en van ook die smeltkroes in Suriname. Dus met We Kulturu willen we kennis overdragen, want kijk, wanneer je bent opgegroeid in je eigen cultuur, wordt er vaak aan overdracht gedaan. Bijvoorbeeld koken, je kleding, van alles en nog wat. Dus overdracht is nodig voor Bijiwang, komit Chiwang, maar ook toe voor Chiwang, komit Bigiwang. Bikasi, un kan leren voor alasma. Cultureel erfgoed behouden. Ons cultureel erfgoed is iets dat we heel hoog moeten houden. Want om te weten wie je bent, moet je weten van waar je komt. En zo ook respect voor elkaar tonen. Vaak genoeg respecteren we elkaar niet omdat we elkaar niet begrijpen. Maar als we die gesprekken gaan voeren met elkaar, denk ik dat we elkaar ietsje meer zullen begrijpen. En zo'n ding, if I learn one sound for once, maar zijn nog best, heb ik aan dat, kan je het toe? In alibi nooit. In ons even maar je of niet. Maar die gesprekken moeten er zijn en alles pikkie moest staan. Jongeren inspireren om hun roots te ontdekken. Lik Jongwang, ja mekaar misref Jongwang, mis midoro 36 jaar ik ba mekaar misref Jongwang, vind ik het belangrijk om mijn roots te ontdekken. Famija ben ik een hele smeltkroes, precies als Suriname. En migroko een bepaalde fasi, krioro fasi. Maar zo ook toe, map traceef me. En lik van mij abtraceef me, mi ook toe, ik go sukun mi roots toe. Apasirati. Dus, adefano udu fu yongu wang, kango suku de rutu, en sumamoro dan wi fu push den fu godu dati. Verbinding creëren tussen alle bevolkingsgroepen. Ik zal niet zeggen dat er

geen verbinding is, er is een verbinding. Maar een diepere verbinding zou nog prachtiger zijn om een Suriname vooruit te brengen en om een betere toekomst te creëren. Daarom is ons slogan Fuman Sabiyu Srefi, Yumuleri Sabiyu Rutu. Toen ik werd gevraagd om dit programma te doen, heb ik een tijdje gezeten en ik dacht van oké, we gaan ervoor. En toen ben ik gaan zitten nadenken over cultuur, over het algemeen. Wat cultuur is, waarvoor het staat en hoe breed het is. Omdat we vaak genoeg maar één gedeelte van ons cultuur als cultuur zien. Maar cultuur gaat veel verder dan dat. En toen kwam ik bij onze prachtige vlag, de Surinaamse vlag. Onze Surinaamse vlag heeft verschillende betekenissen. We beginnen bij de ster. De ster symboliseert eenheid, hoop en een gouden toekomst. En de 5 punten van de ster, die zijn de verschillende bevolkingsgroepen die samen een natie vormen. De rode baan staat voor liefde en vooruitgang. De groene baan symboliseert vruchtbaarheid, groei en hoop. En de witte banen die staan voor rechtvaardigheid en vrijheid. Onze vlag vertelt ons eigenlijk het verhaal van een volk dat ondanks zijn verschillen samen vooruit wil gaan. En toen ik naar onze vlag keek, toen kwam het. Onze basisbevolkingsgroepen, zal ik ze noemen. Je hebt de inheemse, van wie het land eigenlijk is. Je hebt de Kriolen, die als slaafgemaakte gebracht zijn geworden. Je hebt de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, de Europese. En natuurlijk heb je ook de Marons, die onderverdeeld zijn in verschillende stammen. Je hebt natuurlijk de Libanezen die ook zijn gekomen, de Joden, de Brazilianen, de Guyanezen en andere immigranten. Maar wanneer we het over de ster hebben we het over de inheemse. We hebben het over de Kriolen, we hebben het over de Hindustanen, de Javanen en de Chinezen. En ik had een gesprek hiervoor met de technicus en ik zei nog tegen hem van, als ik goed kijk naar onze ster en onze moxipatu, is het niet zo moeilijk om een nationaal gerecht te hebben hoor. Wanneer we naar een feestje gaan en er is een lopend buffet, wat zeg je meestal? Put cheese of ala yere, da, put cheese op cheese of ala da, mi boom. Wel, if we be put cheese op ala den kulturu, da wapu gerecht ba da fetik ba toch? Is het zo makkelijk opgelost. Maar goed, dat was even een intermezzo. Maar wanneer we aan cultuur denken, gaat het verder dan alleen dat wat we kennen. Cultuur is taal, cultuur is traditie, cultuur is muziek, cultuur is religie, cultuur is keuken, maar cultuur is ook kunst. Het zijn de feestdagen die we vieren, de religieuze rituelen. En natuurlijk je normen en waarden en je manier van leven. Je cultuur is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat het wordt overgedragen van generatie op generatie. Want onze cultuur helpt ons met wie we zijn, van waar we komen en wat belangrijk is voor ons. En daarom zeg ik, Sabiyu Srefi, if you want Sabiyu Srefi, you must Sabiyu Rutu. Heb de gesprekken met je bigiwangs die er nog zijn. If you have grandma eti, zdonanga ding, tek leri, gosda leer banyi, tek leri. Heb gesprekken als je geen grandma's meer hebt, je hebt verenigingen. Nax is eentje van ze. Je hebt ook die Javaanse verenigingen. Opo go tek leri, opo gosdona leer banyi, leer. Sapsumanayu, piwango en saiwanduanging. En als je geen mensen hebt, pardon, die bezig zijn, you tek a okasi. Fumangos don te kaleri en dan ga je verder ermee. Start een organisatie, maar doe iets. Wanneer we kijken naar cultuur, dan hebben we het ook over, ja, we hebben het over onze manier van leven. Onze handelingen in het dagelijks leven. Waarom doe je bepaalde dingen?
zijn ook vragen die je moet stellen. En ik weet dat sommige de begin de noemen tegen je saneren. Ja, maar na zo adikba. Maar ik geloof erin, als ik een vraag stel, dat je me een antwoord kan geven. En als je het niet weet, dat we beide op zoek gaan naar het antwoord. Want hoe meer je weet, hoe beter je op weg bent. En daarom heb ik gekozen om dit programma te doen. En ben ik sowieso dankbaar daarvoor. Ik heb een paar vragen die ik jullie wil stellen. Want ik weet, we hebben kijkers en we hebben luisteraars. Wanneer het op cultuur aankomt, waaraan denk je? Wat voel je? Want natuurlijk, wat ben je je zee? Maar wat ben je zee toe? Als ik aan cultuur denk, denk ik aan een koto. Ik denk aan een schouderdoek van die Indianen. Ik denk aan een sarong. Ik denk aan afinki. Ik denk ook aan muziekinstrumenten. Maar het gaat veel dieper dan dat. Ik denk ook aan een jarekepang. En ik zou graag willen weten wat er vooraf wordt gedaan tijdens een jarekepang. Wat het precies inhoudt, van waar het afstamt. En zo ook de mierenproef bij de Indianen. Wanneer het komt op een jong meisje of een jonge heer die volwassen wordt. Wat de rituelen zijn, wat het inhoudt en wat voor toegevoegde waarde het heeft. Hoe is het, hoe zit het bij jou in je cultuur wanneer het op coming of age, noemt men in het buitenland, gaat? Wanneer je groot meisje wordt, word je ontvangen, wat krijg je, wat voor voorbereidingen worden er gedaan en hoe gaat men met je om? Wat leert men je? Het zijn allemaal vragen die te maken hebben met cultuur. En daarom zie je hoe breed cultuur eigenlijk is. En wanneer we het gaan hebben over dit platform, gaan er vele culturele groepen op ons pad komen. In de studio natuurlijk. We starten natuurlijk met de eerste 5. Maar er zijn nog meer die hier in Suriname verblijven. En ook van die gaan we leren. Dus wanneer we praten over cultuur en het overdragen, jongeren en cultuur, daar zijn we nog niet uitgesproken. We zijn absoluut nog niet uitgesproken. Maar het zijn vragen die ik jullie gesteld heb. En ik wil graag dat jullie antwoord daarop geven. Of als jullie vragen hebben, mogen jullie die ook sturen. En het belang van onze route natuurlijk. Voor mij, laten we het over mezelf hebben. Want we hebben het gehad over Suriname als een smeltkroes. We hebben het gehad over Suriname als een land met vele culturen. Ik zeg dat ik me voel als Suriname, omdat mijn naam ook Sipato. Ik ben Creool. Ik ben Chinees. Ik heb ook wat Indiaans in me. Ik heb Joods in me. En ik heb ook Bajan roots. En leek van mij dit jaar in Sranatongo wat ik mijn naam vraag. En die na vragen, dat hem opogo luku of hem opogo suku, jutra rutu. Ik ben nu bezig om me te verdiepen in de Chinese cultuur. En ook in de Indiaanse cultuur en natuurlijk mijn Bajan cultuur. En vaak genoeg zeggen we, ja, maar je bent een mengelmoesje, maar je bent op een bepaalde manier opgegroeid. Het is mooi en waar, maar je voelt het toch. Ik heb dagen gehad waarop ik gewoon beek lustte en beek komt van mijn Guyanese kant. En ik wist niet eens hoe ik beek moest maken, maar ik lustte het. Toen ben ik naar iemand gegaan die het kon maken. De persoon heeft die kennis overgedragen en toen kon ik het maken. En dit is ook een stukje cultuur. Dit is het verbinden van jezelf met je cultuur, maar ook dat het overgedragen wordt. Het hoeft niet van een bigisma van je te komen, absoluut niet. Maar zolang je er naar op zoek gaat, ga je het vinden. En het mooie van me is, ik lijk niet op wie men denkt dat ik ben, maar ik ben het. En Tim Fieri tak me wan dansi, dan me tik me kota dan me dansi. En ik ben zo trots op mijn roots. Ik kan er nog zo lang over praten. Maar ik wil ook dat we trotser zijn op wie we zijn. Ik wil ook dat we trotser zijn op waar we komen.
Toch natuurlijk, sommige van ons, onze geschiedenis is niet altijd even mooi geweest. Maar onze mensen hebben het tot iets moois gemaakt. Als we kijken naar de geschiedenis van de Koto. De Koto is iets dat is ontworpen in de periode waarbij de vrouwen het heel moeilijk hadden. En ze waren toch zo creatief en die Koto is tot stand gekomen. Is toch iets om trots op te zijn? Het eten. Ons Surinaams eten, ook al hebben we het over Hindoestaans eten, ook al hebben we het over Javaans eten, het verschilt. Maar ik kan je nu zeggen dat ik het veel lekkerder vind dan die van het buitenland hoor, eerlijk. Omdat we, like van Ugo Moksanga Makandra, zo Utik Leri, voet Travolku. En hebben we onze lekkernijen gemaakt. En we zijn zo divers en we hebben het niet eens door. We hebben een synagoge naast een moskee. In het buitenland is dat helemaal onmogelijk. En vaak genoeg zeggen we, ja, maar we fit onderling en dat soort dingen. Klopt. Maar we zijn toch wel vredelievend naar elkaar toe. Er zijn verschillende feestdagen. Let maar op hoe we omgaan met elkaar tijdens die feestdagen. Natuurlijk heb je een paar rotte appels erin. Maar ik voel me altijd zo heerlijk als er een feestdag is. En ik rij over straat en ik zie de mensen gaan zo liefdevol met elkaar om. Ik kan me nog heugen, laatste pakken ging ik naar de winkel. En er kwam een Hindoestaanse meneer en hij vroeg me, mag ik wat poeder voor u zetten? Ik zeg, omdat u me het zo lief heeft gevraagd, mag u het zeker voor me zetten? En ik heb de hele dag rondgelopen met die poeder, terwijl ik eigenlijk geen pagwa. Ik ben niet naar buiten gegaan om pagwa te vieren. Maar het gaat erom dat we nog steeds respectvol met elkaar omgaan. I engaged, heeft mijn poeder gezet en ik voelde me echt heerlijk. Ik reed over straat, ik zag alleen maar feestende mensen, mensen die gelukkig waren, de smiles en everything. En dat geeft me wel altijd kippenvel. Er is iets waarvan ik ook leuk vind, zodra we dat liedje horen, Wina Wang, zijn we gelijk één. Iedereen zingt uit volle bars, iedereen zingt mee, ook 31. Zijn het allemaal brasa's, gezelligheid, want we zijn één Suriname. Maar laat het ook elke dag zo zijn. Ook al zijn er moeilijke gesprekken die we moeten voeren. Of heeft je buurman iets gedaan dat je niet fijn vindt. Heb het gesprek. Tap maar eens spekkie fassie. En dan komt het zeker goed. Mijn buurt is een prachtige buurt. Mijn buurman is een Hindoestaanse buurman. Mijn buurmeisje, een Indiaans meisje. Mijn buurvrouw is een Javaanse vrouw. En zo heb je maar verschillende buurten waar er een mengelmoes is. In het buitenland zijn er wel verschillende culturen, maar ze houden zich in groepen. Ze vermengen zich niet echt met de andere groepen. En daarom is Suriname zo uniek en daarom zijn we ook zo divers. Heel veel mensen vanuit het buitenland snappen niet hoe we hier met elkaar zijn en gewoon kunnen leven, we can exist. We werken ook gewoon samen. We gaan ook samen op school. We grow up together. Maar dat maakt ons uniek. Dat is eigenlijk onze secret weapon. Als we het weten te gebruiken op een positieve manier. Dus stel je vragen. Stel jezelf als eerste vraag. Wie ben ik? Van waar kom ik? En waar wil ik naartoe gaan? Schrijf je vragen op. Ga zitten bij je Biggie Wangs. Als je geen Biggie Wangs meer hebt, ga op zoek naar verenigingen die de juiste informatie hebben. En aan de verenigingen vraag ik ook, documenteren jullie alles. Documenteren jullie alles. Ik ben zo trots op Sammy, die bezig was, die een documentaire heeft gemaakt omtrent Adede Broko voor La Prosperité. Iets dat, waarvan ik helemaal niet wist dat bepaalde rituelen zo gedaan werden. Dat is ook weer cultuur. Adede Broko, hoe gaat men om met de dood? Ik weet bijvoorbeeld dat bij de Mohammedanen er binnen 24 uur begraven wordt. Het lijk gaat niet op ijs. En ik zou ook graag meer daarover willen weten. En zo zie je hoe diep cultuur gaat. Ja, ba, je is eigenlijk van metaki. Ja, ba, skinsi. We hebben ook winti bij de Kriolen. Maar daar hebben we ook van de Marons, die onderverdeeld zijn in verschillende stammen.
Als ik het verkeerd uitspreek, corrigeren jullie me alsjeblieft, want ik weet dat er verschillende stammen zijn en niet iedereen zich onder de Marons groepeert. Dus als ik een fout heb gemaakt daarbij, alsjeblieft, meer beetje pardon, maar corrigeer me. Want ik wil ook jullie hebben in de studio om jullie verhaal te vertellen. Ik ben heel benieuwd. Maar het vastleggen van ons erfgoed is heel belangrijk. Als we het vastleggen, kan het nooit verloren gaan. En kunnen onze kinderen, hun kinderen, nog ervan genieten. Dus dit is ook een oproep aan de verenigingen. Leggen jullie alles vast. Ik weet dat er heel veel is geschreven, maar het vastleggen gaat veel verder. Ja. Zo. En een, ja, mijn bereid voor helemaal. Maar door het babbelen zijn we een beetje off-track gegaan. Maar sowieso wil ik het hebben over onze prachtige smeltkroes. Echt onze prachtige smeltkroes. Onze Moxipato. Ik wil het. Als Sranantongo wil hebben, omdat Sranantongo een taal is dat is ontstaan toen men elkaar niet kon verstaan. Het is een taal dat is ontstaan uit verschillende talen. En ik hou het heel hoog. Kan demri no man take vloeiend, mama je misrevi. En ik wil dat we die taal ook hoog houden. Ik hoor mensen vaak genoeg zeggen, ja, atongo grofu, ano grofu, na fasfaye taking agrofu. Ik heb een oma, en mijn oma, vanaf mijn groko nooit meer naar mijn grandma kosi. If mijn grandma kosi, dan echt was mamiking. Maar als ze uitschot, was het 2-letter of 3-letter, dat is wat ze gebruikte. Voor de rest niets anders. En als je zegt dat atongo grofu, dan wil zeggen, dat wil zeggen dat je dan tapuan grofu fasietaki of je gebruiksgeld worden. Maar bij je nanga ala saka fasi. Als jullie andere mensen gaan leren wat Sranantongo is en fadem taki, hoe leren naar het na la lit fasi. Als je het niet weet te praten, ga naar Nax. Er zijn nu woordenboeken. Please take your time to get to know the language en lering na fasi, na juiste fasi. Toch? De weet taki unaf, altijd unaf kosi. En if we go leer trasma, ana eerste sansa i mus leer matak na de kos, de woord op pewe kosi, nee. Dus ik bied al jullie, ala le speki fasi, u hoora tongo hi, u no me kispotu na nga tongo. Bika, a tongo disi, ano wa su mar tongo. En er zijn heel veel gevoelige dingen die daaraan verbonden zijn. Dus het is wel iets om trots op te zijn en iets om hoog te houden. Leer tak atongo, leer skrif atongo, eme bejunu. Te wil leer trasma, uno go leer des malon rosani. Want ik hoor jullie en ik zie jullie en ik ga jullie er steeds aan herinneren. Alles dat met ons te maken heeft, u horen hier. Lek van we horen kulturu hier, we horen trasani hier, u hoor atongo hier. Het is ook een deel van onze smeltkroes. Want vaak genoeg kan men, als men naar Suriname komt, kunnen ze vaak genoeg geen Nederlands praten. Maar als er een tongen, ik go wel. Dus, me weet je, en alasaka fasi, u hoor a tongen hi. En sorry if mijn haar me nog zo jere. Griep heerst in Suriname. En ja, helaas heb ik het gehad. Kort voordat ik dit programma moest doen. Dus, mijn verontschuldigingen daarvoor. Echt mijn verontschuldigingen. Even kijken waar we zijn. Maar natuurlijk mim ik al mijn presentatie en alles. Maar vast zijn we in dat ik zo'n ding. Dan is ook bar. Ja. Ik heb natuurlijk ook wat muziek voor jullie in elkaar gezet. Omdat ik ben iemand, ik hou heel veel van muziek en muziek spreek. En een van de eerste liederen die heel dicht bij mijn hart is, is die van Henk Plein. Ik ken de titel even niet zo goed. Maar ja, we gaan dan even luisteren naar Henk Plein. Geniet ervan.

0: prachtige lied, hè? Ja. Zodra ik aan dit lied denk, zodra ik ook die clip zie, voel ik me zo lekker van binnen. Omdat he hit it right on the nail. Dit is wie we zijn. If he... Wat zingt hij weer? And if you never sang for Tromisa, me no makarius ranamang. Oké dan. Waarom is het belangrijk om je roots te kennen? Het is belangrijk om te weten van waar je komt, omdat je op je levenspad op deze aardbodem wakker zou tikt naar grond tapo dis want unkokoiri, dat weten we allemaal. En wakker is zou wakker tapo grond tapo dis ano altijd ego sweet fasi. Zo'n ding dan want to trubu trube kong in de watra zou wakker. Toch, je kan problemen kunnen op je pad komen. En trust me, als je weet van waar je komt, kunnen je problemen makkelijk opgelost worden. En op verschillende manieren. Als je weet wie je bent, als je weet wat voor krachten je bezit. En dat linkt allemaal naar je cultuur, je roots, hoe je bent opgegroeid, je normen en waarden, je fasie. Dan kan je het aan en dan kan het opgelost worden. Kan het echt opgelost worden? Want zo'n ding, ano unu aba probleem. If we versami bumbu fasi. En tisap je geschiedenis, tisap history. I wakatapa grond tapu dis, kan go moro switi. Mi kan tegi u dati. Je maakt verstaan misref moro betri. En je waarderi den bigis mafi. Moranga moro. Wat ik je ook kan meegeven wanneer het komt op je pad. Wanneer het gaat om je pad op deze wereld. Kijk, zo'n ding. We met zo'n ding we met sani. We met tanga sani. En de bigi wanfunu no ma yepu ala lisi. Bika dens refi na wakaman leki witu. En te eshi ding lek wakaman tu yoluku trafasigo mit ding. En dan heb ik het speciaal over onze ouders. We worden geleerd, tigro kom, respecteer je ouders. En dat is heel belangrijk. Dat is het eerste dat je leert. En wanneer je ouders gaat zien als mensen, individu's in deze wereld, op hun eigen pad, met hun eigen bagage, ga je ze beter begrijpen. Want vaak genoeg, tesane mitunu, we want draai, dat we want zorfinga. Maar te we zorfinga, om saptaks vinga, ik zor un baka. E zor baka na unu. En te eshi, je mama, je papa, je grandma, je grandpapa, lek. Wali bisma di ewaka grond tapu lek yus refi yoma versta me moro bitri. En men zegt altijd mande moro man klop mande moro man mano altijd man abif de moro man. Zo'n ten umas don na kruder bangi na nga makandra. En ik zeg altijd te wan lespeki im gilespeki. En te gilespeki ano bigi wan gonap chi wan wang. Maar na chiwango na bigi wantu. Lek famija na ler me leri na koiri me koiri tap grond tapu. En lek fami ap mi bigisma aso me gide lespeki fu mi ma lerif ding. Ma denge gim lespeki tuf ma lerif mi. Lek fami ap chiwantu me gide lespeki tu en denge gim lespeki en me lerif ding en denge lerif mi. Dat is wat is dat ik jullie heel graag wil meegeven. Uno tap dem chi mofo, uno tap dem chi ai. Bikade abe fanudu. If wan chin tegi wan san sano fiti, kare na wan si, potens dung. Da ye tegen taki, afas fai takagami, mino belo bing. And if you wan tak mim gi lespeki, imma gim lespeki. And te tak gomi tap chinso, yusre fo shi fasano kinki. Bikawe shi saip sa gron tapu, angade yungu wan funu. En mi ate brudu. Maar if u tek ating fu gos donanga ding, fu arki ding. Uma koma kandra e uma betri a situasi sa wap nunu de ina kondre. En data wan pisku turu tu. Arki. Arki fu man begreip. Arki fu man lespeki. E arki fu man yeri. Ma son ten we arki piki nomo. En te we arki piki, une ma versta musrefi. En dat na one of them biji problem tapakron tapo dis en foral ina kondre disi. Umu arki fu man begreip, uma arki fu yere, en teu arki u yere, uma begreip, dan fo si we piki. So ente ums do ifa kisun srefi, en te wes don kisun srefi, da wo kis ala desan sa umbe mutaki. En me tegu wansani, atongo sawek, atongo disi. Awan kraktisani, en lek fare taking in winti kulturu, yumo fo etayu, yumo fo elusyu. Na so, mi wan gungan boskopu tu tapa pistor dati. Te u ati brong, me bejunu, notaki. Hori yumo fo, gona wansi, kisi srifi. Saire me te gondati, fak honuk te meshi taksan ne gona fa ina kondre, meshi smai kosa kondre, nein. Fa uwanta ka gobuna nga ukondre, fa uwanta ka gobuna nga upching, ef we kos nomo na den tapu, we tak nomo na den tapu. Na wapis kulturu tu, ente ukbata ki, ensa ne gobun, une broko de wortu. Une go du sa omus du, fu pur mofo. Nein, en pur mofo na wan kulturu santu, mano ibrilisi yabif go pur mofo, ef you hor you mofo in apistori dati. Me tego nu prefwe tak te u atibron usdo ifa kisus refi. En mi wan alas ma insranang tek dis gone ati. Wanneer je wil praten, wanneer je boos bent, je wil je uiten, schrijf het op. Spreek het niet uit, schrijf het op. En spreek meer liefde in jezelf, spreek meer liefde in je land, spreek meer liefde in je familie, spreek meer liefde in je kind dan het negatieve. Woorden hebben kracht en willen we dat ons Suriname een prachtig Suriname wordt, dan moeten we beginnen bij onszelf. En dan een beetje cultuur toe. Sap van je gebruik je mofo. Gebruik een gibong. Ala manten ti opo, luki srefi na spikri da itak ay, midoro, unte. En tiri na wan bundi. Bunsa ne waka komitunu. Tak komiti srefi. Spreek lief uit over je kinderen, in plaats van negativiteit. Als je boos bent, hou je mond. Spreek lief uit over je land. Spreek positiviteit uit over je land. Wil je het verschil uitmaken? En willen we dat het goed gaat in Suriname, moet het bij ons beginnen. Hou je omgeving schoon. De natuur is ook een groot gedeelte van wat cultuur is. Dit heb ik eens maar voor kaasranang. De tjakong onder bepaalde omstandigheden. Maar de lespekagrong vanaf een moment zijn den doro. De lespekagrong altijd. Den blakamang. De ingi, want de ingi betanjak ba, de yampanisi, de hindustani, alasma lespekagron tapu den fasi. Bika de be chakonja, anu bende den den de oso, ma de meken de oso, en te imekwan presi i oso, a esto fosi wan sayedu na ye lespeki na gron, ye lespeki a natuur. Dat wil zeggen, vervul je omgeving niet. Het begint bij jou. We kunnen 1000 willen verwachten van verschillende regeringen. Maar het begint bij jou. Hou je vuil in je zak. Zorg ervoor dat jij het niet doet. Want if you not doing en iedereen gaat zich zo opstellen, komen we veel verder. Komen we echt veel verder. En dat is ook een stukje cultuur. En daarom heb ik het vandaag, wil ik het vandaag hebben over cultuur. Ik weet, ik praat veel, maar cultuur gaat dieper dan alleen kleding en dat soort dingen. Dit is ook een stukje cultuur. En dan gaan we het hebben over de lessen die we kunnen trekken uit het verleden. Leer van onze voorouders. Leer uit de fouten, maar leer ook uit de goede dingen die ze hebben gedaan. De goede dingen die ze ons hebben achtergelaten. Zoals respect. De goede normen en waarden die ze ons hebben achtergelaten. En weet ook dat de Nalibisma, de Mekfoto, de Mekfoto in Nalibi, lik van onder Mekfoto. En fouten zijn er om gemaakt te worden. Je leert eruit. Je leert er zeker uit. Maar if dimmeka fotoekba, you naf miking. Leer eruit. Leer uit het verleden. En blijf niet hameren op het verleden. Neem het goede mee van het verleden. En laat de rest achterwege. Laat de rest een les voor je zijn. Dat jij kan meenemen. Waaruit je kan leren, wat je kan meenemen. En waarop je voort kan borduren. Kennis overdragen in de toekomst. Hoe zal het zijn over enkele jaren? Of laten we zeggen, mijn kleinkinderen, mijn kinderen. Hoe zal het zijn wanneer ze gaan overdragen? Is een vraag. Maar hoe gaan wij het doen qua overdragen? Vroeger zei men altijd, ja, omdat mitaki. En wanneer ze zeiden, omdat mitaki, ja, dan hield ik mijn mond dat ik zo was van, ja hoor, helemaal prima. En ik was wel iemand, ik had altijd vragen. Ik was very talkative en ik had altijd vragen. En soms waren het vragen waarbij de mensen om me heen echt naar me keken van... je bent te jong, what is wrong? Maar ik was wel iemand, ik was vastberaden over wie ik was. Mijn moeder zei het ook altijd. Dit kind is een kind van zichzelf, because I was not like that. En ik ben er trots op. Ik ben er trots op. Heb je een kind of een ja, heb je een kind waarbij je ziet van... dat kind is zichzelf. Hoe weird het ook mag zijn hoor. Please, do not cut that child's wings. Want vaak genoeg geven we de kinderen geen kans om zichzelf te zijn. En dan we miss out on seeing how amazing they are. En dat is ook een stukje cultuur. En dat is iets waaraan ik echt... Echt zie dat heel veel van mijn generatie aan werken wanneer het komt op een kind zichzelf laten zijn, overdragen, geduld hebben. En ik ben super trots op degene van mijn generatie. Ik ben ook trots op degene van mijn moeders generatie en die ervoor. Because they did the best that they could do with what they got. We hebben het internet, we hebben de hele wereld in onze hand en wij kunnen het beter doen. Ik ga niet kijken op wat ze verkeerd hebben gedaan. Voor mijzelf heb ik mijn gesprekken al gehad met mijn mensen op een respectvolle manier. En ik ben daar dankbaar voor. Try it if you want to. Ga naar therapie. Because we all need therapy. Maar wanneer het komt op het stukje cultuur van overdragen, vind ik wel dat we een hele goede job hebben gedaan. Het is steeds veranderd. Het is steeds verbeterd. En we mogen onszelf een schouderklopje daarvoor geven. Ja, en dan komen we bij een boom zonder wortelen kan niet groeien. En daarom zeg ik, if you want sabiu srevi, you moet leer sabiu rutu. Daarom ga ik het blijven herhalen voor jullie. En zo'n ding, if you no grow in your culture, if you no kiss your culture, dan kan het niet passeren. Maar het mooie ervan is, tegenwoordig, heb je misschien vrienden, of je hebt een buurvrouw or anybody you know, sama je pita papis door in dat. En dat maakt het zo prachtig. We leren van elkaar, we ondersteunen elkaar en we begrijpen elkaar. Zo, dan gaan we het nu hebben over cultuur in de moderne samenleving. Ja, social media. Zoals we zien, hebben we nu social media. We hebben letterlijk de wereld in onze hand. Want ieder heeft een mobiel. En iedereen heeft een computer. Anything. Je kan naar de cyber gaan. En je kan informatie vinden. Natuurlijk is het prachtig dat we dat hebben. Maar daarentegen heb je pro's en cons. Je hebt het positieve en je hebt het negatieve. Ik heb graag dat we dat wat we in onze hand hebben, een very powerful tool, social media, op een positieve manier gebruiken. Vaak genoeg merk ik dat jullie heel enthousiast zijn voor praat van pacifieke cultuur. En ik begrijp het. Het is prachtig om te zien. Maar dan heb je weer de andere kant. Pes mij mekies potu. Pes mij disi. Pes mij dati. En ik zeg ook van ik let niet daarop. Maar laten we ook weten wat we met de wereld delen. Niet alle rituelen, niet alle kennis is gemaakt voor het internet. We mogen overdragen, maar te we doen dat die meka doet op een juiste fasie. Meka doet op een lid fasie. Because zo'n ding, zo'n informatie in de verkeerde anu kan tron wan probleem. Dus, te we te kun ting fuan sharing a grond tapu, saib setup a grond tapu dis, sana finifatori dis, sana finifatori dat, ume filter even voor zo'n potent op social media. En dan ga ik het hebben over iets dat me was opgevallen. Ik zei nog tegen een goede zuster van me. Ik zeg, weet je, soms snap ik, zei er is maar bij kibri kibri edusani in privé sfeer. Bika ano alasan boef taki en ano alasan boef sabi. Bika efi ati blaka en you kies wan bepaalde koni, you kan do furu en ik kan broko furu. Maar natuurlijk is dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Want likfai doa ogri abwan bakatjatu en te karma wipi ben ik niet daar. Maar ik zeg nog steeds, laten we voorzichtig zijn met wat we delen op social media. Als ik het heb over overdragen, dan heb ik het over een vereniging of one-on-one bezig zijn. Natuurlijk mag je het prachtige van je cultuur delen op social media. Maar laat de gevoelige rituelen en de gevoelige momenten alsjeblieft privé zijn. Bikano alasan boon. Voor zorggrond tapoe. En ik hoop dat jullie me begrijpen daarbij. Voor de rest vind ik de digitale wereld prachtig. Want we kunnen nu heel veel documenteren. We kunnen heel veel vastleggen. En dat maakt dat ons archief steeds groter wordt. En we ook echt ons erfgoed kunnen behouden en opslaan als een time capsule. En dat vind ik gewoon prachtig. Als ik ook kijk naar hoe bepaalde dingen ons beïnvloeden van het buitenland, kan ik wel zeggen dat we trotser mogen zijn op onze eigen tradities. Ik snap, ieder zoekt naar hulp en dat soort dingen. Maar zo'n ding, bepaalde zijn niet anogiu. En dan ga ik misschien het hebben over een gevoelig onderwerp. Maar laten we zeggen, iemand vanuit iemand die een voodoo practitioner is, shared bepaalde dingen. Maar die persoon shared het met de bedoeling dat de mensen die ook practitioners zijn, er wat aan hebben. Voodoo heeft niets met jou te maken, tenzij je een Haitiaanse bloedlijn hebt. Sommige practices zijn close practices, ook in Suriname hebben we dat. Als het niets met jou te maken heeft, do not go and dibble and devil in that. Daarom zeg ik weer, leer je routes kennen. Zodat je weet in what and what you may engage and what and what not. Because it can get very, very, very, very dangerous. Ik bijvoorbeeld, ik heb geen Javaanse roots. En als ik bijvoorbeeld zie dat een vriendin van me bezig is met de Javaanse route, eerste wat ik vraag is, lieve schat, waarin kan ik je begeleiden en waarin niet? En dat zijn ook vragen die gesteld moeten worden in het culturele. Want je moet natuurlijk respectvol zijn, maar je moet ook weten tot hoever je gaat en tot hoever je mag gaan. Vooral als veiligheid voor jezelf. Dus niet alles wat je op het internet ziet, je hoeft niet alles met alles mee te doen dat je op het internet ziet. Het hoeft niet. Daarom is het belangrijk om je roots te kennen, te weten van waar je komt, wat wel en niet mag. En ik heb niets tegen voedoe, want we gaan ook onze Haitiaanse broeders hebben in de studio. En misschien leren we nog meer daarvan. Want elke religie, elke cultuur heeft zijn mooie dingen. En ik wil ook graag weten. Ik heb graag informatie weten. Toch? Want ik zeg ja, als je ontwetend heet, ja, het veroorzaakt veel. Maar als je graag wil weten en je hebt van de juiste mensen de informatie krijgt, leer je het ook respecteren. Ik hoef het niet eens te zijn, maar ik leer het wel respecteren. Dus wat dat betreft ben ik wel curious. Maar jullie moeten ook weten wat gross practices are. En don't be dibbling and dabbling in everything. Leer je roots kennen, zodat je weet waarmee je bezig moet zijn. Hopelijk begrijpen jullie me ook daarbij. En ik heb een paar vragen opgesteld. En ik wil ze graag met jullie sharen. Hoe behouden wij onze tradities? Worden ze overgedragen? Worden ze vastgelegd? Hoe behouden wij onze tradities? Hoe geven wij onze talen door? Ik bedoel, het Sarnami. Ik wil het ook graag leren. En wat is de Javaanse taal weer?
1: Jamani.
0: Gewoon Javaanse taal? Het heeft geen speciale naam? Nee? Oké, de Javaanse taal zou ik ook graag willen leren. Maar hoe wordt het overgedragen? Ik weet, bij de Hindustanen leer je het vanaf je geboren bent. Bij de Javanen leer je het ook vanaf je geboren bent. De Indianen ook. Maar dan kom ik bij de Creolen. Onze taal is Sranatongo. Ik mocht geen Sranatongo praten toen ik jonger was. En ik sprak het wel stiekem op school, maar ik mocht het niet praten. Ik heb altijd een liefde gehad voor Sranatongo. En ik hield gewoon niet van bepaalde talen, maar ik zal ze niet uitspreken. Maar Sranatongo was always my favorite language. En ik sprak het gewoon, like, ik ben prita Sranatongo te scoren. Maar als ik thuis was, sprak ik geen Sranatongo. En toen ik ouder ben geworden, ben ik me gaan verdiepen in het Sranatongo. En nu kan ik het opeens wel gewoon thuis praten met mijn mensen. En ik weet ook van waar het komt hoor. Maar dat gedeelte, we gaan het in een aparte aflevering gaan we dat bespreken. Maar nog steeds de vraag, hoe geven wij onze talen door? Ik heb van mezelf nog geen kids. Maar ik leer mijn neefjes en mijn nichtjes wel Sranatongo op de juiste manier praten, op een respectvolle manier. En ik vind het altijd zo prachtig wanneer ze naar me toe komen en ze me iets in het Sranatongo vragen. Ik word zo warm van binnen en I'm like, ja, oké, you're doing a good job. Maar ja, hoe zorgen wij dat onze jongeren verbonden blijven met hun erfgoed? Hoe maken we het interessanter voor ze? Want ik zie ook heel veel jongeren bezig zijn met hun cultuur en it's just something about that warms me up inside and makes me very emotional. Maar hoe zorgen wij, als ouderen ervoor dat we onze jongeren verbonden blijven met hun erfgoed? Hoe weten we wat wel bloot te stellen en wat niet? Kom ik terug op dat waarover ik het had qua social media. Wanneer we een platform hebben en we zeggen oké, we gaan onze knowledge delen qua cultuur, qua verschillende dingen. Hoe filter je het en hoe weet je wat bloot te stellen en wat niet? Het zijn vragen die ik aan jullie stel, omdat ik wil dat jullie de vraag aan jullie zelf gaan stellen. Vooral als je iemand bent met een bepaalde verantwoordelijkheid wanneer het komt op het gebied van cultuur. Ga even zitten. Denk erna. Ga brainstormen. Want dit zijn allemaal dingen die te maken hebben met cultuur en ja, onze samenleving op dit moment. Het is sowieso niet meer wat het vroeger was. We hebben nu veel meer bereik. We hebben nu veel meer, we zijn vooruit gegaan qua veel meer. En de kinderen van nu stellen vragen. Hoe zou je ermee omgaan als je bijvoorbeeld een workshop zou houden qua een cultuur en je hebt dan de Gen Z's en de Gen X hier en ze hebben vragen. Hoe zou je daarmee omgaan? Ga je ze zeggen van ja, nee, zo hoort het, hou je mond. Of ga je echt erop in en kan je ze nog veel meer leren dan je ze die dag zou leren? Dus zit, denk erover na en ja, weet dat cultuur verandert. Het verandert voortdurend. Maar het is belangrijk dat we de basis blijven behouden. Natuurlijk kunnen bepaalde dingen op een andere manier gedaan worden momenteel. Maar ko hoor arutu voor een cultuur he. Ko horen he. Eenheid en diversiteit. Nou, ik zei al dat ik Suriname een prachtig land vind. Omdat we heel vredelievend met elkaar omgaan. Maar we zijn geen eenheid. Nog niet. Hoe gaan we daarmee om in zo'n samenleving, ja. Correctie. Hoe gaan we daarmee om? Suriname laat zien dat mensen van verschillende achtergronden vreedzaam kunnen samenleven. Dat klopt. Gedeeltelijk. Maar wat voor bijdrage kunnen wij als individuen leveren om dat toch zo te laten zien. Ik weet dat we het niet altijd eens met elkaar gaan zijn. Maar wie is het altijd eens met elkaar? En om op dat terug te komen, zei ik nog een keertje tegen mijn moeder. Ik zeg, volgens mij was er iets, er was een commotie op Facebook. En twee Surinaamse bevolkingsgroepen waren bezig met elkaar. Ik zal niet geen namen noemen. En toen kwam er een buitenlander zich voegen in het gesprek. En toen veranderde die kwali-kwali tussen die twee bevolkingsgroepen. Het veranderde van twee bevolkingsgroepen in Suriname tegen de buitenlander. Dus Suriname is letterlijk gewoon een gezin. De kafit makandra. Maar laat de buurvrouw komen. Nou, dan is het ruzie. Iedereen heeft ruzie met de buurvrouw. Maar het mag niet zo zijn dat twee feti wang om een ap makandra bakken. Nee. Laten we ook gewoon een eenheid kunnen zijn en vredelievend met elkaar kunnen leven. Net als wat ik jullie eerder heb gezegd. Zijn er gesprekken die gevoerd moeten worden voor die gesprekken met elkaar? Dat is ook iets wat ik jullie aanbeveel. Voer gewoon die gesprekken met elkaar. En je gaat het nooit eens met elkaar zijn. Je gaat het nooit altijd van elkaar houden. Want ook in een gezin hou je niet altijd van elkaar of kan je elkaar niet altijd tolereren. Maar die liefde is er. We beschermen elkaar. We zijn er voor elkaar. En we gaan samen opbouwen aan een prachtige toekomst. When it comes to our beautiful country, Suriname. We zijn een mooi land hoor. En we hebben mooie mensen hier. En een hele mooie mengelmoes. Dus houden jullie het hoog. En ik hoop echt dat jullie gaan inzien hoe prachtig ons land is. En what we got going on here. Maar ik vind in tegendeel kunnen we van elkaar leren. We kunnen elkaar versterken. En we kunnen samen bouwen aan een betere toekomst samen. Dat vooral. Als ik denk aan Suriname, dan denk ik aan een mamjo. Ja, ik denk aan een mamjo. En een mamjo is een deken gemaakt van verschillende stukjes stof. Het wordt vastgezoomd aan elkaar en het is een prachtig kunststuk. Waarvoor dient het? It keeps you warm. En je kan je bed ermee opmaken. Het is ook sierlijk om aan te zien. Het houdt je warm wanneer het koud is. En precies zo zie ik Suriname. Letterlijk als een mamjo. It keeps me warm. Is prachtig om te zien. En het heeft zijn waarde. En wanneer ik denk aan hoe we met elkaar omgaan. Hoe we... Ik weet niet. Ik vind that we came a long way. En ik ben super trots op ons. Ook al zien we het nog niet in. We came a long way. We zijn een land dat zo divers is. En het is heel apart dat we divers zijn en met elkaar kunnen leven. En ik vind het jammer dat we het soms niet zien. Maar als buitenlanders naar Suriname komen, schrikken ze altijd. En ze zijn altijd like, okay. Ik weet nog, iemand zei van, Surinamers zijn de meest vriendelijkste mensen die ik ken. Heb je een probleem, ook al kunnen ze je niet verstaan, ze gaan een manier zoeken om je te helpen. En dat kan ik zeggen voor any brother van me. Ik kan het zeggen voor any culturele groep. Weet je, je gaat altijd wat eten vinden of drinken vinden or anything. Ga je op een feestje, ga je ergens, they're always gonna feed you. En omdat we zo een prachtige mengel moest zijn, vind ik gewoon dat we het heel hoog moeten houden. Ik vind echt dat we het heel hoog moeten houden. En met dit programma hoop ik, wil ik natuurlijk meer insight brengen in de verschillende werelden van de verschillende culturen in Suriname. Ik wil gesprekken met ze voeren. Natuurlijk zijn we nooit uitgesproken, want cultuur gaat heel ver en heel diep. Maar ik wil er een start aan maken. Ik wil er een start aan maken. Dus ben jij iemand van een vereniging en voel je dat je graag met me wil praten daarover,

komende afleveringen gaan we dus natuurlijk een hele deep dive nemen in de verschillende culturen. Want natuurlijk begin ik met de vijf van de ster. En dan gaan we verder. Maar ik ben super enthousiast. Super, super enthousiast. En ja, als jullie vragen hebben, als jullie meer willen weten, let us know. Let us know. En als ik het heb over die andere bevolkingsgroepen, dan heb ik het over de eerste die we graag willen hebben in de studio zijn de inheemse. En dan gaan we het rijtje af. Ik wil ook graag weten van de Marons die onderverdeeld zijn. Hoeveel stammen er zijn. Welke talen worden gesproken. Wat wat hun culturele voeding is. Want honestly ken ik alleen Afingi. En Afingi is een van mijn favoriete soep van de Maron gemeenschap. Maar natuurlijk weet ik dat ze onderverdeeld zijn. Er zijn meerdere stammen met hun eigen gewoontes, met hun eigen cultuur. Dus zo diep gaat het. En vaak genoeg hoor ik ook iedereen zeggen, sommige mensen zeggen van ja, Umblakamang, Alamala Nawang. Correctie. We zijn niet één. Waarom ik dat zeg? Alasma habiden kulturu anga de fasifa de libi. En de fasifa de libi na kulturu. En anofu di yu fentak unawang, yun eter den kulturu. Nee, met alle respect. Ook in Afrika hebben ze hun eigen stammen. Afrika is een werelddeel. Je hebt verschillende landen en in die landen heb je ook verschillende tribes en hun cultuur. En dat dienen we te respecteren. Omanteer dat die. En daarom zeg ik ook, die leersabiserevi, dat we heel trakken, de hele wereld gaat voor je open. Want dan denk je van, boy, it's not that black and white. Het is niet zo zwart op wit als we denken dat het is. Kijk maar naar onze Javaanse broeders. Als zij teruggaan naar hun roots. Sommige roots komen van Indonesië. Maar andere komen ook van andere werelddelen. Dus het gaat veel dieper dan alleen ons Suriname. Maar dat maakt ons zo uniek. Want we hebben dan ook de Hindustanen die van ook verschillende plekken komen. Want Hindustanen zijn niet alleen maar in India. Je hebt verschillende soorten. Net als de Chinezen. We zeggen Chinezen, maar je hebt verschillende soorten Chinezen. Je hebt Indonesisch, je hebt Chinezen. Je hebt van verschillende plekken komen ze. Dus wanneer het gaat om je roots kennen, gaat er een hele, hele wereld voor je open. En daarom zeg ik, voor sabi yusrevi, je moet sabi yuruto. Dat ga ik steeds herhalen voor jullie. Maar zelfs de Europeanen die naar Suriname zijn gekomen tijdens de slaventijd en zijn gebleven, zij hebben ook hun cultuur. Ze hebben ook hun gewoontes, hun kleding. Ze hebben ook hun muziek en ze hebben ook andere roots. Dus we kunnen echt veel van elkaar leren. We hebben ook de Libanezen. Ik bedoel, de Brazilianen. Ik weet toevallig in Braziliaanse cultuur dat je candomblé hebt. En candomblé is een religie. Je hebt bij de Dominicanen heb je Santeria. Ja, het komt overeen, maar het is niet hetzelfde. Je hebt verschillende de gewoonten, hun dans, hun kleding. Je hebt de Venezolanen met hun eigen religie, hun eigen voeding, hun eigen kleding. En natuurlijk, je gaat natuurlijk vlakken hebben die elkaar overlappen. Maar het is nog steeds een heel andere cultuur. En ze lijken wel op elkaar, maar ze zijn niet elkaar. Ze zijn zichzelf. En dat maakt het zo prachtig. Want als we kijken naar Zuid-Amerika. Je hebt Suriname, je hebt Guyana en je hebt Frans-Guyana. En qua onze geschiedenis behoren we tot het Caribisch gebied. En dan heb je dan de Spaanse landen met hun eigen cultuur, hun eigen gedragingen. En ook in die landen heb je verschillende culturen. En daarom zeg ik,
de manier waarop we divers zijn in Suriname en nog steeds aan

aan het mengelen zijn met verschillende mensen. Ik kan verschillende mensen hier in de studio krijgen en we gaan veel leren en denken van boy. Maar dit doen wij ook. Alleen hebben we een andere benaming daarvoor. Dat doen zij ook. Of dit eten wij ook. Bijvoorbeeld iets dat ik in elk Caribisch land heb gezien. Maar ook in Zuid-Amerika. Bananen. Bananen, groene bananen, rijpe bananen is iets dat altijd in eten voorkomt. En ze noemen het, in Haiti is het banan pese. Dat is platgemaakte bananen. In de Spaanse landen is het, hoe noem je het? Platanos. En wij roepen het gewoon gebakken banaan of we hebben bakabana enzovoorts. Dus het zijn verschillende dingen on which we can bond with each other. Like, we kunnen gesprekken hebben. We kunnen zeggen van, hey, dit en dit heb ik ook meegemaakt toen ik jonger was. Iets dat ook echt heel universeel is, is brong brong. Wij kennen brong brong als wanneer je eten hebt gekookt, je hebt rijst gekookt, adreef pisis zei tijna patu, dan we tikking, we potina song, oké, okay, die Javanen bakken het, alles mooi. Voor ons is het brong brong. Voor de Spaanse is het kong kong. En de mensen in India geven het ook een andere naam. En het was heel grappig op het internet toen ik mensen zag discussiëren. Nee, dit is brong brong. Iemand zei, nee, dit is kong kong, maar het is hetzelfde. Dus we hebben wel overlappingen met elkaar. En wanneer je dus gaat leren van elkaar en gesprekken gaat voeren, dan pas ga je zien hoe mooi het is om van elkaar te leren. Want echt, iedereen was echt like, okay, dus we all had the same childhood. Weet je, maar het zijn echt simpele dingen, leuke dingen. Maar je kan ook like veel meer leren. Kijk, bijvoorbeeld sommige mensen weten van, oké, ik ben Creool, ik ben Javaan, ik ben dit, ik ben dat. Maar stel je voor, je komt erachter dat je ook een andere bevolkingsgroep hebt in je. Maar toevallig ken je niemand van die kant. Heb je misschien een vriendin die wel die bevolkingsgroep is, dan kan je bij haar leren. En dat zou niet kunnen als we die gesprekken niet hadden. Dus laten we elkaar meer respecteren. Laten we meer gesprekken voeren. Laten we ook echt gaan zitten bij onszelf. Want alles begint en staat bij jezelf. Wanneer je het gesprek voert met jezelf, dan ga je dan je antwoorden krijgen. Sommige mensen zeggen ga bidden. Anderen zeggen ga mediteren. Whatever works for you. Wat jij bent aangeleerd, ga zitten. Tak nangai srevi. En tewa sapi yu mopo, goleer sapi yu ruto. Nogmaals. We hebben, ja. En soms hoor ik jullie klagen over die feestdagen, dat er te veel feestdagen zijn. Maar dat maakt het zo leuk. Door de feestdagen leren we van elkaar. Als ik het goed heb, was gisteren een dag voor de Hindustanen. Hindustaanse immigratie. Hoeveel jaar was het? 134 van het 35? Correct me if I'm right. Maar ik weet dat het gisteren dag van het was van de Hindustaanse immigratie. En doordat we deze dag hebben, het was misschien geen vrije dag, maar het werd wel in het goed daglicht gezet, leren we van elkaar. Want hadden we deze dagen niet, zouden we het niet weten. Snap je? Want ik ben geen Hindustaan. Maar ik wil graag leren. En soms klagen we over de feestdagen. But is the acknowledgement, is the inclusivity dat we in het buitenland niet zouden hebben. Hebben we hier wel. En ik vind wel dat we het moeten waarderen. Wanneer het Ramadan is, zie ik zelf sommige mensen nu mee vasten. En het is heel prachtig om te zien. Ze leren wat Ramadan is. Ze leren waarvoor Ramadan gebruikt wordt en wat eruit gehaald wordt. En sommige mensen, they relate to that en ze doen mee. Je hebt ook een vaste periode van de christenen en sommige mensen doen ook daarmee mee. Je hebt een periode waarbij bepaalde religieën bepaalde dingen doen en men doet ook daarmee. Wanneer het op kunst aankomt, kan ik zeggen dat ik een mengelmoes heb gezien. Een mengelmoes van verschillende culturen.
wanneer het op kunst aankomt. En dat maakt kunst ook zo divers. Dat maakt kunst echt ook divers. Ik bedoel, ik vind een batikstof toch zo prachtig. En ik zou ook graag willen leren hoe een batikstof gemaakt wordt. En er zijn workshops in Suriname. Dus, mocht je ook workshops enzovoorts hebben, I would love to hear from you. I would love to hear from you. Heb je een Tayanisha workshop? Zou ik graag willen weten. Klederdrachten maken, ik zou het graag willen weten. Because everything that has to do with culture, alles wat met culturen heeft te maken, wil ik graag hebben op dit platform. Dus, also reach out. En verhalen. Als het gaat om verhalen, denk ik gelijk aan Anansi. Wie kent Anansi de spin nou niet? Anansi, zoals we die kennen, is eigenlijk een deity in Afrika. Ik zal jullie eens uitleggen wat een deity is. Maar Anansi is niet alleen bekend in onze samenleving, maar ook in het heel Caribisch gebied en in Afrika. En Anansi staat voor veel meer dan gewoon een spin te zijn. Hij was heel wijs. En ik kan me nog heugen dat ik het fantastisch vond wanneer die verhalen van Anansi verteld werden. Want ik kon me niet voorstellen dat Anansi mensen zo pakte. Maar Anansi is ook een heel groot deel van cultuur. Het gaat om de verhalen. Ik weet dat bij de Hindustanen ze ook wel verhalen hebben die ze hebben overgedragen bij de Javanen en ook bij de Chinezen. Ik zou bijvoorbeeld graag willen weten. Ik kwam eens in aanraking met een verhaal over een Chinese godin. Ik kan even niet op haar naam komen. Maar een Chinese godin. En volgens mij werd ze... Laat me even niet erop ingaan, want dadelijk geef ik valse informatie. Maar ik kwam in contact met informatie over een Chinese godin. En het ging later over het maanfeest. Heel veel mensen weten niet wat het maanfeest is, maar het wordt ook wel gevierd in Suriname door de Chinezen. En dan heb je maankoekjes. En plotseling vond Cher het nodig dat ze maankoekjes moest hebben. En waar ging Cher? Ze ging naar de Chinees en ze kocht een maankoekje. En het was het heerlijkste koekje dat ze ooit heeft gegeten. Toen kwam ik erop terug. Waarom vind ik dat koekje zo lekker? En toen kwam het. Je hebt ook een beetje Chinees in je. Vandaar dat je het lekker vond. Want andere mensen hebben dat koekje gegeten. En ze keken me echt aan. Like, what is wrong with you? Omdat het niet een smaakpalet is dat ze gewend zijn. Maar ik heb het gewoon vrij gegeten. Met chopstick eten was ook makkelijk voor me. En ik was like, oké. Dus ik zei van, weet je wat, Cher? Ga je roots achterna. Ga even kijken van welke kant je komt. Als je je mensen Kantonees spraken of een andere... Chinese dialect spraken, maar ga je roots opzoeken. En ik ben 100% zeker dat jullie soms inklings hebben gehad van dingen die jullie misschien hebben lusten op dat moment, of iets dat je graag wil aantrekken. En het is niet een klederdracht of iets dat je gewend bent aan te trekken. En je denkt van, waarom voel ik me zo aangetrokken daardoor? Ga je roots opzoeken. Ga kijken van waar het komt. En wie weet is er een boodschap voor je daar. Wie weet is er iets dat je moest leren. Wie weet is er misschien een kwaliteit of een talent. Een hidden talent. That is gonna benefit you one day. Dus wees niet bang om jezelf te ontdekken. Wees absoluut niet bang. Want we zijn meer dan wij denken dat we zijn. Natuurlijk op deze aardbodem hebben we dit lichaam. En we hebben bepaalde lineage waarvan we komen. Maar ga jezelf ontdekken. Zeker. Dat moet je zeker doen. Ik heb zoveel gesproken. Hi. Zo heb ik alles gezegd. Oh nee. Ja. Ja, Surinaamse muziek en dans. Ik weet dat we een Aladrong orkest hebben, als ik het goed heb.
Ja, Aladrong Orkest. En volgens mij een keertje was het, of een aantal keren is het op het Onafhankelijkheidsplein geweest. And it was the most beautiful thing I have heard, ever heard. Je hebt die gamelan, je hebt die drong. Volgens mij, ik weet niet, als je die scratch ook erbij hebt. Je hebt die tabla, je hebt die sambura drong. En volgens mij nog een paar instrumenten. Correct me if I'm wrong. Maar dat ze die mengelmoes hebben gemaakt en het fantastisch klonk, vond ik prachtig. En ik vind dat er meer van dat soort dingen moeten komen. Ik vind ook dat er meer collaborations moeten komen qua muziek van de artiesten onderling. Want ik weet wel dat volgens mij Joga had een lied gemaakt met een Creoolse rapper, als ik het goed had. Hou maar ten goede. But it was beautiful. Dus ik vind wel dat we meer collaborations mogen gaan maken onderling. Ik zou ook graag een... Ja, ik weet niet hoe we het zullen noemen. Want als je Aladrong Orkest is letterlijk die drongs. Maar als je andere instrumenten erbij zou halen, zou het ook prachtig zijn. We kunnen een hele medley ervan maken. Maar we zijn een best uniek land. En ik ben trots. Ik ben getrots Surinamer, dat mogen jullie weten. Geboren, getogen. Heel trots. Always gonna rap Suriname. Maar ik ben echt benieuwd. Echt benieuwd naar de verschillende culturen. Hun diepgang. En ik sprak zo net over Adede Uroko. En dat is iets waarvoor ik heel veel respect heb. Hun manier van afleggen, hun manier van gedag zeggen aan degene die voor zijn gegaan. Sommige culturen doen ook aan grootoudervereering. En ik zou daar ook dieper in willen gaan en meer willen weten daarover. Lispeki Dengrawang, Teri Dengrawang. Ik zou echt graag meer daarover willen weten. Bijvoorbeeld bij de Creole, wanneer iemand is overleden. Soms, we zingen altijd. We zingen en soms dansen ze met die kist. En toevallig weet ik dat het dansen met die kist vanuit New Orleans is gekomen. Als ik het goed had, waren enkele afleggers, verenigingen daar. En toen zagen ze dansen met die kist. En dat dansen komt ook eigenlijk oorspronkelijk uit Afrika. En in Suriname dansen ze niet met de kist. Want als je ook kijkt naar de documentaire van Sam, zie je dat er gewoon gelopen werd naar achteren en het leek werd gewoon gebracht. Maar het dansen kwam vanuit New Orleans, als ik het goed had, en toen is het overgenomen. En dat is ook een stukje cultuur. En dus ik zou echt ook graag meer daarover willen weten in de verschillende culturen van hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zeggen jullie gedacht aan jullie dierbare die is overleden? Ik zit nu letterlijk in de rouw. Helaas is me omheen gegaan vorige week en we hebben morgenavond Singinity. En één ding van Singinity is dat wat je voelt wanneer je de liederen zingt. Soms geeft het je kracht. Soms komen er tranen. Maar die ondersteuning die je krijgt bij het proces. Is een prachtig proces. Je hebt de Singinity en dan heb je de dienst en alles. En ook de afleggers die met je bezig zijn in de ochtenduren. Weten precies wat ze moeten doen. En het mooie ervan is ook echt een stukje cultuur. Want bij de Javanen is het anders. Als ik het goed heb. Bij de Hindustanen ook. Maar ik weet ook dat zij hun rituelen en hun gewoontes hebben die ze kracht geven. De dingen die ze doen. Ik weet dat eten altijd aanwezig is. Ik weet dat bepaalde dingen ook altijd aanwezig zijn. Maar het feit dat we nu dieper in kunnen gaan en de gesprekken kunnen voeren, is gewoon een prachtig gedeelte van cultuur. Echt een prachtig gedeelte van cultuur. We hebben het gehad over de feest,
dagen en de rituelen. We hebben het gehad over Surinaams muziek en de dans. Dansen, over dansen hebben we het nog niet gehad. Als ik naar dans kijk, wanneer het komt op cultuur, dan zit het in de passen die gemaakt worden, de bewegingen van het lichaam, maar ook de klederdrachten die gedragen worden tijdens het dansen. De rituelen die vooraf gaan voordat er gedanst wordt en ook de rituelen die gedaan worden daarna. Omdat dans in cultuur veel dieper gaat dan gewoon alleen beweging. Het is vaak genoeg op spiritueel gebied veel dieper. En het brengt ook een boodschap. Dus qua dans gaan we sowieso ook wat dieper gaan. Ik bedoel, gaan we wat dieper. Ik kan niet dubbel zeggen. Maar ik ben super, super, super enthousiast. En ja. En als ik aan Winawang denk, denk ik gewoon aan waarnaar we streven in Suriname. Omdat we sowieso een eenheid willen vormen. We zijn het gedeeltelijk al. Maar luisteren jullie naar Winawang en let the word speak to you.

0: Yeah, Winawang. En wanneer ik aan het liedje denk, dan zie ik ons allemaal hand in hand 31 december in de stad Winawang zingt en iedereen houdt elkaar vast en zingt en zingt en zingt en zingt Winawang. Ik hoop dat we begrijpen wat deze woorden betekenen en ik hoop dat we het ten harte nemen wanneer het gaat om wie we zijn en wie dat ook Winawang en dat we een eenheid gaan vormen en elkaar meer gaan respecteren, maar ook elkaar gaan begrijpen en elkaar gaan versterken. Lik Blakabrada, Hindustani, Yampanisi, Snesi, Ingi enzovoorts. Versterken jullie elkaar. Probeer elkaar te begrijpen, respecteer elkaar en hoe leerzaam elkaar. Want vaak genoeg leven we met elkaar. Nee, leven we langs elkaar, maar we leven niet met elkaar. En ik denk dat het tijd wordt dat we met elkaar gaan leven. Dat we gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we elkaar kunnen bijstaan. Want if we zien dat unawang, dan echt no umtrowang. En te utrowang. Uma verstamo srefi, uma verstamo kandra, dan sarana ka gona sosona fesi. Bika ugwa baka nofo. En atendoro, ta kuler sabu srefi, en ifi sabi srefi, ala lespeki gidati, ma u ler sab libi na ngama kandra tu. Ler sab libi na ngama kandra, fukanga fesi, na ngama kandra. Dus, ja. Dat ben de Winawang. Voor de rest, Miwang takuntangi. Minok baitere, nee, minok baite. Maar Miwang takuntangi. Taku tekunting voor arka a programma disi. En mi hopu tak ukam meka programma dis wa moro mooi programma. Bika Miwang edwing. Medwenanga unu. En lek van me dwe nga unu, mi wan tak ef wan san de, ef wan san de sa u wan sabi, of ef u ap wan sabi, tak un di len tu nga mi. Mi doro nou, ik ben nieuw, ik weet het, mi jongu, ma map mi igi, map mi igi koni. En lek van ap mi koni, mi lup leer funu, dat na mi. Dus maar die sap mi sap tak mi altijd te open mi sri fuller moro. En mi wan tak un doing makandra. Mi no doing mi wan nanga unu me doing en nanga unu me taki. Dus me takun gran tangi. Me takun gran tangi taku arki mi. En me takun gran tangi gi sa ekong bika moi moi sa ekong. Mo doing tap mi egi fasi bika mi na share hu huot. Ma, zo zo mooi zijn ik kon. Dat u mag sabi wel. Dat u mag sabi. Dus, de eerstvolgende episode. Mi want tak nanga de ingi brada af mi, nanga de ingi sis af mi. Da, teme tak nanga de ingi brada nanga de ingi sis af mi. If wap spesrutu, sansa wan aksi. Uka bigi senden kon. Wanda me charden kon ina programma tu. En baka de ingi da mo takanga de mita kultur biho takanga de krioro bradanga sisaf mi. Dus if you up tak aksi sayo aksi of sabi sayo sabi ika senen kontu baka dat da wo up de fima pasu de maron en de dat de verdeel mooi ma if mika up wasma saus donja wo tegi mi ala sansa wap fanuru ef wap op sansa wasabi alte tuka aksi alte en wacharen gomoro fara na enda fa yarja en da wo begin baka in januari ma fanaf tire na mifesi woshi ala eerste satra en wo meke mooi gesele wo geniet wo do mooi sani en wo leer furu dat zeker. dat zeker. Dus, mi briti nga programma disi, wi kulturu leri, bika mina wans mami lubi leri, en te ekon om te ego om kulturu, mina wans masa altijd es donaler bangi, en ja, voor die midlops donaler bangi, dis na moro, boom programma sa mi bekang, zdon takanga unu. En ano altijd motak soso sranantongo mo potwam chiso ingris tongo ining mo potwam chiso nederlands ining pardon bika ano unu wang eluku wap furus ma eluku fuhir gron tapu dus mo broko broko gidi mo lekfame broko broko engi unu posiso mo broko broko engi dentu. Ma mi kantak tak mi geniti de. Mi geniti de wins mi wan betaki ma abede wan boom. Abede wan boom episode, wan boom aflevering. En ja. Meluku sawa du morgo moro fara. E efu yu venta ki wan kos danga mi wan kotakanga mi yu ook tu makong. Para wente ego om kulturu if you apuan sani fudela nga unu imakon ja so nagi alasma une discrimine no asma so lang ego abra kulturu wabi ting ewe mik tingi ya yeah. Dus lek fami betaki meta kuntangi. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van We Culture Lady op Lim FM. En onthou, wanneer we onze eigen cultuur leren kennen en die van anderen respecteren, bouwen we samen een sterker Suriname. Tot de volgende zaterdag, tot de volgende eerste zaterdag van de maand. En ik ga het nogmaals zeggen. Tiwa sabi sumana yu, yu muleri sabi yurutu. Fena saterdag, apuan sweet bakana.
1: Bofu sabi ala satra bakana na Lim FM kulturu leri. Vanaf tu yuru we leri fumakandra.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfm7.com. Vandaag is zaterdag 20 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u de hoogtepunten van de afgelopen week uit het nieuws, Bakkanatori en retrospectie vandaag gepresenteerd. Onlangs heeft de Raad van Commissarissen bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname onder leiding van Emmanuel Scheek een verzoek gedaan aan de president om de directeur Wendy Yapayou te schorsen of te ontslaan. Volgens de Raad kan zij haar wettelijke taken niet goed uitvoeren omdat de directeur weigert medewerking te verlenen aan een quickscan-onderzoek. Dit nadat vermeende onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast heeft de Raad ook gevraagd naar een kladonderzoek. We spraken hierover met de directeur van de TAS, Wendy Yapayou.
1: We zijn op dit punt beland omdat ik op een gegeven moment een opdracht kreeg vanuit de president-commissaris met de secretaris van de Raad, meester Nipte in de CC, dat er een quick scan zou komen bij de TAS. En dat er een bedrijf was gekozen door de Raad om die quick scan te doen. Ik kreeg een lijst aan documenten die ik allemaal zou moeten sturen naar het bedrijf voor de quick scan. Met een melding ook in de mail dat de kosten voor die quick scan ten laste van de begroting van de TAS zouden komen. Ook onder welke begrotingspost ik het zou moeten zetten. En de duur van de quickscan zou 6 weken zijn. En dat ik dus de informatie zou moeten sturen. Mm-hmm. Ik heb toen een reactie daarop gegeven. En onder andere gevraagd naar de overeenkomst. Of het bedrag wat deze quickscan gaat kosten daaruit van het de begroting van de TAS moest komen en TAS het dus zou moeten betalen. Ook gevraagd naar de terms of reference. Een geheim, hoe gaat het omgegaan worden met geheimhouding, vertrouwelijkheid van de stukken, etc. En ik heb tot op de dag van vandaag op die vragen geen antwoord gehad. Dus op een gegeven moment, na 2 keer te hebben gevraagd naar die informatie, heb ik toen wel geweigerd om informatie te delen aan het bedrijf. Omdat ik ga geen informatie delen, want met het delen van de informatie bevestig ik ook aan het bedrijf dat zij de opdracht mogen uitvoeren als ik niet eens weet wat het me gaat kosten. En als ik niet weet hoe er met de informatie die aan het bedrijf gegeven wordt omgegaan zal worden.
2: Ja, ja.
1: En toen werd ik beschuldigd van weigeren van opdrachten van de RVC uitvoeren. En ik kreeg een heleboel onredelijke deadlines plotseling op mijn bord. Maar toen had ik ook al in de tussentijd de president ter aandacht gevraagd hiervoor. En ook gevraagd voor een onderhoud. En ik heb dus gisteren een uitnodiging gehad van de president.
0: Ook door de directeur zijn er brieven gestuurd naar de president. Zij plaatst namelijk kanttekeningen bij bepaalde leden van de raad. Volgens Yapayou is er sprake van mogelijke belangenverstrengeling. Zowel Yapayou als de raad zijn afgelopen donderdag opgeroepen door de president. Na het gesprek stond de president-commissaris van de raad, Emmanuel Scheek, Lim FM kort te woord.
3: Het is een normale procedure binnen de toezichthoudende taak van raden van commissarissen en raden van toezicht. Dat wanneer jij als raad opmerkt of doorhebt dat jij niet effectief jouw werkzaamheden conform de wet opgedragen. Of in het geval van een private onderneming conform de statuten opgedragen kan doen. Of dat je daarin belemmerd wordt. Dat jij daar gewacht van maakt en waar nodig de instrumenten die er zijn aangrijpt om dat toezicht en de controle te effectueren. En in het geval bij de TAS wil dat zeggen dat je dus de bevoegde autoriteiten daarvoor aanschrijft, rapporteert en vraagt dat je in de gelegenheid gesteld wordt doordat zij hun taak conform de wet uitvoeren. En dat hebben we dus ook gedaan.
2: Ja,
4: We hebben vanmorgen gesproken met de directeur en we hebben begrepen dat u een extern bedrijf wilde aantrekken om, om de organisatie door te lichten als het ware. De directeur heeft daarbij vraagtekens geplaatst en zij wilde weten hoeveel dat gaat kosten allemaal, wat de kosten zouden komen voor de tas en volgens haar is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling.
3: Nou, dit is het eerste wat ik hoor over mogelijke belangenverstrengeling. Het is nooit ter sprake geweest in geen enkele raadsvergadering. We hebben ook geen schrijven ontvangen van de directeur daarover. Ik begreep dat er schrijven is gegaan naar de minister en of de president. Daar hebben we ook geen inzage in gehad, dus ik kan daar geen uitspraken over doen. Het enige wat ik kan zeggen is wat ik weet en dat is dat de raad besloten heeft dat vanwege een gebrek aan informatie of de informatiepositie die de raad behoort te hebben, het nodig is om een onderzoek in te stellen zodat de status quo van de organisatie vastgesteld kan worden en zodat we van dat nulpunt verder kunnen gaan met onze toezicht en controle.
0: Hierna vroegen we aan notaris Anneke Tjenalin als het mogelijk is dat een directeur van een staatsbedrijf een quickscan onderzoek door de Raad van Commissarissen voorgesteld mag weigeren op grond van vermoedens die bestaan over belangenverstrengeling bij leden van de RVC. Zij antwoordde als volgt.
1: Dan krijg je eigenlijk de discussie wie mag wat binnen zo'n onderneming. De RVC die krijgt de wettelijke taak is toezicht. In het kader van het toezicht mag een RVC zich altijd laten bijstaan door deskundigen. Dat mag te alle tijden. En een directeur zou niet kunnen zeggen, ik geef geen toestemming, terwijl FNC wel de bevoegdheid heeft om externe deskundigen in te schakelen, of de bevoegdheid heeft om onderzoeken te plegen of te laten plegen, kun jij als directeur niet zeggen, ik weiger. Indien en voor zover de directeur vindt van ja, maar er is belangenverstrengeling, dan moet je nagaan, wat zijn dan de geëigende methoden om te zeggen, ik ga daarover mijn beklag doen. Ik ga daarover iets zeggen, maar je kunt niet zonder meer zeggen, ik weiger om toestemming te geven, want dat kan niet. Want de RVC heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen of te laten doen. Want zo komt men aan de informatie. Eerst natuurlijk probeer je intern vrijwillig te kijken van oké, je spreekt de verschillende afdelingen aan, je hebt het gesprek met de directie, je vraagt de interne documentatie aan. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. En de vervolgstap is indien en voor zover noodzakelijk dat er externe deskundigen ingeschakeld kunnen worden om eventueel nader onderzoek of nader analyses of om die raad bij te staan. En een directeur kan dat niet zonder meer wijzigen. En als er gesteld wordt dat er is belangenverstrengeling, dan kan je dat ook niet blootstellen, dan moet je dat aantonen.
2: Ja.
1: Ik kan niet zomaar zeggen van oké, die directeur heeft dus gedaan, punt. Of die RVC heeft zo gedaan, punt. Toch, als ik er iets stel, moet ik ook met de punten aankomen. Toch, op basis waarvan ik vind dat dat het geval is. En dan zal objectief bekeken moeten worden. Is daar überhaupt sprake van? Of is het een manier van traineren? Toch, van oké, ik geef geen goedkeuring. Maar het is niet aan een directeur om te zeggen, ik geef wel of geen goedkeuring. Als een RVC zegt, ik schakel deskundigen in.
0: Vorige week vrijdag heeft de president, Jenny Simons, een viertal ambassadeurs beëdigd. Het gaat om Gilbert van Lierop met als standplaats Marokko, Ashna Kanhai met als standplaats Genève, Zwitserland, Stefanus Noordzee als niet-residerend ambassadeur van Argentinië en Stefanus Meijer als niet-residerend ambassadeur van Israël. In het volgende fragment hoort u de president die zich kort richtte tot de nieuw beëdigd ambassadeurs.
5: Ambassadeurs, ik doe een beroep op u om een transparante en optimale communicatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking te onderhouden. Tot slot wens ik u succes in de uitoefening van deze aan u toevertrouwde taak. Eén die als vereiste met zich meedraagt visie, inzicht en toewijding. Ik spreek de hoop uit dat u allen uw mandaat tijdens uw ambtstermijn met de nodige professionaliteit en vastberadenheid zal vervullen. Voorts dank ik ook uw familie en de geestelijke op wie ik tevens een beroep doe, u te blijven ondersteunen in deze uitdagende opgave.
0: Met de benoeming van Steve Meyer als niet-residerend ambassadeur van Israël zijn onder bepaalde delen van de samenleving vraagtekens geplaatst. Steve Meyer doneerde afgelopen donderdag zijn eerste salaris als ambassadeur aan Huize Tiel Tiel. Lim FM maakte van deze gelegenheid gebruik om de ambassadeur te horen over de kritiek uit de samenleving.
6: Ik ben het al een beetje gewend. Ik zeg altijd één ding. Men gooit nooit stenen op bomen die geen vruchten dragen. Je gaat alleen stenen gooien op bomen die heerlijke en lekkere vruchten dragen. En veel vruchten dragen. Dus ik neem niet zoveel aanstoot daaraan. Wat ik vaak heb gemerkt is ook dat de mensen die negatieve kritiek hebben op mij en allerlei soort zaken schrijven op social media en comments, dat zijn meestal, of bijna kan je zeggen in 100% van de gevallen, zijn het mensen die mij niet kennen. En alle mensen die mij kennen, en dat is 90% van al die comments, zijn alleen maar positieve comments van de mensen die mij wel kennen. Dus ik lig er helemaal niet wakker van. Ik begrijp het. Sommige mensen haten mij, misschien vanwege het evangelie. Dus het is helemaal geen probleem. Hoe meer zij mij uitschelden en vloeken, hoe meer ik hun zegen. Ik zegen degene die mij vloeken.
4: Ja, vele vragen zich ook af. Is meneer Steve Meyer wel competent genoeg voor deze functie?
6: Ik denk niet dat de president mij zou vragen als hij niet de overtuiging had dat ik competent genoeg was. Nogmaals, ik hou er niet van om te schermen met mijn opleiding, met mijn basis, met mijn accomplishments in deze natie. Maar ik heb een PhD, een philosophical doctor degree. Ik ben 2 keren benoemd door ministers van Israël tot Goodwill Ambassador van Israël. Ik ben reeds 12 jaar geweest. 12 keren ben ik gegaan naar Israël vanaf 1993 dat ik ga naar Israël. Ik heb dat hele land van het noorden, het uiterste noorden, de Golanhoogte, heb ik bewandeld. Tot naar het uiterste zuiden ben ik geweest in Eilat van Israël. Ik ken de cultuur van Israël, ik ken het volk van Israël, ik ken de regering van Israël. Ik ben in het parlement, in de Knesset geweest van Israël. Ik heb vele vrienden en netwerken in Israël. Ik kan veel voor Suriname betekenen met de relatie met het land of de staat Israël.
0: Afgelopen maandag 15 juni is de begrotingsbehandeling van start gegaan in de Nationale Assemblée. De start is echter niet vlekkeloos verlopen. Zo hebben verschillende parlementariërs hun misnoegen geuit over het niet volgens afspraak aanwezig zijn van de regering. Hierdoor ving de vergadering later aan dan gepland. We laten u horen, fractielid van de ABOP, Ronnie Brunswijk.
7: Voorzitter, ik denk dat de regering geen belangstelling heeft voor haar eigen begroting. Zo zou ik dat moeten stellen. Maar we vinden het een kwalijke zaak dat zo wordt omgegaan met het parlement. Het is niet dat het niet gepland is. Het is iets dat maanden besproken wordt, zelf om wetwijziging is gekomen om deze begrotingsbehandeling. En het lijkt of de regering geen belangstelling heeft voor haar eigen begroting. Ik spreek mijn afkeuring uit, meneer voorzitter, en ik hoop dat de regering geen loopje neemt met het parlement.
0: Ook de fractieleider van de VHP, Aziz Gaidin, heeft zich hierover uitgelaten.
8: Nog steeds is de regering niet compleet zoals afgesproken is, voorzitter. Dus ik wil u verzoeken, want u vormt als voorzitter van het parlement ter bescherming van ons college, dat wij straks wel zullen horen hoe druk de regering het heeft,
9: ja.
8: Hoe ernstig en wat er allemaal gedaan wordt, voorzitter,
9: ja.
8: Maar dit... Zo'n start kunnen we niet toestaan. En wij vragen dat u hoorde, voorzitter, dat we wel met een complete regering hier kunnen vergaderen, kunnen starten. En als dat niet het geval is, dat we dan zullen vragen dan maar de vergadering te verdagen naar morgen, voorzitter.
0: Vice-president Gregory Rusland, die de regering vertegenwoordigde, antwoordde als volgt.
9: Wij hebben een schema gehad waarbij er vanmorgen om 10:00 een huishoudelijke vergadering zou zijn. Dat hebben wij gehad als regering. En dat de vergadering zou beginnen vandaag om 11:00. En ik hoor een fractieleider hier zeggen, hij wil geen verhaaltjes horen over dat de regering ook gewacht heeft en dergelijke. Voorzitter, de regering heeft vaker gewacht hier in de wachtkamer voordat er quorum was, wat enkele uren heeft geduurd. Voorzitter, en dan hoor ik iemand hier aangeven dat hij het erg vindt dat we 2,5 uur gewacht hebben. Want die klopt natuurlijk, is inderdaad 1,5 uur. Maar het is niet de eerste keer. Ik heb ook in het parlement gezeten jaren. En zelfs die voorgaande regering waar het lid van was, is vaker niet op tijd hier aanwezig geweest. Ik zoek geen excuses. Ik wil alleen aangeven dat ik begrijp welk politiek spel op dit moment gespeeld wordt. En natuurlijk moet iedereen gehoord worden. De camera's zijn aan. Iedereen wil gehoord worden. Prima.
0: We vervolgen de begrotingsbehandeling met fractielid van de NDP, Sylvana Afonsoa. Zij vroeg de regering om meer controle op de verschillende sportfaciliteiten, in het bijzonder de sportvelden. Zo gaf zij aan dat deze sportvelden zijn uitgegeven aan derden voor beheer en onderhoud. Echter wordt er niet altijd geld verdiend met deze faciliteiten afgedragen aan de regering.
10: Voorzitter, voordat ik verder ga, wil ik dit van de sportaccommodaties benadrukken. Want we hebben geld gezet op de begroting om de sportaccommodaties te renoveren. Het ministerie weet niet eens meer hoeveel sportaccommodaties en kunstgrasvelden ze hebben opgezet in Suriname. Ze hebben vreselijk veel opgezet. Ze worden gegeven aan beheerders. Ik weet niet hoe die beheerders worden geïdentificeerd, waar ze die beheerders vinden. Maar in elk geval, de overheid krijgt geen kopercent terug vanuit die beheersorganisaties. En wat doen we? We zetten weer zoveel geld op de begroting om al die dingen weer te gaan renoveren. Het moet, ze moeten gerenoveerd worden. Want de buurtbewoners, de samenleving moet daarvan kunnen genieten. Voorzitter, maar amonisa desma et tekna desma tedego play bal na bakayuru in suma saka amonego. Ik heb de minister van Jeugdontwikkeling en Sport al aangegeven dat we de middelen willen zien. Want dit geld kon ergens anders naartoe zijn gegaan. Maar bijvoorbeeld Nis, a herde show draai in Nis.

0: de overheid als het hier omtrent gaat. Want Amoni moest verantwoord toe.
1: De regering moet wel overwogen besluiten nemen. Aldus Amrani Djarbanden, fractielid van de VHP. In haar spreekbeurt heeft Djarbanden zich kritisch geuit over het besluit van de regering om grondconversie stop te zetten. Zij stelt dat de staat hierdoor miljarden SRD's aan inkomsten misloopt.
2: Je kan niet zomaar allerlei ingrijpende maatregelen treffen zonder dat daarbij alle vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Je mag de betrokken belangen niet onnodig schaden. Dus het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Voorzitter, op grond hiervan zou de regering eerst kunnen bepalen bijvoorbeeld dat vanaf heden aanvragen tot grondconversie voorlopig worden stopgezet ter evaluatie. Maar u kunt eerdere verzoeken tot grondconversie ingediend volgens de wettelijke voorgeschreven regels en kosten gemaakt volgens de wet niet stopzetten of terugdraaien. Het zijn deze handelingen van de voorzitter van de regering die indruisen tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. De abrupte stopzetting van de afhandeling van reeds ingediende, ik praat niet over de goedgekeurde verzoeken tot grondconversie, is verkeerd en pure machtsmisbruik en discriminatoire. De mensen worden gedupeerd terwijl ze helemaal geen schuld hebben. Voorzitter, en wat mij vooral verbaast over het onderhavig besluit van de regering Simons is het feit dat de grondconversie tot nu toe meer dan een half miljard SRD heeft opgebracht voor de staatskas en nog steeds miljarden kan opbrengen voor de staatskas om de begroting te kunnen financieren.
1: Niet iedereen kon zich terugvinden in het betoog van Djarbanden. Tijdens de interruptieronde gaf Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP, aan tegen grondconversie te zijn.
3: Waar ik het niet met er eens ben, is dat van grondconversie. Ik heb dat nooit een goed besluit gevonden, voorzitter. Omdat ik vind dat grond als een belangrijke hulpbron, natuurlijke hulpbron, niet uit handen gegeven mag worden door de staat. De staat moet eraan blijven verdienen. We geven het weg. En ik heb heel wat mensen zeggen om de landbouwers. Ik heb kool nooit beter zien groeien op grondhuur. Op eigendom dan op grondhuur. Het grond is grond. Dat ding is een zakelijke titel. Dus dat, ik denk er zijn heel wat haken en ogen geweest. Want het besluit is heel snel genomen vorig jaar. En wij waren ook in de regering, maar ik ben het nooit mee eens geweest. Er waren haken en ogen. En daarom vind ik het terecht dat het wordt geëvalueerd. En indien mogelijk wordt stopgezet. Ik wil stop Asani, want in Europa, de land die het dan verdient naar grond. Jaar in jaar uit, grondhuur is een prima titel. Prima, geweldig, 1982 de Eldegrieten, geweldige wetgevingsproducten, voorzitter. En we moeten daaraan vasthouden. En de staat moet aan grond blijven verdienen. Ik wil het niet, want de staat moet niet van nodig om die begroting te financieren, voorzitter. Dus op dat punt ben ik het niet eens met de spreekster, maar voor het overige kan ik haar betoog wel volgen. Dank u wel.
1: Ook Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP, heeft zich hierover uitgelaten. Volgens hem is dit instrument misbruikt om friends en family te bevoordelen.
4: Wanneer wij hier in het parlement info vragen aan de regering, voorzitter, moet de regering geen loopje met ons nemen, voorzitter, door die informatie tegen beter weten en niet te verstrekken, voorzitter. Hier komen aandansen, voorzitter, met grondconversieopbrengsten, zogenaamd in de orde van 700 miljoen, voorzitter, is op zijn minst een drogreden, voorzitter. Is een rooggordijn. Wat we hebben gezien is dat een toevallige president in zijn eentje, voorzitter, ik zou bijna willen zeggen met een olifantenhuid, voorzitter, alle autoriteiten, staatsraad, voorzitter, DNA heeft genegeerd, voorzitter, en in zijn eentje de grondconversie heeft doorgedrukt, voorzitter. Ja, de DNA en staatsraad hebben in koor gezongen, grondconversie wel, maar voor bebouwing en bewoning, voorzitter. Wat heeft de president gedaan, voorzitter? Er is gewoon uitverkoren.

0: opgehouden is van onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter. In deze grond voor het grootste deel aan buitenlanders en stichtingen, voorzitter. Coöperatie. Weet u wat, hoe is het te rijmen, voorzitter? 1 vierkante meter grond te Elisabethshof, voorzitter. 25 SRD. Goedkoper dan een flesje water, voorzitter. Ja, voorzitter. En wat, vanaf 15.000 vierkante meter naar hoog is het meer dan 15 SRD per vierkante meter. Voorzitter, kunt u zich voorstellen, voorzitter, dat is, we praten over landverraders, voorzitter. Zorg dat ik het woord in de mond neem. Terwijl onze eerste bewoners in dit land, voorzitter, ze zijn titellozen. In plaats dat je een titel, probeer je mensen te verrijken door ze sterker en titel te geven. Grondconversie, doel, voorzitter, naar de olie en gas. De massaal kon de biggie shake naar de wandel. Die gronden zijn verkocht, voorzitter, zijn beschikbaar gesteld om grote nyans te maken. Dat is de reden van grondconversie.
1: We laten nu ook horen de bijdrage van Mahinder Yogi, fractielid van de VHP.
2: We zijn in het hoogste college van staat. En het is goed, voorzitter, om emoties even te laten parkeren, voorzitter, en de waarheid aan de orde te stellen. Zoals hier net aangegeven, is de oorsprong van grondconversie inderdaad de agrarische verordening van 1936, waar het werd toegestaan dat mensen 10 hectare grond in eigendom konden omzetten. Met de aanname, decreet landhervormingswet van 1982, werd dat terzijde geschoven. In 2003, onder aanvoering van president Venetiaan, is de organieke wet grondconversie hier in het parlement in concept ingediend en behandeld, voorzitter. En het werd mogelijk gemaakt om grondhuurgrond en erfpachtgrond om te zetten in eigendom. Voorzitter, regeringen die daarna zijn gekomen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. 2016, 2019, zelfs in juni 2020, voorzitter, zijn grote lappen gronden,
3: ja, maar dat is,
2: duizenden hectare, voorzitter, mag ik even uitpraten,
3: maar dat is niet omgezet, de orde.
2: Omgezet in eigendom.
3: De orde gaat over citeren, correcte citering,
2: voorzitter,
3: en namen noemen.
2: Voorzitter, de staatsbesluiten zijn er.
3: Ja, ja.
2: If you want it, Tamara, met Charingi, dus de staatsbesluiten zijn er. Dus,
3: het gaat om de verkeerde citering.
2: Ja. Mag ik afronden? Mag ik afronden, voorzitter. Dus het is niet zo dat grondconversie een uitvinding was van de
3: Maar dan gaat u nu een betoog houden, toch? U gaat een betoog houden.
2: Het is misschien
3: maar dat is
2: niet hoefdraad, het is misschien in die periode, voorzitter.
1: Bronto Somaharjo, de fractieleider van de Partij Lahoer, tevens voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, ging in zijn spreekbeurt verder in op grondconversie. In het volgende fragment hoort u meer.
4: En ik ben verheugd dat deze regering heeft aangekondigd de wetten in zaken grond te moderniseren. Voorzitter, over grondconversie. Mijn partij is niet tegen grondconversie. Integendeel. Grondconversie, voorzitter, moet wel zijn voor Surinamers. Want dit land is van Surinamers. Maar wat deed de grootste coalitiepartij toen? Ze hebben tegen het advies van de staatsraad in, tegen het advies van het parlement in, is er een manier gecreëerd door middel van een presidentieel besluit voor buitenlanders om via stichtingen grond in eigendom te hebben. Voorzitter, drugsvrienden waarschijnlijk, ik weet niet, dat wordt gezegd, de samenleving zegt dat, zoals de heer Wang dat zou zeggen. Maffiavrienden heeft de samenleving gezegd. En allerlei leuze figuren hebben de kans gekregen om grond te kopen. Voorzitter, vervolgens bouwen zij huizen op dat stuk grond en verhuren dat voor ongekende hoge bedragen aan ons eigen volk. Voorzitter, en dan kom ik een lijst tegen, voorzitter. Ongelooflijk. Tientallen namen van hoofdbestuursleden, van bestuursleden van de grootste coalitiepartij toen. Namen, voorzitter, als Stichting Liefde Laat Huilen. Nee, jij laat me huilen omdat je 50 stukken grond voor nog geen $1,000 heb gehad. 50 stukken grond, voorzitter, op één stichting. Dan heb je een andere stichting. Maandag begint lekker. Ja, elke dag begint lekker als je voor zo weinig geld grond hebt gehad. Voorzitter. VHP. Voorzitter, VHP. Voorzitter. Dat bedoel ik. Dat was de reden. Enkel dat was de reden. Het volk gebruiken als schild om friends en family rijk te maken. Voorzitter, tientallen stukken grond. Vandaag gekregen, morgen geconverteerd, overmorgen verkocht.
1: Langzaam maar zeker komt het goed met het Maruina ziekenhuis. Woorden van de directeur Henk Afiankooi. Volgens Afiankooi heeft hij bij zijn aantreden in 2024... een niet goed draaiend ziekenhuis overgenomen. In gesprek met Lim FM gaf Afiankooi aan dat er de afgelopen periode hard is gewerkt om het Maruina ziekenhuis weer op poten te krijgen.
5: Asan nog ben mooi. Dus als je lette wat daar gebeurde. Omdat gewoon er was minotag verwaarlozen, maar er was niet zoveel aandacht voor het ziekenhuis. Dus met die weinige middelen die ik heb ik er eerst als basis geprobeerd. Door donatie en vrienden alvast een paar dingen te doen, zoals schoonmaak, hoe je hebt klimaatpressie, want dat is eerst een ziekenhuis. En dat is aardig gelukt, gesprekken met het personeel. Zo probeer ik het Sango, totdat we ook, dus waarvan wat het was, en dus ik praat nu van het verschil. En zo mijn begin ook dat ik zou kan doen, ono, zonder weinig middelen. Dus zo tjaar was spoedpost die nu goed gebruikt wordt, waarbij die mensen na 3 uur terecht kunnen bij het ziekenhuis voor hulp. En als dat niet kan, mooi, we geven ook direct medicijnen. Want bij Maruina ziekenhuis zelf heb je 2 artsen die daar wonen permanent. En je hebt de internist die iedere vrijdag daar aanwezig is. Eigenlijk is de totaal verantwoordelijk voor wat medicijnen al die dingen betreft. Die artsen die daar wonen zijn dagelijks met hem in contact in geval van calamiteiten. Dus zo Uluko, daar Ocharwa contact en netwerken. Hoeveel een kinderarts, 2 kinderartsen, dokter Kloof, een van de beste in Suriname. Alles dat trauma de dappe. En dan mij doen we ook, als hij niet komt, is een andere arts van Cubaanse coma. Zij is Chara San Wakamu in dappe. Zo, we hebben ook een afspraak met de Fransen. Dat is een lange afspraak, maar met het bestuur, hoe breng je uit? Gisteren nog waren in Frans-Guyana. De leading arts voor de man Fransi, 1 keer of 2 keer in de maand. Maar ik hoor poli dat pe toe, of je hebt dus maar, sabi. Gisteren hebben we gesproken over andere artsen die daar zullen komen, zodat die geen hun kunnen geloven.
1: Ansadi, parlementariër en voorzitter van de organisatie van boothouders die de route Leonsberg, Nieuw Amsterdam onderhouden, heeft onlangs aan de bel getrokken bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme over de dringende problemen in de sector. Sadi gaf tegenover Lim FM aan dat er bijkans 5 jaar geen subsidie is uitgekeerd aan de boothouders. Hierdoor waren bepaalden zelf genoodzaakt hun boten te verkopen.
6: Als voorzitter van de vereniging afgekort VBDC zaten we al 5 jaren terug te struggelen met het afgelopen regering. Er is nooit compensatie gegeven op de achterstanden van hoeveel jaren terug van de verhoogde benzine is nooit gedaan. Ook de prijsaanpassingen is ook niet gebeurd. En ja, het geduld die de jongens hebben is natuurlijk op. Maar weet u wat het probleem is? Waarom de boothouders die pressiemiddel niet kan uitoefenen of willen, zijn 2 zaken. Wil je de prijs aanpassen, kan het volk nog betalen. Want als het vorst niet kan betalen, zit jij ook. En daarnaast zitten de mensen met een gigantische verhogingen van smeermiddelen tot onderdelen, tot noem maar op. Heel wat van die jongens hebben hun boten al moeten verkopen of ze zitten te rotten daar bij, langs die handenstijgen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn nu een jaar verder. Er is een paar keer gesproken met de minister over de situatie van de Amersteiger. Niet op Meerzorg, maar op Leonsberg, op Marienburg. Het regadeert twee ministeries, OW en TCT. Dus het gaat om twee zaken. De deplorare staat van de Amersteigers en de aanpassing van prijzen dat nog steeds niet gebeurt. Plus de... Als er vragen is van subsidie, hoe wil je dat subsidiëren? Wil je de personen die gebruik maken direct subsidiëren of indirect? Dat waren een paar keer gesprekken gevoerd. En ja, nu zijn die jongens op een punt, zeiden we kunnen niet meer. En het probleem wanneer die jongens een dag staken, los dat je moet je voorstellen wat voor chaos er zal ontstaan daar op Meerzorg.
1: Gisterochtend kreeg Lim FM een rondleiding in het Nationaal Indoor Stadion, NIS. We spraken daarbij met de directeur Dino Kantenburg. Kantenburg, die al bijkans 4 maanden aanzit als directeur, gaf tegenover Lim FM aan dat er een dringende behoefte is aan financiële middelen om het gebouw op te knappen. Daarnaast is de directeur voornemens om de naam van het stadion definitief te wijzigen naar de Anthony Nesty Sporthal.
7: Ik zie heel veel mensen reageren op social media, Tibi Podnis. Ik heb comments gelezen van ja, die man is respectloos bezig, want de plek heet geen Nis meer. Begrijp je? Maar als ik naar KKF, ik denk wel uitrecht, ze drapen in die stang, dan weet je Nationaal Indoor Sporthal. Dus ik heb gezegd, laten we het uiteindelijk veranderen, bij Amma moest veranderen. Je verstaat. En ik heb ook weer gelezen, zang de speel was, maar dan ook van ja, maar dan wiens in deze, wiens, corrigeren, wat voor toegevoegde waarde zou dat hebben voor de plek, maar soms moet je de mensen geven wat ze toebehoren. Ja. En we moeten niet gaan onderschatten. De naam Anthony Nesty is een heel grote naam in het buitenland. En in de toekomst, in ons briefing waar grote fondsen, onze landen in het buitenland, ondersteun me, denk dat je met de naam waar Anthony Nesty geschreven staat, door Opoboros Nelgi Uno. Ja. Dus de praktisch zal het in de toekomst heel veel voor Nes gaan betekenen. En los daarvan, die man is een legend aan mijn liberté, Oesaf, aan mijn geschiedenis. Dus een koever eeuwig aan een werkelijke naam op papier.
8: Ja, dus eigenlijk een officieel staan op de uiteindelijk Anthony Nesty Sporthal.
7: Anthony Nesty Sporthal. Nu is het nog in een volksbond. Ja, ik heb wel vernomen dat je een beschikking deed, maar ik heb er nogmaals tegen Purama uitreksel, een bedrijfsregister, drapje allemaal nog corrigeren. En dan een papieren dat je doet business.
1: Gisterochtend heeft de ontruiming van het goudswinningsdorpje 21 Bergi plaatsgevonden. Districtscommissaris van Boven Suriname, Ruud Bailey, zei aan Lim FM dat deze ontruiming noodzakelijk was vanwege de chaotische situatie in dat gebied. Zoals de aanwezigheid van illegale wapens en bordelen en ook de onveilige werkomstandigheden. De burgermoeder omschreef het gebied als te zijn een Wild West.
9: In eerste instantie was er een stichting die daar het beheer had van Murumuru Kriki. Maar later is dat overeenkomst is te komen te vervallen met Xinjiang. En later werd het rommelig. Dus andere mensen klaagden van, dus de bewoners, er zijn 4 dorpen daar, die eigenlijk ze zeggen van dat ze zeggenschappen hebben op dat van Muru Kriki. Maar het is een gebied van Xinjiang. Het is onder consensie, maar dat begrijpen de mensen niet. Ze zeggen nog steeds dat ze eigendom zijn van het gebied. Maar daarover hebben we ook al gesproken met de traditionele mensen daar. En nu begrijpen ze het wel. Wat we nu hebben gedaan, is dat er de vier dorpen traditioneel gezag. Ze hebben gesproken met de mensen en ze hebben mensen aangewezen van de vier dorpen. Uit de vier dorpen mensen gehaald en daar hebben ze weer een andere stichting gezet. Die eigenlijk nu beheer moeten hebben op Murumuru Kriki. Wat wij van de overheid hebben gedaan is, omdat het zo rommelig is geworden, er was een jugu jugu, dan dit, dan dat, hebben wij gezegd van luister nou, er zijn ook andere mensen, los van de mensen van Matawai zelf, zijn er ook andere mensen daarbij gekomen. Oké, geen nood. De mensen zeggen, dus une yaginoas, maar ze mogen wel. Maar het is rommelig geworden, want wij hebben begrepen dat ze ook aan zoveel dingen doen. Er zijn cabarets daar, er zijn wapen in het stad, het is zeer gevallen. En wij van de overheid zeggen, wij hebben gezegd van, we gaan alle mensen die daar zijn, we gaan ze ontruimen. En alles ontruimen, alle kampen zelf gaan we afbreken. En dan gaan we even weer kijken hoe we de mensen gaan accommoderen om voor een mogelijke registratie opnieuw te registreren. En dus daarmee zijn we bezig. Niet dat we mensen gaan weghalen en dat we mensen broodeloos gaan maken. Nee, we willen die orde en veiligheid omdat er geen orde daar is. En er is ook geen veiligheid.
1: Sergio Sylvester, burger van Kroni, maakt zich enorm bezorgd over de situatie in zijn district. Zo heeft deze burger middels videomateriaal aan Lim FM getoond dat delen van het district al dagen onder water staan. Daarnaast verkeren de wegen in slechte staat, met grote kraters. Om aandacht te vragen voor deze problemen heeft Sylvester samen met andere bewoners afgelopen woensdag de hoofdweg van Kroni gebarricadeerd. In het gesprek dat wij met hem hadden, heeft Sylvester zich ook kritisch uitgelaten over de districtscommissaris Eric Baldewijn.
10: We zijn meerdere malen naar de burgervader geweest. Voor fit idee, voor komakandra, voor ubekalosa, a problema, voor watra op. Meerdere malen aan mijn tijd moet ik een schriftbriefje gaan naar OE, schriftbriefje gaan naar het kabinet van president, maar de man heeft gaan gehoord. Je ziet PSD, Utaki. We deze even nadat je tegen u baka voor de zoveelste keer, dat uno oyepi, uno oy ook napei baka voor foto, gralanti, kantjes, wa weng, te apasita voor een noodbreak wet. Nadat je toch? Oké. Pe utaki deze, dat even nadat je foto neji gehoori skrif briefi, dat wordt tapapasi wan, dis erg no. Alas ma oso dondro watra, dis na de derde keer sa sma kweki edede fouru edede agu. No one hulp unetis in next. Isabi pe utaki utapapasi pe utapapasi SD. Isabi utapapasi met reader fu a watra nanga apasi. Apasi di abumbigi olo nu momentil. Is erg pe utapapasi ma. Pe ube denki taki wahogre cha wambun. Ma ano chabu ere wan DC cha inspecteur fu kompurunu. Na ondersteuning, we hebben hem zelf gezegd, het was tegen 7:30 morgens, die array kon gaan roken, hoe tegen we ondersteunen. Je na burgervader, uno na dem team voor jou, we ondersteunen u met Gralanti Benkang. Chiswa weng tak, hey, une je pa disi en lukus a dem team vinge. Doe maar, op het laatst dan, aman serif draai, aman chasko to jou inspect. Pe ufe nu erg toe taki, no an bestuurs am tenar no den aman see. Luku no, is de heer die me dit op Facebook, me luku deze ifu para, me kateken big up, deze if para, deze if saramaka me kateken big up, ook to, isabi demandate springen in direct gidens maf ding. Ma a deze ifu koronija, we hebben een nul voor een getal. Ja, nul voor een getal. Die man doet letterlijk niks voor koroni.
1: Eric Baldewijn, districtscommissaris van Koroni, reageerde als volgt op de aan. Van Sylvester.
11: Ik ben later met de inspecteur geweest en er is netjes gesproken met hun hoor. Heel netjes gesproken met hun. En ik kom hier van, nou, ik kom helemaal aan de minister, de DC-politie voor ons te brengen. Maar man, dat die mensen onheus hebben behandeld en zo, dus ik weet niet waarover het is. Mama, je kan toch niet eisen dat de minister eerst naar Kroni moet?
1: Maar hebt u ze dat voorgehouden, DC? Hebt u ze dat voorgehouden?
11: Die meneer wilde, ze wilde niks horen. Ze wilde gewoon niks horen omdat ik daar samen met de inspecteur ben geweest. Kom u gewoon, ik moest niet met de politie daar komen. En we zijn geweest en netjes gesproken van de heren. Heel netjes ook.
1: Maar hebt u daarna weer geprobeerd om met ze te praten?
11: Ja, ik heb ze gevraagd om te komen voor een gesprek. Die kom je van, nee, hoe nog wel aan te compensatie kunnen gaan komen.
1: Maar DC, hoe staat het met het water daar? Wat is concreet afgesproken? Wanneer wordt dat opgelost? En ook nog het slechte wegdek?
11: Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met de directeur van Italië. En die zegt dat hij komend week richting Coronie komt om de weg te maken. Dat ze komend week in Coronie zijn. Dat heeft de directeur mij beloofd. Dat ze volgend week beginnen.
1: We spraken ook met de DNA-lid van Coronie, Leroy Doorson. Hij gaf in gesprek met Lim FM aan dat hij reeds aan tafel heeft gezeten met het ministerie van Openbare Werken. En ook met een aannemingsbedrijf die de slechte weg moet gaan lappen. Inmiddels zijn deze lapwerkzaamheden aangevangen.
12: Het heeft de actie geduurd van, ik denk, als ik het goed heb, zo'n uurtje. En ik heb toen gelijk contact opgenomen met minister OW. Hij heeft me toen in contact gebracht met de directeur, wanneer mijn directeur Dermoene. En die heeft mij ook gelijk in contact gebracht met OD van CTW. En de OD van ontwatering. En op dit moment zijn we wachtende, zodat hun zaken kunnen regelen. En dan wil ik ook voor direct voor de man kan je een oplossing kon de man. Maar ik moet er dit gelijk van zeggen, en dat moet tegen de man ook toe. Wanneer je als samenleving te kampen had met een regering die niet eens wist. Voor mij kan ik niet eens 100 meter voor een zo'n zeer belangrijke weg. Dan is het niet gelegen aan de regering die nu de verantwoordelijke is. Kijk, ja maar, je kon er absoluut op passen. En je moet nagaan, te alleen je kon, dan naar de sanitie kiezen, want die breken porus van asfalt en dergelijke. Isabi. Dus we actie de man, dat je UEFA actie op. En ik zal ervoor zorgen als parlementariër, enige vanuit de NDP in het district Coronie, heb ik ze gevraagd. Brada, UEFA actie op. En ik zal ervoor zorgen, ik voeg nab naar mij, dat mij is zo goed dat ik bij de kosten tijd wang veranderingen kom. Ik ben op dit moment rechtstreeks bezig met Baitali. En ze hadden me voorgehouden dat ze de afgelopen week zouden beginnen en dat mijn Bora samenleven ook toevoer. En ik wil dat, niet dat ik word ingegooid, dus met tak naar de man, tegen de man tak ik aan wiki die zie, ook klaar is aan niet. Begrijpt u? En ik heb de DC ook voorgehouden van DC. U hoeft niet te vriezen, maar is zo goed dat na samenleving voor u, dat u kan komen tot een oplossing. En ik sta ervoor.
1: De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, pleit voor een adviesgroep die zich moet buigen over de vele nationale vrije dagen die Suriname telt. Volgens hem is het tijd dat de overheid nagaat welke vrije dagen behouden kunnen worden. We spraken hierover met hem naar aanleiding van het feit dat het Javaans nieuwjaar dit jaar als nationale gedenkdag niet gelijkgesteld aan een zondag is aangemerkt.
13: Ik denk dat de Javanisten niet de enige groep is die pleiten voor een nationale vrije dag. In dit geval gaat het dan om Javaans nieuwjaar. Dit land is rijk aan verschillende etnische groepen. We zijn multi-etnisch, multireligieus, multicultureel. En dat is een grote rijkdom voor dit land. Maar natuurlijk is het belangrijk dat wij, voor wat betreft deze belangrijke dagen voor de verschillende groepen, dat er ook een besluit omtrent de dagen die men als hoogtijdagen aanmerkt, dat een goed besluit daarover wordt genomen. En ik weet ook dus dat er wij als land heel veel vrije dagen tellen. Maar het zou goed zijn als de regering dan een adviesgroep nationale vrije dagen, in dit geval dus dan de president, nationale vrije dagen zou laten bestuderen en laten beoordelen om dan een goed besluit daarover te nemen. Ten aanzien van de Javanisten weet ik dat men al meer dan 2 decennia lang heeft gelobbyd en gevraagd dat Javaans nieuwjaar als een nationale dag wordt erkend door de regering. Dat is dan in 2022 voor het eerst gebeurd, ja, maar helaas nooit geformaliseerd, waardoor men nu eigenlijk weer helemaal naar het begin weer is teruggeworpen, om dan elke keer als Javaans nieuwjaar zich aandient, dat men dan een verzoek moet richten aan de regering om deze dag te erkennen.
1: Afgelopen maandag heeft het behoorlijk hard geregend. Hierdoor kwamen bepaalde delen van het land onder water te staan. We spraken de districtscommissaris van Paramaribo Zuid, Wennis Vijfhoven. Vijfhoven wees in het gesprek met Lim FM erop dat een van de oorzaken van het ontwateringsprobleem is dat bepaalde burgers bij de bouw de kokers niet met inspectie van het ministerie van Openbare Werken hebben geplaatst. Hierdoor kan het water moeilijk wegstromen.
14: De plekken waar we wel zijn geweest om duikers te vervangen, daar hebben we gezien dat droog is gebleven. Dat is een Evram Ziegenweg daar in dat gebied. Niet overal natuurlijk, maar de gebieden waar we duikers hebben vervangen en waar de goten zijn opgehaald. Maar wat blijkt dat er nog enkele mensen verkeerd hebben gebouwd, geen duikers hebben geplaatst. Dus van deze plaats uit wil ik een oproep doen aan die samenleving. Dat indien je verstopte duikers hebt voor uw deur, dat u helpt die overheid om ze zelf schoon te maken. Lukt dat niet? Laat ons weten. En de mensen die bouwen zonder duikers, u moet een vergunning aanvragen bij OW om duikers te plaatsen. Mensen hebben door de jaren heen zonder een vergunning aan te vragen. Het kan zijn door onwetendheid, maar het kan ook zijn dat ze het gewoon zelf hebben gedaan, zonder het aan te vragen, dat ze ermee stoppen. U moet niet zomaar een duiker plaatsen. U zou de afdeling ontwatering daar een aanvraag moeten doen voor een vergunning om een duiker te plaatsen. We kunnen niet overal duikers plaatsen, maar waar we zien dat er de goten zijn verstopt en dat door een nieuwe duiker te plaatsen het probleem gaat verhelpen, daar kom ik wel in om duikers te plaatsen. Maar dat kan niet overal, omdat er zijn kosten aan verbonden. En die middelen hebben we niet. Dus ik probeer mijn best te doen waar het kan, maar ik kan niet overal. Dat doen de mensen moeten dan duikers. Want wanneer je een perceel koopt en je moet je duikers plaatsen voor je inrit of zo, dan moet je dan dezelfde duikers kopen. En door de jaren heen zijn ze ook verstopt geraakt door achterstallig onderhoud. En dan hebben we ook nog door het menselijk falen, waarbij wij zelf als burgers meehelpen door ons vuil zomaar en overal te gooien.
1: Ook Criolla te Saramaka zat dit jaar weer onder water. Jayant Lal Bihari, volksvertegenwoordiger van de NDP uit het district Saramaka, heeft hierom getracht zelf een oplossing te brengen in dit probleem. Hij verklaarde verder tegenover Lim FM dat er enkele jaren geleden al een aanvang is gemaakt door de vorige regering om het probleem op te lossen. Echter is de aannemer die dit werk moest doen in gebreken gebleven. Daarnaast vindt hij het ook erg dat de toen toegezegde tegemoetkoming aan burgers die schade hebben geleden alleen is gegaan naar partijloyalisten van de vorige regering.
15: Dus waarvan ik wel op de hoogte ben, dat was de termijn van de vorige regering. Dat was de minister, volgens mij meneer Sjoerdien als minister bij OVV. En toen werden er zaken geregistreerd door VHP-structuren. En VHP-structuren hebben mensen wel, bepaalde mensen wel bevoordeeld met mensen die niet eens een compensatie nodig hadden. En mensen die juist een compensatie nodig hadden, die hebben niet gehad. Dus dat is wel zo gebeurd. Dat weet heel Criolla. En trouwens niet heel Criolla. Het is in heel Saramaca zo gebeurd.
1: Het dit jaar weer zijn de mensen onder water. U hebt getracht een oplossing te brengen. Kunt u ons meer vertellen hierover?
15: Dus ik ga eerlijk met u zijn. Ik heb door en door mijn bijdrage geleverd. Ik heb een aantal keren machines ingezet om kanalen op te halen, deken weer te herstellen, de dammen weer te herstellen waarbij er breuk waren of wat dan ook. En ik heb al die hele poes, sedert regentijd, heb ik door en door alles met hun gecheckt, met het bestuur van Criolla en al die dingen. Maar op den duur is er zoveel regenval gekomen waarbij we echt niks meer konden doen. Het rivierwater was verschrikkelijk hoog. Ja toch, we hebben gisteren een heel grote pomp geïnstalleerd. En als we berekenen, als het echt optimaal gaat draaien, moet het binnen 2 à 3 dagen, moet het heel gebied weer droog liggen. Maar het rivierwater moet ook natuurlijk meewerken. Want als het rivierwater hoog is, gaan we uitpompen, maar het rivierwater stroomt daar weer binnen, omdat er geen dammen zijn op bepaalde gebieden.
1: Cedric van Samson, fractielid van de VHP, heeft zich afgelopen donderdag kritisch uitgelaten in de Nationale Assemblée over de aanpak van de regering ten aanzien van de Van het Hogeruisstraat. Volgens Van Samson heeft de regering een fout besluit genomen met het intrekken van het hoger beroep tegen Baitali. Hij is van mening dat de weg naar de rechter zijn beloop moet hebben.
16: Waar is het begonnen? We hebben processen een natuurlijke loop. Iedereen die een aanbesteding die meedoet en zich in zijn recht geschonden voelt, heeft dat recht om naar de rechter te stappen. En elke zichzelf en wet respecterende regering gaat zich daaraan onderwerpen. Dus wanneer er vanuit de verantwoordelijkheid, let af ons wat, wanneer er vanuit de verantwoordelijkheid van die regering, die weet dat er duizenden mensen over de Van Hogeruisstraat gaan dagelijks, en dat die staat niet kan zitten en kijken dat om een geschil met 1 ondernemer zoveel mensen daaronder moeten lijden, is er toen vanuit een verantwoordelijke regering, een verantwoordelijke beleidsmaker, gekozen om het pad van rechterlijke arbitrage op te zoeken? En wanneer er gekozen is om dat hoger beroep, want de staat is in hoger beroep gegaan, let af en toe, om de belangen van het volk te kunnen behartigen, om die weg te kunnen maken. En wat gebeurt er nadat het volk zijn stem heeft uitgebracht op kinky systeem? Wat is gebeurd? Men heeft ervoor gekozen om dat hoger beroep in te trekken, let af en toe. Dus wanneer we het volk willen komen uitleggen, je wordt gestraft, tegen je, is maar eerlijk, zijn dat fout, Samiki. Dat er is gekozen om een hoger beroepszaak, waarin eigenlijk een streven was, vernietigen van het vonnis. Waardoor er wel overgegaan kon worden tot het asfalteren, tot het behoorlijk aanpakken.
1: André Misikaba, die namens de regering sprak, antwoordde als volgt op het betoog van Van Samson.
4: En het lid Van Samson, en het is inderdaad gevaarlijk wat hij heeft gedaan. Hij doet hier suggereren alsof hij wist wat de uitslag zou zijn van dat hoger beroep. Voorzitter, ja, dus ik denk, voorzitter, ja, toen het lid sprak heb ik rustig geluisterd, voorzitter. Voorzitter, alsof hij een glazen bol heeft en voorzitter zou weten dat die hoger beroepszaak. Dat de uitspraak in het voordeel zou zijn van OW. En dat is niet waar, niemand van ons kan weten, want de rechter is onafhankelijk en de rechter zou kijken naar de zaak. En we weten niet wat voor uitspraak er zou komen. Voorzitter, toen hebben we het besluit genomen En voorzitter, zoals gezegd, heeft de collega die op een gegeven moment de verantwoordelijkheid van OW gedaan wat hij moest doen. En ik ga ervan uit dat hij de details verder zal uitleggen. Maar het punt dat ik maak waarom ik het woord vraag, omdat we het lid hebben horen praten, maar van de regering heeft toen, en ik bedoelde dus minister Noor Mohammed, die toen minister van OW was, heeft toen een hoger beroepszaak gemaakt. En de bewindsman, doelende op mij, heeft dat stopgezet. En hij doet suggereren alsof hij wist wat voor uitspraak er zou komen. Niemand wist dat, voorzitter. En wij wilden juist daar ingrijpen vanuit onze verantwoordelijkheid om de zaak inderdaad, voorzitter, naar normalisatie te leiden. Uiteindelijk, nogmaals, heeft de collega die nu de verantwoordelijkheid heeft, hij heeft de zaak verder geleid. Het punt waar we zijn beland kent iedereen. Maar voorzitter, laat het duidelijk zijn voor die samenleving. Dat probleem van het Hogeruitstraat is wat wij hebben geërfd. En gelooft u, maar het neemt tijd, maar wij gaan het oplossen, voorzitter. En ik roep iedereen op om inderdaad, voorzitter, laten wij niet politiek, want wanneer wordt gezegd, politiek bedrijven. Hetzelfde doet het lid. Laten we van geen kanten politiek bedrijven. Het is een belangrijke verkeersader van Suriname. En voorzitter, we moeten ervoor zorgen dat we het maken zo snel als mogelijk. En gelooft u me, collega Sang, voorzitter, werk dag en nacht om dat probleem te verhelpen. We vragen iedereen om mee te werken, voorzitter. Dank u.
1: Tot zover deze nieuwsuitzending op zaterdag 20 juni. Bedankt voor het luisteren.

0: Lim FM.
1: Smooth music. The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Die ogen die man daar voor waken nou akabado eti. Uta wakti mob blessie vieti voor ronta. Oké?
5: Oké.

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Lim on Peterbur. #1.
2: Que massa gangado. Diwo kudi mandal sumpuru aqui no acabado eti. O tawati mo blessi fieti furonta. Okay?
3: Okay, okay.